Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt Delta Links. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Walle hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Walle zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt Delta Links. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Walle hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Walle zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt DeltaLinks. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloes met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een botsing tussen een paard en een auto is het dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog worden weggehaald. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt Delta Links. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloos met de naam Leo Beenhakker is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker senior het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Walle hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor, wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Walle zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn nog geen nieuwe berekeningen gemaakt over wat de kosten zouden kunnen zijn voor de aanleg van de nieuwe stadsbrug bij de S. Dat heeft wethouder Segers gezegd in de Rotterdamse gemeenteraad. De brug is begroot op 1,3 miljard euro, maar intern wordt er al rekening gehouden met een kostenoverschrijding van ongeveer 1 miljard. Wethouder Segers wil het plan toch graag uitvoeren, maar er liggen nog 3 andere mogelijkheden op tafel. Volgens Segers is er nog geen nieuwe kostenraming gemaakt. Pas eind volgend jaar moet duidelijk worden wat alle plannen gaan kosten. De brug is nodig omdat er in het gebied 30.000 nieuwe huizen moeten bijkomen. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard overleden. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege die daar gevestigd is. Er kwam de Kralingse Weg terecht. Daar klapte een auto vol op het dier. De bestuurder van de auto raakte gewond. Die is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is zwaar beschadigd. De Kralingseweg is afgesloten, zodat het dier kon worden weggehaald. Waarom het paard daar losliep, is niet bekend. De zuurstofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van de Rotterdamse havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook, besloot Rijkswaterstaat gistermiddag. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker worden bereikt. Delta Links vraagt havenbedrijven werknemers voorlopig zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Premier Jette is vandaag aan de beurt om op de tweede dag van de algemene beschouwingen plannen te presenteren over Prinsjesdag. Hij zal voornamelijk op zoek moeten naar voor steun voor zijn plannen voor het minderheidskabinet. Jaar 21-leider Joost Eertmans liet gisteren weten dat een totaaldeal met zijn partij van de baan is. De Rotterdamse partijleider ziet alleen nog wat in deelakkoorden. Pro ziet een totaalplan wel nog zitten. Binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. De VVD ziet wat in losse deals over links en rechts. Het CDA wil dat een minderheidskabinet juist kan rekenen op stabiele minderheden, benadrukte de Rotterdamse fractievoorzitter Bontebal. Dan nog het weer. Toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en vanuit het westen buiige regen. Tot een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. En het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bestaat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Maalgraven en Ravenstein 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Nederheide 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel, ja

0: Eker.nl.
1: Ja, zeker.
0: D voor Deker.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

ochtendspits wordt geleidelijk aan drukker. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANI.

0: Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn nog geen nieuwe berekeningen gemaakt over wat de kosten zouden kunnen zijn voor de aanleg van de nieuwe stadsbrug bij de S. Dat heeft wethouder Segers gezegd in de Rotterdamse gemeenteraad. De brug is begroot op 1,3 miljard euro, maar intern wordt er al rekening gehouden met een kostenoverschrijding van ongeveer 1 miljard. Wethouder Segers wil het plan toch graag uitvoeren, maar er liggen nog 3 andere mogelijkheden op tafel. Volgens Segers is er nog geen nieuwe kostenraming gemaakt. Pas eind volgend jaar moet duidelijk worden wat alle plannen gaan kosten. De brug is nodig omdat er in het gebied 30.000 nieuwe huizen moeten bijkomen. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard overleden. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege die daar gevestigd is. En kwam de Kralingse weg terecht. Daar klapte een auto vol op het dier. De bestuurder van de auto raakte gewond. Die is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is zwaar beschadigd. De Kralingseweg is afgesloten, zodat het dier kon worden weggehaald. Waarom het paard daar losliep, is niet bekend. De zuurstofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van de Rotterdamse havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook, besloot Rijkswaterstaat gistermiddag. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker worden bereikt. Delta Links vraagt havenbedrijven werknemers voorlopig zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Premier Jette is vandaag aan de beurt om op de tweede dag van de algemene beschouwingen plannen te presenteren over Prinsjesdag. Hij zal voornamelijk op zoek moeten naar voor steun voor zijn plannen voor het minderheidskabinet. Ja, 21-leider Joost Eertmans liet gisteren weten dat een totaaldeal met zijn partij van de baan is. De Rotterdamse partijleider ziet alleen nog wat in deelakkoorden. Pro ziet een totaalplan wel nog zitten. Binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. De VVD ziet wat in losse deals over links en rechts. Het CDA wil dat een minderheidskabinet juist kan rekenen op stabiele minderheden, benadrukte de Rotterdamse fractievoorzitter Bontebal. Dan nog het weer. Toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en vanuit het westen buien geregen. Tot een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolkingen en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden al daar. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Breda West, vanaf Etten-Leur West 5 kilometer file. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Dat is op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4. Met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk 4. Met daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op richting het westen bij Knoopend Hooipolder 4 kilometer. Ook daar ben je zo 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en Drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Eindhoven naar Luik. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB

0: 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn nog geen nieuwe berekeningen gemaakt over wat de kosten zouden kunnen zijn voor de aanleg van de nieuwe stadsbrug bij de S. Dat heeft wethouder Segers gezegd in de Rotterdamse gemeenteraad. De brug is begroot op 1,3 miljard euro, maar intern wordt er al rekening gehouden met een kostenoverschrijding van ongeveer 1 miljard. Wethouder Segers wil het plan toch graag uitvoeren, maar er liggen nog 3 andere mogelijkheden op tafel. Volgens Segers is er nog geen nieuwe kostenraming gemaakt. Pas eind volgend jaar moet duidelijk worden wat alle plannen gaan kosten. De brug is nodig omdat er in het gebied 30.000 nieuwe huizen moeten bijkomen. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard overleden. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege die daar gevestigd is. Er kwam de Kralingse Weg terecht. Daar klapte een auto vol op het dier. De bestuurder van de auto raakte gewond. Die is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is zwaar beschadigd. De Kralingseweg is afgesloten, zodat het dier kon worden weggehaald. Waarom het paard daar losliep, is niet bekend. De zuurstofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt Delta Links. Volgens de Belangenvereniging van de Rotterdamse havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook, besloot Rijkswaterstaat gistermiddag. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker worden bereikt. Delta Links vraagt havenbedrijven werknemers voorlopig zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Premier Jette is vandaag aan de beurt om op de tweede dag van de algemene beschouwingen plannen te presenteren over Prinsjesdag. Hij zal voornamelijk op zoek moeten naar voor steun voor zijn plannen voor het minderheidskabinet. Jaar 21-leider Joost Eertmans liet gisteren weten dat een totaaldeal met zijn partij van de baan is. De Rotterdamse partijleider ziet alleen nog wat in deelakkoorden. Pro ziet een totaalplan wel nog zitten. Binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. De VVD ziet wat in losse deals over links en rechts. Het CDA wil dat een minderheidskabinet juist kan rekenen op stabiele minderheden, benadrukte de Rotterdamse fractievoorzitter Bontebal. Dan nog het weer. Toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en vanuit het westen buien geregen. Het wordt een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolkingen en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het verkeer nog wel langzaam over een vrij lange afstand tussen Borne en Meersen, 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

lossen nu snel op, zien wel een uitzondering. En dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het nu stil tussen de afrit Budel en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

0: Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij 5 mensen in de omgeving van Rotterdam is inmiddels het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat heeft de GGD aan Rijnmond laten weten. In totaal gaat het om 20 gevallen in heel Nederland. 4 mensen zijn aan de ziekte overleden. Volgens de GGD gaat het om besmettingen die in heel Nederland zijn opgelopen. Vroeger werden dit soort infecties vooral opgelopen in het buitenland, bijvoorbeeld bij de Middellandse Zee. Het overgrote deel van de mensen die besmet raakt wordt niet eens ziek, zegt de GGD. Mensen krijgen dan symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en diarree. En daarmee lijkt het op de griep. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie roept mensen op om de rust te bewaren en niet te speculeren over de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. De man overleed bij een aanhouding. Sindsdien gaan er heel veel verhalen rond, maar daar kan Kuklu niet op ingaan.
1: Maar omdat de Rijksrecherche onderzoek doet, kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan. Ons optreden is immers onderdeel van het onderzoek en daar moeten wij de uitkomsten van afwachten. En ik begrijp echt dat dat niet makkelijk is.
0: Eerder deze week moest de politie ingrijpen toen een stille tocht voor het slachtoffer uitliep op een bekogeling van het politiebureau. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op zo'n 4% van de beroepsbevolking. Dat is nagenoeg gelijk met een maand geleden. In totaal zijn er ruim 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er ook 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ook nog eens 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet beschikbaar waren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn, zieken en arbeidsongeschikten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de complete handel met Europa stil te leggen na de aankondiging van een nauwere samenwerking tussen Europa en Canada. Ook dreigt hij met serieuze heffingen voor de Europese Unie. Ursula von der Leyen kondigde gisteren aan dat Canada een bijzonder lid van de EU moet worden. Dat bestaat nu nog niet. En ook de Canadese premier Carney sprak over een speciale samenwerking. Trump noemt het voorstel lachwekkend.
2: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
0: Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klappen van de onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen. Het weer. De bewolking neemt toe vandaag met in de loop van de ochtend of middag vanuit het westen buien geregen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. En het blijft vrijwel overal droog tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Overal rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat Delphine tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de A2.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij 5 mensen in de omgeving van Rotterdam is inmiddels het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat heeft de GGD aan Rijnmond laten weten. In totaal gaat het om 20 gevallen in heel Nederland. 4 mensen zijn aan de ziekte overleden. Volgens de GGD gaat het om besmettingen die in heel Nederland zijn opgelopen. Vroeger werden dit soort infecties vooral opgelopen in het buitenland, bijvoorbeeld bij de Middellandse Zee. Het overgrote deel van de mensen die besmet raakt wordt niet eens ziek, zegt de GGD. Mensen krijgen dan symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en diarree. En daarmee lijkt het op de griep. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie roept mensen op om de rust te bewaren en niet te speculeren over de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. De man overleed bij een aanhouding. Sindsdien gaan er heel veel verhalen rond, maar daar kan Kuklu niet op ingaan.
2: Maar omdat de Rijksrecherche onderzoek doet, kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan. Ons optreden is immers onderdeel van het onderzoek en daar moeten wij de uitkomsten van afwachten. En ik begrijp echt dat dat niet makkelijk is.
1: Eerder deze week moest de politie ingrijpen toen een stille tocht voor het slachtoffer uitliep op een bekogeling van het politiebureau. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op zo'n 4% van de beroepsbevolking. Dat is nagenoeg gelijk met een maand geleden. In totaal zijn er ruim 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er ook 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ook nog eens 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet beschikbaar waren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn, zieken en arbeidsongeschikten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de complete handel met Europa stil te leggen na de aankondiging van een nauwere samenwerking tussen Europa en Canada. Ook dreigt hij met serieuze heffingen voor de Europese Unie. Ursula von der Leyen kondigde gisteren aan dat Canada een bijzonder lid van de EU moet worden. Dat bestaat nu nog niet. En ook de Canadese premier Carney sprak over een speciale samenwerking. Trump noemt het voorstel lachwekkend.
3: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klappen van de onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen. Het weer. De bewolking neemt toe vandaag met in de loop van de ochtend of middag vanuit het westen buiige regen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolking en elkaar en zon elkaar af. En het blijft vrijwel overal droog tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: meestal krijg ik een seintje van we zitten er klaar voor. Maar dat seintje kreeg ik nu niet. Dus ja, ik zat er niet klaar voor. Bovien, zit jij er klaar voor?
1: Ja, ik zat te wachten. En ik dacht, nou, ik wil hem nog best oppakken. Maar mijn microfoon stond nog niet open.
0: Oh,
1: ja,
0: weet je. Dat had hij expres gedaan.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. De noodzaak ligt soms toch ook bij andere dingen.
0: Ja, ach, nou ja, dat maakt ook niet uit. Ja, wat hebben we vanavond allemaal te doen? Heel veel, maar we hebben geen gast.
1: Nee, klopt. Want ik denk, vanavond hebben we gewoon veel te bespreken met elkaar.
0: Ja. Dat was wel weer eventjes een keer tijd.
1: Is ook leuk.
0: Een terug en een vooruitblik.
1: Ja, op die volgorde ook.
0: Ja, ja, eerst een terugblik en dan een vooruitblik. Hè?
1: Lijkt me handig.
0: En we gaan zeker niet vergeten het heugelijke feit morgen. Precies een jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat horen we straks.

0: Niels op Papendrecht.
1: Zitten we klaar?
2: Ja, we zitten klaar.
1: Nou, dat is fijn.
2: Ja, we zijn er weer. Het is 15 september.
1: Ja, klopt.
2: En 16 september 2025...
1: is een wonder gebeurd.
2: Ja, het was er iets bijzonders.
1: Dat was, ik wil zeggen, de eerste keer dat ik hier was. Maar dat is niet waar, want ik ben volgens mij... toen 1 of 2 dagen daarvoor ook een keertje wezen kijken. Ja. Om gewoon even te kijken hoe het eraan toe gaat. Maar het was wel de eerste keer dat ik hier te horen was in de uitzending als gast.
2: Ja, klopt.
1: Want ik ben al eerder in de uitzending geweest toen ik super jong was.
2: Ja, toen je super jong was inderdaad.
1: Maar daar hebben we het toen ook allemaal over gehad. Ja,
2: daar hebben we het inderdaad allemaal over gehad. Maar 16 september 2025 had je zoiets van... ja, dat was mijn echte eerste radiodebuut. Want je had mij gebeld om... ja, je was begonnen met je journalistiek opleiding. En je wilde maar wat vragen stellen. En dat hebben we ook gedaan.
1: Klopt.
2: En je bent blijven plakken.
1: Ja, ik heb eigenlijk een beetje in dezelfde fashion vandaag weer wat gedaan.
2: Ja?
1: Ja, ik heb dus gewoon weer wat vragen gemaakt. Dat is leuk. Weet je, een beetje, hoe noem je dat? Een beetje nostalgisch.
2: Ja,
1: ja,
2: leuk.
1: Ja, leek me wel leuk. Nee, maar om even op jouw vraag terug te komen. Het was wel echt de eerste keer dat ik... echt een soort radiogevoel had. Want ik heb wel op de open dag en op mijn opleiding zelf... krijg je natuurlijk ook een beetje een voorproefje van... hoe is het nou om achter een radiomicrofoon in een studio te zitten. En ook in een tv-studio. Want daar moet je wel allemaal aan gaan wennen als je de opleiding doet. Ze willen dat je dat kan.
2: Ja.
1: Om ook, als je bijvoorbeeld als redactie gaat werken... te begrijpen hoe het is om te presenteren, om in het publiek te zitten. Zodat je eigenlijk elke rol op de redactie begrijpt.
2: Ja.
1: Ook achter de schermen, ook voor de schermen.
2: Oh, slim.
1: Dus het was niet de allereerste keer dat ik achter een radiomicrofoon heb gezeten. Want dan kreeg je zo'n blaadje en daar stond dan zo'n tekst op. En dan had je van die jingletjes en dan ging ze uitleggen... als je dit jingletje hoort, dan moet je daarna moet je dit stukje gaan zeggen. En dat staat dan aangekaart als tekst nummer 2.
2: Oh ja.
1: Dus dan was het tekst nummer 2. Nou, ik zit op Fontes Hogeschool. Mm-hmm. Wij hebben een eigen, platform.
2: Mm-hmm.
1: Zo, ik ben gelijk even vergeten hoe het heet. Hoe heet het nou? Zeg het eens. Nou, in ieder geval, wij hebben een eigen nieuwsplatform.
2: Ja.
1: En dan hebben ze zo'n jingle en dan hoor je dat. En dan moet je dat gewoon gaan vertellen. Van vandaag bij Fontes Journalistiek hebben we dit en dit. En gaan we het hebben over de file of de protesten op de A15. En dan krijg je zo'n jingletje. En dan zit er iemand anders naast je. Want je doet het wel altijd met twee hosts. En dan gaat die persoon zo vertellen en zo. Het is echt super grappig. Want toen ik hier kwam, kwam ik er eigenlijk achter dat het echt nergens op slaat. Want het is gewoon zo ingestudeerd. En in het echt, er zit gewoon geen chemie tussen... dan zeg maar de twee radiohosts.
2: Nee.
1: En dat is wel iets dat ik hier echt heb geleerd. Dat ik denk, ja, dat sloeg eigenlijk echt nergens op. Dat was gewoon tekst voorlezen.
2: Ja, maar ja, aan de andere kant, je moet ergens beginnen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel in de echte professionelere settingen. Dus bijvoorbeeld bij programma's die ze wel echt met een draaiboek maken.
2: Ja.
1: Moet je wel weten hoe dat eraan toe gaat. Want dan werk je natuurlijk ook met scripts en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dus het was, wat ik zei, niet de eerste keer... Maar toch ook weer wel, want ik had het eigenlijk nooit op deze manier, zeg maar, eerder gedaan.
2: Nee.
1: Dus dat was ook wel een beetje dat ik dacht van, wat moet ik nu doen? Waar is mijn blaadje? Waar is wat ik moet zeggen? Dat staat er nu niet.
2: Nee, nee. Ik ben dit programma, en ik zelf ook, dat is wel gewoon... ik ga gewoon op de persoon af, op de mens. Van wie ben jij en wat doe jij? En dat doe je vanuit jezelf en daar heb je geen script voor nodig.
1: Nee, dat is ook niet nodig. Je vertelt gewoon waar je gepassioneerd over bent, wat je weet, wat je vindt en wat je wil vertellen. En dat komt er zoveel beter uit als je het gewoon eruit gooit. Kijk, tuurlijk hebben wij hier ook wel eens mensen die een beetje wat sfeerpuntjes hebben van dingen die ze willen aankaarten. Maar je merkt dat ze eigenlijk, zelfs als ze een soort van script hebben geschreven voor zichzelf, dat ze daar eigenlijk binnen 3 minuten al van afwijken. Want je krijgt ook een directe vraag gesteld. Ja, die vragen die sturen wij niet op. Die bedenken wij gewoon hier.
2: Ja.
1: Aan de hand van wat iemand vertelt.
2: Klopt.
1: Dan denken wij, hey, maar als je dit zo zegt, dan wil ik eigenlijk wel weten hoe dat dan weer werkt.
2: Ja.
1: En dan merk je dat ze soms even denken van, oh. Ja, maar die heb ik hier niet staan als antwoord. Maar ik weet wel hoe het zit. En dan gaan ze pas echt vertellen. En dat werkt eigenlijk zoveel beter.
2: Ja, maar het is wat, precies wat je zegt. Daar is dit programma voor.
1: Zeker.
2: Maar je hebt natuurlijk in de echte journalistiek... heb je natuurlijk wel echt gewoon draaiboeken nodig. Met bepaalde... kijk maar met bepaalde praatprogramma's en dat soort dingen. Dan is het ook nog wel human interest. En dan gaan ze ook nog wel op de persoon door. Alleen daar is het wel wat meer gescript.
1: Ja.
2: Dat moet je wel leren.
1: Zeker, dat moet je weten. Je moet ook weten wanneer je punctueel moet blijven. Daar zijn wij gelukkig heel goed in samen. Wij wijken nooit af van de hoofdtak. Nooit. Dat gebeurt niet. Nee, dat merk ik wel. Ik ben hierdoor wel gewend. Want ik moest toen... ik ben hier dan vorig jaar rond deze tijd exact voor het eerst geweest. En toen ben ik een beetje blijven hangen. En toen ben ik hier wat vaker geweest. En toen dacht ik, oké, ik weet nu een beetje hoe de radio werkt. En toen moest ik rond december of januari voor school... kwam ik in een nieuw blok waar wij ook echt gewoon veel moesten gaan maken. We moesten televisieprogramma's maken, radioprogramma's maken... teksten schrijven, verslagen maken. Gewoon heel erg veel doen.
2: Ja.
1: Waaronder dus een radioprogramma met mijn hele klas. Nou, toen moest ik daar gaan zitten. Iedereen was aan wie wilde radiohost zijn. En ik zat toen in een klas van 12 mensen volgens mij. En ik zie 11 hoofden zo allemaal zo mijn kant opdraaien. En toen keek ik ze aan. Ik zeg, ja hoor, ik wil heel graag radiohost zijn. Want dat vind ik superleuk. Dus nou, dat was heel grappig. En toen ging ik daar zitten. En ik had het zeg maar samen met een meisje afgestemd. Die het eigenlijk nooit echt eerder had gedaan. Mm-hmm. Kijk, tuurlijk op de open dag. En ze wist hoe het moest. Want de docenten leggen het allemaal supergoed uit. En zij had ook haar script. En ik weet nog dat ik me heel erg moest inhouden. Dat ik mijn script aan het voorlezen was. En dat ik dan dacht, oh, normaal gesproken zou ik hier eigenlijk een beetje afwijken. Maar ik ga het voor haar even niet doen. Want dan weet ze niet meer wanneer ik klaar ben met praten. Dan krijg ik zo'n lange stilte. En dan moet je een soort van beetje van, jij bent nu aan de beurt, weet je wel. Ja, ja. Dat werkt niet. Maar ik merkte wel dat ik daar af en toe eigenlijk al iets te los in was. Dat ik dacht, oh, ik moet me ook wel een beetje leren punctueel te houden. Dus dat was wel voor mij gelijk iets dat ik hier heb geleerd. Gewoon lekker jezelf zijn. Lekker los zijn en het niet te strak willen houden. Ja. En ik vind dat daar ook heel veel kracht in zit. Maar dat is dus ook heel afhankelijk van wat voor soort programma je presenteert.
2: Ja, zeker weten.
1: Dus daar merkte ik wel gelijk dat ik dacht, oh ja, ik moet wel ook nog de switch blijven houden tussen wat is professioneel.
2: Ja.
1: En wat is gewoon hoe ik zelf ben en hoe kan ik daar tussen een grijs gebied vinden wat voor mij werkt als zowel journalist als
2: persoon
1: inderdaad. Ja.
2: Maar ik denk dat dat ook de bedoeling is van het hele... Je moet de basis leren, je moet de theorie kennen. Hoe moet je het... hoe zou je het moeten doen? En dan ga je pas je eigen persoon erin gooien.
1: Klopt.
2: En je hebt nu een jaar achter de rug.
1: Ja, inderdaad.
2: Kijk je er anders naar als een jaar geleden?
1: Zeker. Ik heb wel... aan het begin dacht ik echt, wat doe ik hier? Wat leer ik? Zeg maar niet als in hier bij RTV Papendrecht, maar op mijn opleiding, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
1: Want het waren echt wel dingen waarvan ik dacht, nou, ik heb dit op de middelbare school ook al geleerd, weet je wel. Alleen gaandeweg krijg je toch zeg maar steeds van die kleine dingen mee dat je denkt, oh, hey, dit moet ik onthouden, want dit is eigenlijk best wel een goede tip, zeg maar. Het is wel iets waar je aan zou denken, maar zeg maar niet actief aan zou denken. Mm-hmm. En zo verzamel je eigenlijk steeds meer dingen die je dan oppikt, waarvan je denkt, dit zijn eigenlijk wel instrumenten die je vaker moet gaan gebruiken. Waar ik bijvoorbeeld heel erg tegenaan loop, is ik hou altijd heel erg van heel veel praten, dingen heel uitgebreid in geuren en kleuren uitleggen. Maar dat is als journalist eigenlijk helemaal geen goede eigenschap, want je moet punctueel vragen stellen. En ik heb me echt vorige week, ik heb me rot gelachen. Ik was met een vriendinnetje van mij, die mij ook best wel goed kent, waren we samen bij een activiteit die vanuit school was geregeld. En we waren daar dus, wisten wij niet, met alleen maar eerstejaars, want blijkbaar was het alleen maar voor eerstejaars. Maar wij dachten gewoon, ja, dit is leuk. Dus we gaan ons hiervoor inschrijven. Liepen we daar met één andere tweedejaars. En toen was het, volgens mij mag dit eigenlijk niet, maar hè. Toen zaten we daar en toen hadden ze dus van tevoren al gezegd, jongens, als je in één keer een vraag bedenken, stel hem gelijk. Want jullie zijn journalisten, dus zodra je iets denkt van, hey, dit moet ik weten, vraag het.
2: Mm-hmm.
1: En daar kwamen een aantal vragen uit. En toen draaide ik op een gegeven moment. En supergoed dat ze het doen, hè. Dat wil ik even als eerst zeggen. Want je moet best wel lef hebben om ook gewoon zomaar iemand te willen storen met een vraag.
2: Ja.
1: Dat is iets dat ik ook lastig vind. Want ik wil mensen graag ook altijd laten uitpraten. Dus dat vond ik ook moeilijk. Dus daar was ik wel, ik dacht, hey, tof dat ze dat gelijk doen. Maar ik zat daar. En ik draai ze naar die vriendin van mij. Ik zeg, nou, ze mogen nog even oefenen met punctueel vragen stellen. En zij kijkt naar mij en zij zegt, ja, maar Bowien, jij toch ook? Nou, echt, ik moest zo hard lachen toen dacht ik, ja, maar je hebt ook echt helemaal gelijk. Want toen zei ze, herken je jezelf er? Toen zei ik, nou, nu je het zegt, wel.
2: Ja.
1: Dus dat zijn echt wel dingen waar je moet oefenen.
2: Mm-hmm.
1: Waar je eigenlijk van tevoren nooit zou bedenken. Nee. Dat je denkt van, ja, zit er een techniek achter interviewen en vragen stellen? Ja, die zit er. En het is soms ook lastig. Want het gaat soms heel erg tegen je eigen persoonlijkheid in.
2: Ja.
1: En hoe jij bent.
2: Ja.
1: En je wil ook eigenlijk altijd iedereen tevreden houden. Maar soms moet je ook gewoon kritisch zijn. Ja, ik hou daar niet zo van. Maar het moet wel.
2: Ja, ja, als officiële journalist moet je dat wel. Ja,
1: ja,
2: dan
1: inderdaad.
2: Moet je onafhankelijk zijn. Je moet eigenlijk geen eigen mening hebben.
1: Nee, klopt. Ben je zo goed in. denk niet zo goed in. Ja, daar zit mijn kracht om nog dingen te leren.
2: Ja, maar ja, dat is voor mij precies hetzelfde. Hè? En daarvoor zit ik ook hier en doe ik dit soort programma's. Want dit vind ik het leukste. Ja. En dat is begonnen met op straat gewoon vragen stellen aan mensen die voorbij lopen.
1: Ja, inderdaad. Dat is ook gewoon een beetje leren en weten wat erbij past. Ik weet dat deze vorm van journalistiek goed bij mij past.
2: Ja.
1: Ja, ik noem dat altijd... ik weet eigenlijk niet of ik dat op de radio mag zeggen. Maar ik noem dat altijd wel gewoon niet lullen, maar poetsen. Maar dan eigenlijk juist wel lullen en niet poetsen, zeg maar.
2: Ja, helemaal. Maar dat is gewoon fijn. En ik denk dat dat ook wel een van de positieve dingen is. En echt wel een speerpunt, denk ik, van het Fontis waar je zit.
1: Mm-hmm.
2: Dat je je eigen ontwikkeling door moet maken.
1: Ja, dat is echt een van de dingen die ze het allerbelangrijkste vinden. En ik zit nu ook weer in een ander proces wat meer in de businesskant van journalistiek zit. Is het ontwerpen van concepten om alles actueel te houden, zeg maar. Om het een beetje kort uit te leggen. En daarbij zeggen ze ook, kijk, stel dat je... Kijk, we zijn natuurlijk heel erg productgeoriënteerd nu. Maar stel dat jouw eindproduct echt één grote flop is. Maar jij kan onderbouwen waarom alles wat jullie in de tussentijd hebben bedacht, hebben gemaakt, waarom dat niet werkte, waarom je daar... Kijk, als die 10 weken gewoon te kort is geweest voor jullie om een product te ontwikkelen, dan kan dat. Maar het gaat om je proces. Het gaat om door blijven denken, door blijven gaan, nieuwe ideeën ontwikkelen en daarin steeds eigenlijk iets maken dat mensen echt willen. Want ze zeggen ook, dat vond ik ook heel grappig, mensen liegen tegen je, want ze zeggen dat ze heel veel willen, maar wat ze daadwerkelijk doen en willen en ook echt gaan gebruiken, is veel minder. Ja, is ook zo. Maar ja, ga dat maar eens uit mensen krijgen als je ze op straat gaat interviewen. En dan wil je dat ze geen sociaal wenselijke antwoorden geven. Ja. Is lastig.
2: Dat is erg lastig, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus nou, om dat er dan weer uit te krijgen.
2: Ja, dat
1: is moeilijk.
2: Ja, maar je moet nog 3 jaar?
1: Ja.
2: Ja.
1: 2 was ook goed geweest, maar...
0: Ja. Ja. Een beetje harder werken. Dan kun je misschien in 2 jaar doen.
1: Ja, misschien wel. Ah. Maar...
2: Nah.
1: Ik ben bang van niet.
0: Maar niet over de kop.
1: Stel me ook aan, want ik ga ook echt leuke dingen
2: doen. Ik wou net zeggen, het hoort ook bij je ontwikkeling. Hè? En ook gewoon bij je ontwikkeling als persoon waar we het net over hadden. En wat past er bij je, wat past er niet bij je. En dan komen er vanzelf ook dingen op je pad. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik in het stukje heb geschreven. Van ja, je zit er een jaar. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw ideeën, jouw verwachtingen, jouw dromen hier bij RTV Papendrecht, maar ook van jezelf dadelijk als journalist. Mag ik even over nadenken?
1: Ja, grote, moeilijke vraag.
2: Ja,
0: en, je krijgt er 4 minuten de tijd voor. Zo.
2: Ja, want ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Er is een lichaam gevonden in de buurt van Arnhem.
1: Oh.
2: En
0: pers zegt nu dat het bevestigd is.
2: Ze zeggen nu dat het bevestigd is. Dean Saunders, die ken je misschien
0: wel.
2: Ben Saunders, die zanger van The Voice of Holland.
1: Ken ik van naam? Ja. Ik heb er even geen gezicht bij.
2: Nee. Nou ja, die,
0: de eerste winnaar samen met...
2: Hoe heet die nou, joh?
1: Boris?
0: Nee, dat was niet meer Boris. Maakt niet uit. De eerste winnaar van The Voice of Holland. En die 43 jaar...
2: Ja, en die is helaas, het is nu bevestigd, hij is gevonden.
1: Oh.
2: Dus het ging niet zo goed met hem, wat ik begreep uit de pers. Dat is ook een stukje journalistiek natuurlijk.
1: Ja, helaas
2: en,
1: wel, ja.
2: Erik liet het net zien van, het is bevestigd, hij is het. Dus
0: ik kan het nog niet overal teruglezen, eerlijk gezegd. Hoor. Ik ben continu aan het kijken natuurlijk, want we zijn, en dat is het mooie ook een beetje van radio maken. En dat krijg je nu gelijk mee, we pakken gelijk de actualiteit.
2: Ja.
0: En er zijn nu 2 sites die hebben bevestigd dat het zo is.
2: Mm-hmm.
0: We zitten nog steeds eigenlijk op een... Nee, we zitten er niet op te wachten. Dat klinkt heel raar. Maar we zitten uiteindelijk wel te wachten op een bevestiging van de familie en dergelijke.
2: Ja.
0: Maar het kan eigenlijk niet missen. Er werd vanochtend een alert uitgedaan dat er gezocht werd naar een 43-jarige man. In het zwart, vol in de tato's. In zijn nek, in zijn gezicht. Een baard, dat soort dingen. Dus triest. We kennen eigenlijk... Ik heb even zitten kijken in de computer natuurlijk... staan daar nummers van Ben Saunders in. Maar welke moet je draaien?
2: Ja.
0: Heel veel gaat over de dood, gaat over weet ik het allemaal.
2: Ja, hij was wel somber, hè?
0: Ja, hij was absoluut somber. Maar hij maakte ook fantastisch mooie muziek.
2: Ja.
0: Ik heb er een gevonden uit 2012. En hij heet Cry Without a Tear.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, dit was inderdaad een heel mooi nummer van Ben Saunders. Helaas, we moeten de officiële berichten nog afwachten. Maar ja, het kan bijna niet anders. Helaas, ja. Hij is niet meer. Ik vroeg jou daarvoor, vroeg ik jou eigenlijk... we gaan eigenlijk weer van de hak op de tak natuurlijk, aan de ene kant. Want we gaan terugblikken en vooruitblikken. Nou ja, daar hebben we het nu gewoon over jouw terugblikken. Daar hebben we het over gehad.
2: Ja,
1: en dan
2: ga ik ook gelijk.
1: Dan maak ik het eigenlijk gewoon ook gelijk af met jou. Om vooruit te blikken. Wat zijn jouw verwachtingen en jouw dromen en ideeën hier bij RTV Papendrecht? Bij het programma Trots op Papendrecht. En eigenlijk na je opleiding in de journalistiek.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zal even beginnen met hier. Ik denk dat ik hier nog steeds heel erg veel kan leren. En buiten dat ik veel kan leren, vind ik het ook superleuk. Dus kijk, mijn studieschema wordt drukker. En ik wil ook gewoon af en toe nog een beetje werken buiten mijn opleiding om. Dus het zal, denk ik, dit jaar helaas iets vaker voorkomen dat ik er niet bij kan zijn.
1: Helaas.
2: Maar ja, weet je, dat hoort ook gewoon een beetje bij het leren, bij het studeren, ja. Bij het leven van een student. Je kan soms moet je ja zeggen en soms moet je nee zeggen. Ja. Dus dat is ook lastig. Omdat ik eigenlijk nu al weet dat ik er wat minder vaak kan zijn. En dat vind ik dan wel jammer, want jullie horen me niet altijd. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel.
1: Ja.
2: Dus ik hoop hier gewoon nog heel veel meters te maken. En even in het kader van wat gaat dit programma worden. En wat gaat RTV Papendrecht doen. Of dus Drechtstad FM. Want er zit natuurlijk een samensmelting aan te komen. Als ik dat kijk, puur vanuit mijn opleiding en vanuit een journalistiek perspectief en mijn eigen ontwikkeling daarin, heb ik daar heel veel zin in. Want je wordt groter. Je bereik wordt groter. Je leert meer. Je gaat met meer mensen samenwerken, waar je ook weer meer van kan leren. Je publiek wordt groter. Je aandachtspunten worden anders. Dus Trots op Papendrecht wordt misschien straks ook wel af en toe een keertje trots op Dordrecht en een keertje trots op Ridderkerk.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik heel interessant. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen en daar wil ik graag onderdeel van zijn.
1: Uh-huh.
2: Hier en daar lijkt het me ook wel eens leuk om iets zelf te regelen. Wilde ik eigenlijk het afgelopen jaar ook al doen. Maar wat ik zeg, ik ben ook wel gewoon druk bezig met een voltijdstudie waar je eigenlijk 40 uur per week mee bezig moet zijn. En ik ben elke dag aan het op- en neerreizen van Tilburg. En ja, daar kies ik zelf voor. Maar ik vind dat ik daar nog steeds af en toe even over mag klagen. Want soms dan zit je gewoon 3 uur per dag in de trein. En dan denk je, wat had ik met deze 3 uur kunnen doen? En het is ook vermoeiend.
1: Ja.
2: Gewoon reizen op en neer. Dat is echt iets waar je, als je dan zeg maar wat ouder komt, waar je achter komt, is gewoon reizen. Is eigenlijk echt vreselijk.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dat was even mijn klaag van vandaag.
1: Tijdens het reizen kan je natuurlijk ook voorbereiding doen voor het programma. Hè?
2: Zeker, dat is ook zo. Maar ik vind het wel lastig, want ik ben heel erg iemand die altijd overal de tijd voor wil nemen. Als ik dan iemand ga bellen en ga zeggen, vind je het leuk om op de radio te komen in een drukke trein? En dan gaat die conducteur weer schreeuwen en dan hoor je weer op de achtergrond.

0: Want ik moet natuurlijk niet alleen dan nu voor dit programma, maar ook voor mijn opleiding en voor alles. Moet ik heel veel mensen benaderen altijd. En ik vind dat lastig om te doen. Niet omdat ik bang ben om mensen aan te spreken.
1: Nee.
0: Maar meer omdat je op een bepaalde manier wil je overkomen.
1: Ja. Dus een eigen programma een keertje maken.
0: Ja, leuk.
1: Dus een keer een avond gewoon overnemen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan moeten we gewoon gaan plannen.
0: Zeker.
1: Oké, nog meer?
0: Ik heb wel eens, als we het dan over dromen gaan hebben. Als ik zeg dream big dreams. Het lijkt mij dus echt heel erg leuk om misschien gewoon, al is het een jaartje, een eigen programma te hebben. Als in echt het hebben van een eigen programma elke week. Dat jullie dan allemaal naar mij kunnen luisteren. En dat je me gewoon elke dag hoort. In plaats van dat ik er wel zit, maar dat je me niet hoort. Wat natuurlijk ook niet altijd fout is. Lijkt me heel erg leuk. Misschien met een bepaalde insteek. Ik denk dat mijn kracht binnen RTV Papendrecht en misschien zelfs wel de streekomroep, als ik dat even zo groot mag pakken, is dat ik natuurlijk gewoon echt heel erg jong ben.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik daarmee best wel goed in perspectief kan brengen wat de jeugd doet, hoort, voelt, ziet.
1: Ja.
0: Wat voor een groot deel van de redactie misschien soms lastig is, omdat dat één gewoon best wel lang geleden is, als ik dat even zo mag zeggen. En ook gewoon een hele andere tijd en periode is geweest.
1: Ja,
0: dus dat is misschien ook wel iets waar ik wat mee kan.
1: Ja.
0: Dat zit ook wel eens in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Maar ik zit altijd heel erg vol met ideeën. En ik heb gewoon een heel druk schema. En dat vind ik dan soms lastig om alles tot uiting te brengen. Dus ik denk dat daar ook wel gewoon iets zit om te verbeteren en te leren. Is gewoon wat punctueler en wat meer gaan doen. En wat minder alleen maar denken.
1: Ja, nou, dan kunnen we er in ieder geval komend jaar, als we dan een beetje vooruitblikken naar het komend jaar hier bij Trots op Papendrecht, gaan we gewoon één of twee data vastprikken dat jij een gast regelt en jij het programma doet.
0: Ja, lijkt me dus echt superleuk. Ik vind dat echt wel.
1: Je moet ergens beginnen.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Vind ik echt een goeie.
1: En dan moeten we gewoon een datum prikken. En dan moet je gewoon zorgen dat je iets hebt.
0: Ja, dat vind ik wel spannend. Maar daar leer je ook alleen maar van.
1: We hebben het vorig jaar ook al een paar keer gedaan. Natuurlijk. Het afgelopen jaar hebben we dat ook al een paar keer gezegd. Van joh, dan regel jij je. En dan kwam het er inderdaad niet van. Dus
0: klopt.
1: Op het moment dat ik jou daarbij kan helpen, ook voor mezelf, want ik ben natuurlijk precies hetzelfde. Maar om wat punctueler en daarin te worden, dan moet je gewoon.
0: Ja, dat klopt. En wat het ook lastig maakt is, wat misschien niet iedereen dan altijd kan bedenken, is je bent natuurlijk heel veel bezig met journalistiek.
1: Ja.
0: Misschien denk je nu wel van, joh, maar als je zoveel bezig bent met journalistiek, dan kan je toch wel wat regelen voor een radioprogramma. Ja, dat klopt. Maar ik zit heel vaak in Brabant.
1: Ja.
0: Ik zit alleen maar in de regio Tilburg. Ik heb een keer in gemeente Geelserijen gezeten. Ik heb een keer in gemeente Eindhoven gezeten. Daar heb ik superveel gedaan. Maar ja, dan krijg je eigenlijk niks mee van de plek waar je zelf woont.
1: Nee.
0: Dus dat maakt het ook nog lastig. Ja. Zeg maar mijn omgevingen en ondertussen mijn netwerk, dat zit vooral heel erg veel in het zuiden van Nederland.
1: Mm-hmm.
0: En dat is 9 van 10 keer helaas niet gekoppeld aan Papendrecht.
1: Nee. Nee.
0: Maar daar kunnen we natuurlijk gewoon veranderingen in maken.
1: Ja, ook dat. En het is dadelijk niet meer alleen Papendrecht.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus het is, sowieso is het nu al niet meer alleen Papendrecht, maar ook Dordrecht.
0: Ja.
1: Dus en Zwijndrecht. Dus het kan. Nou, dat is een mooi uitgangspunt.
0: En ik denk ook een mooi moment, want ik heb ook een paar vragen voor Cora.
1: Ja, dat wou ik dus net zeggen. Dan hebben we dit een beetje afgerond.
0: Ja, want ik heb nu veel het woord gedaan. Maar ik denk dat het misschien ook wel eens leuk is om Corader perspectief te horen. Want dat hoor je natuurlijk eigenlijk niet vaak. Jij nodigt altijd mensen uit om over iets te vertellen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat Trots op Papendrecht ook gewoon iets is waar je trots mag zijn op wat je zelf doet.
1: Ja.
0: En wat jij met dit programma brengt. Je biedt mensen een platform. Dus waar, als jij naar het afgelopen jaar, als jij aan het afgelopen seizoen denkt, dus voor de zomervakantie tot vorig jaar start, zeg maar, wat is iets waar je gewoon echt heel erg trots op bent? Op wat je zelf hebt gedaan?
1: In het programma?
0: Ja.
1: Dat is er eigenlijk eentje. En want ik heb natuurlijk, omdat we het gingen terugblikken en vooruitblikken, want even voor de luisteraars, de vragen wist ik van tevoren niet. Dus ik word ook inderdaad overvallen. Maar dat hoort erbij. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Want dat doe ik aan de andere kant hetzelfde. Maar dus ik ben wel een beetje doorheen gelopen van wie heb ik allemaal als gast gehad.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben ik er op eentje heel erg trots.
0: Zeg,
1: en dat is Rauwe Rauw.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat was echt een hele mooie aflevering inderdaad.
1: Ja, dat was met Claudia, die een boek heeft uitgebracht. Rauwe Rauw. Zelf haar man verloren. een aantal jaren geleden. En kwam er ineens alleen voor te staan met de zoon. En wat verdriet en verlies eigenlijk allemaal met je doet en kan doen.

0: En dat daar geen fout in is. Ieder persoon is ook zichzelf. Ieder persoon is uniek. En beleeft ook dingen op zijn eigen of haar eigen unieke manier. En daar zit geen fout in.
1: Nee, het is,
0: en dat, ja. kan je maar op één manier doen. En dat is er doorheen.
1: Ja.
0: En daar vertelde zij zo ontzettend mooi over. Ja, en het compliment van haar kreeg ik aan de andere kant. Van ja, maar dat kan ik ook alleen maar bij jou. Omdat jij me ook dat vertrouwde gevoel geeft. En omdat jij de juiste vragen stelt. En mij op mijn gemak stelt. En ook echt bewust geïnteresseerd bent in het verhaal. En dan word je inderdaad, wat jij eigenlijk ook al een beetje aangaf, word je ineens bewust van dingen waar je gewoon niet bij stilstaat.
1: Nee.
0: Maar dat hoort dus blijkbaar bij mij.
1: Ja, en dat voelt als gewoon.
0: Dat voelt als gewoon. En, maar als ik daar dan op terugkijk, en dan denk ik van ja, daar ben ik echt heel trots op. En de eerste podcast was dat trouwens.
1: Ja, dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Want ik had eigenlijk als vervolgvraag... Wat is echt een mijlpaal dat je hebt bereikt? En ik denk dat dat hier heel erg mooi op aansluit. Want ik wil het niet voor jou invullen. Maar ik denk dat ik dan wel zo kan zeggen dat dat een podcast is.
0: Ja, ik wil al jaren van dit programma gewoon een podcast maken.
1: Ja.
0: Die ik dan gewoon wekelijks ook op... Of maandelijks. Maar... Ja, die wil ik dan gewoon op de podcast dingen zetten. En dan gewoon heet het ook Trots op Papendrecht. Of hoe we het straks gaan noemen. Opgehangen aan het trots op zijn. Op jezelf, op wat je doet. Ja, de intrinsieke motivatie van mensen waar ze trots op zijn. En ja, ik heb echt wel eens dingen dat ik wil terugluisteren. En de rouw is daar echt het sublieme voorbeeld van. Dat kan ook heel veel mensen helpen. Maar het is ook gewoon heel mooi om naar te luisteren.
1: Ja, het doet ook gewoon veel met je als je het hoort.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is ook een hele goeie.
0: En ik denk dat inderdaad ook is. Ik wil ook wel iets van betekenis zijn. En dan grijp ik ook wel eens terug naar Radio Luzes, wat ik natuurlijk ook gedaan heb. Je bent er voor de mensen. En dat vind ik hier met dit programma ook. Je bent er voor de mensen. Om een platform te geven, zoals jij ook al zei. Om hun verhaal te vertellen. Dus ik ben niet veel aan het woord. Maar dat hoort ook niet.
1: Nee. Dat is natuurlijk ook een beetje als ook een interviewstijl is luisteren. En dat hebben heel veel mensen ook niet vaak door.
0: Nee.
1: Wat is iets wat je hier bijvoorbeeld heel graag vaker zou willen doen? Dus als je dan bijvoorbeeld zegt een rouw. Mm-hmm. Is dat een thema dat je vaker terug wil laten komen? Of zijn er andere thema's waarvan je denkt, ja, dit wil ik echt vaker doen. Want dit vind ik gewoon iets dat is super gaaf. En dat wil ik vaker doen. Want dat is voor mij gewoon iets om trots op te zijn.
0: Dat is eigenlijk gewoon al mijn gasten. Mijn gasten maken het programma. En dat maakt niet uit of jij dan... Wat ik al heel... Ja, dat heb ik gewoon heel erg nauw aan het hart staan. Is de goede doelen.
1: Ja. Ja.
0: Dus of je het daarvoor doet. Je hebt de serviceclubs die natuurlijk heel veel voor de goede doelen doen. Die moet je natuurlijk ook een platform geven. Want zij hebben ook weer sponsors nodig om die goede doelen te kunnen steunen. Zo is het een kruisbestuiving van elkaar. Maar zo hadden we vorige week natuurlijk United by Music. Dat is natuurlijk ook gewoon, die doen het uit diepe liefde voor muziek. Zonder scholing of wat dan ook, maken ze muziek. En rouw is gewoon... Ik denk dat dat het thema is. Als het maar uit je hart komt.
1: Ja, dat is eigenlijk niet iets dat je per se vaker kan doen. Maar gewoon iets dat je graag eigenlijk in elk gesprek naar boven wilt halen.
0: Ja, ik heb in het begin wel eens gezegd van een programma is geslaagd. Of een aflevering is voor mij geslaagd. Op het moment dat je de twinkeling in iemands ogen ziet. En op de radio dus hoort.
1: Ja, dat is echt wel een hele goeie. Ik denk dat we best wel goed hebben omschreven wat het afgelopen jaar voor jou heeft betekend.
0: Ja.
1: En wat is zeg maar iets waar je echt op kikt. Ik denk dat we dat wel een mooi beeld hebben gegeven.
0: Ja.
1: Ik wil ook nog heel graag vragen naar hoe jij de toekomst voor je ziet. Is er iets waarvan je dit jaar zegt, dit hoop ik echt te bereiken? Dit staat al langere tijd op mijn lijstje bijvoorbeeld. Dit is iets wat ik gewoon wil doen.
0: Nou ga ik een hele lullige zeggen. TikTok?
1: Oh, dit is hilarisch.
0: Ja.
1: Er is één woord dat ik hier al roep sinds dat ik binnenkom. Ja, we willen meer jeugd bereiken. We willen een groter platform.
0: Ja.
1: TikTok.
0: Ja.
1: Ja, het grootste platform op dit moment. Snelle content, snel te maken, snel consumeerbaar.
0: Ja.
1: TikTok.
0: Leuk.
1: Als je mensen wil bereiken, voornamelijk de jeugd. Ja, TikTok of Instagram Reels.
0: Ja, ja, nou. Dus misschien is het toch wel een combinatie van inderdaad TikTok en podcasts. En Instagram Reels, dat hoort er dan een beetje bij. Maar vooral dat jij hier bent blijven plakken. En dat heb ik in het verleden heb ik ook wel van de jonge meiden bij me gehad, zeg maar. Om die ook te helpen en te leren en een beetje onder mijn hoede te nemen. Want heel in het begin, toen ik hier bij Edwin Papendrecht kwam, was mijn bijnaam Moeder Overste.
1: En te begrijpen ook. Ja, het is wel zo. Ik had toevallig vorige week nog dat ik zei, dit zijn mijn... Wat maakte ik er nou van? Geadopteerde radioouders of zo. Ja, dat is wel grappig. Ja,
0: dat vind ik leuk.
1: Maar dat is ook leuk.
0: En het is een wisselwerking, hè? Jij zegt, ik leer daarvan, maar ik leer ook van jou.
1: Nou, dat is ook fijn.
0: Ja.
1: Dus dan leren we weer van elkaar.
0: Ja, dus we blijven gewoon open, nieuwsgierig. Wilde jij iets zeggen, Erik? Omdat je... Oh, nou, ik denk, nou, misschien maar had jij iets van...
1: Je denkt, ik hou verstandig mijn mond.
0: Dus, ja.
1: Is dat iets dat je mee gaat nemen naar het komende seizoen? Als we daar even als één jaar naar kijken. Dus zeg maar van nu tot volgende zomervakantie.
0: Mm-hmm.
1: Wat is van het afgelopen jaar iets waarvan je zegt... Dit ga ik echt meenemen naar volgend jaar? Moeilijke vragen stelt ze.
0: Ja, inderdaad. Dat is het. Ja. Nee, gewoon vooral mezelf blijven. En blijven proberen om het hart van de samenleving op de radio te laten horen.
1: Ja, dat is ook gewoon iets, consistentie. Dat je gewoon kan zeggen, kijk naar hoe ver ik ben gekomen. En ik vind dat hoe ik het afgelopen jaar heb gedaan, dat niet per se hoeft te veranderen.
0: Nee, alleen ik hoop dat ik daardoor nog meer mooie gesprekken krijg.
1: Ja, dat snap ik. Gewoon uitbreiden wat je nu al hebt staan.
0: Ja, ja.
1: En dan, ik heb nog één klapper op de vuurpijl. Deze vond ik zelf wel leuk. Wat is nou echt iets waar je echt niet op kan wachten om te gaan doen? Dat je zegt, dit gaan we volgend jaar doen. Dit hebben we op de planning staan. Kan niet wachten. Nu al zin in.
0: Ja, wat ik altijd leuk blijf vinden is de Sint-Intocht.
1: Dat dacht ik al. Dat vond ik leuk. Die is gewoon echt leuk.
0: Ja, dan mag ik zelf ook weer gewoon een beetje kind zijn.
1: Ja, dat is ook waanzinnig. En ik moet zeggen, ik had ook een beetje verwacht dat hier een Koningsdag naar boven zou komen.
0: Ja en nee. Tuurlijk, Koningsdag was natuurlijk... omdat onze spullen toen gestolen waren... en we weer naar buiten konden de eerste keer... is dat gewoon heel erg gaaf.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind een Koningsdag eigenlijk... is ook een hele dag dat je buiten kan staan... en radio kan maken en ik als verslaggever naar buiten kan. Maar dat kan ik ook met NL Doet.
1: Ja, dat is waar.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dat is ook een goeie.
0: Dat kan ik ook met... Wat had ik eigenlijk allemaal van die dingen staan? Dat kan ik ook met een Sint-intocht. Dat kan ik ook met Kids and Cars. Vind ik ook geweldig.
1: Ja, dat is ook leuk hoor.
0: Tour de Bouw. Zo'n hele dag.
1: Eigenlijk
0: vind
1: gewoon,
0: ik ook gaaf.
1: Als ik dit even zo een beetje bij elkaar pak... dan zou ik zeggen dat jij gewoon het heel erg leuk vindt... om er op een speciale dag op uit te gaan om mensen te spreken.
0: Ja.
1: Gewoon weer het contact hebben.
0: Het contact met de mensen inderdaad.
1: Ja, daar doe je het voor.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja.

0: klein beetje vroeg, Erik. Maar ik waardeer het wel. Beetje vroeg. Hebben jullie gezien? Sorry, ik ga het toch weer zeggen. Het is echt weer zoiets dat je elk jaar zegt. Er liggen nu alweer kruidnoten in het schap.
1: Eigenlijk altijd in september.
0: Ja, vind ik bizar.
1: Ja, dus vind altijd bizar.
0: Maar ze zijn wel lekker.
1: Ja, en vergeet niet, hè. Er zijn al heel veel Pieten en Sinterklaas en hulp Sinterklaasen bezig om te zorgen dat er 5 december weer het een en ander te beleven is in Nederland. Hè?
0: Ja, klopt. Het zijn nu al, als mijn vader zei altijd, luister, Pieten zitten bij ons op het dak.
1: Ja.
0: Hij was ik al doodsbang voor. Als ze maar niet zien dat ik stiekem een extra koekje heb gepakt.
1: Nee. Als we kijken naar wat gaan we doen met dit programma?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja, wat gaan we doen met dit programma? We blijven gewoon trots op Papendrecht.
0: Zeker.
1: Alleen, we worden dadelijk streekomroep.
0: Ja. Weten we het uit ons hoofd? Dordrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht.
1: Erik, die kan het allemaal aanvullen. Er zijn er nog veel meer. Maar,
0: het worden er in ieder geval een hoop.
1: Een hoop. 6 radiostations die bij elkaar komen. 1 januari 2028. Dus we hebben nog 1,5 jaar.
0: Ja.
1: Trots op Papendrecht dekt de lading niet meer.
0: Nee, we zijn nog steeds trots op Papendrecht. Ja, maar wat ik net ook zelf zei is, misschien zijn we dan ook wel weer een keertje trots op Dordrecht of op Ridderkerk of op wat er nog meer allemaal bij zit.
1: En eigenlijk trots op de gasten die er zitten en het doel waarvoor ze zitten en waarover ze praten.
0: Want dat maakt eigenlijk
1: het programma.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zat ik te denken en de luisteraars mogen daarover meedenken. Vind ik eigenlijk wel. Om het programma gewoon trots op ... te noemen.
0: Vind ik eigenlijk enorm sterk.
2: Wanneer wil je overschakelen naar de regio? Want de regio, even voor jullie beleving, is Athos.
1: Ja.
2: Zwijndrecht. Mm-hmm. Dan hebben we Merwe Radio uit Sliedrecht. Mm-hmm. Dan hebben we Klokradio Alblasserdam. RTV Dordrecht. Nou, dat wijst op zich natuurlijk. En dan hebben we ook nog RTV Ridderkerk.
1: Ja.
2: En natuurlijk RTV Papendrecht. Dat zijn de 6 omroepen die dadelijk streekomroep 56 gaan vormen.
1: Ja.
2: En met een nieuwe naam. Even voor de duidelijkheid. Duurt nog 1,5 jaar. Maar we zijn er wel over het nadenken. En wanneer wil jij die omslag gaan maken?
1: Ja, ik denk dat dat ook afhankelijk is van. Er zijn natuurlijk heel veel mensen bezig op de achtergrond waar we geen weet van hebben. Wij een beetje, maar voor de luisteraar helemaal niet. Maar je hebt het dus over 6 programma's. Of 6 stations.
0: Ja.
1: Maar die hebben ook allemaal eigen programma's.
0: Ja, en dat maakt het enorm lastig.
1: Dus blijft het nog wel op dinsdag?
0: Het wordt puzzelen.
1: Mag ik mijn programma nog wel doen? Of is er een gelijkwaardig programma? Gaan we het met elkaar doen? Dus
0: er zit gewoon ook voor ons heel veel onzekerheid in. Omdat je gewoon nog heel veel ook niet weet.
1: Nee, dus met elkaar moeten we daar naar gaan kijken. En ja, ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat ik het nu al trots op ga noemen. Maar ik denk dat het met de tijd. Ja, ik denk dat als ik zeg 1 januari, ga ik het trots op noemen. Alvast vooruitlopend naar.
0: Ja.
1: En dat zien we wel. Het is ook een beetje springen in het diepe.
0: Ja, en stel dat we ergens binnenkort een super toffe gast uit Dordrecht of zo kunnen halen.
1: Ja, dan kan die ook.
0: Ja, dan kan je daar natuurlijk ook al naartoe gaan werken. Want we willen natuurlijk Papendrecht laten zien en laten horen, vooral in dit programma. Maar dat betekent niet dat er geen toffe dingen gebeuren in Ridderkerk of Dordrecht, waar je misschien als Papendrecht natuurlijk ook heen kan. Want eerlijk is eerlijk, het zit naast de deur.
1: Ja, het ligt allemaal tegen elkaar aan.
0: En uiteindelijk doe je het allemaal voor met elkaar.
1: Ja, nou dat. Dus ja, ik wilde geen strakke datum aanhangen. Maar inderdaad maar eens gewoon kijken
0: waar de wind je brengt.
1: Ja, waar de wind me brengt. En misschien zijn er wel luisteraars. Want ik heb nu trots op Papendrecht. Kijk, ik kan het naampje zo veranderen in trots op ... Alleen mijn logo op de socials is het wapen van Papendrecht.
0: Ja, is ook nog top.
1: Dus daar moet ik ook nog wel iets op verzinnen.
0: Supermooie selfie maken.
1: Nee, niet van mezelf.
0: Afblauw.
1: Nee, het gaat niet over mij. Dus misschien zijn de luisteraars die daarover mee willen denken.
0: Als je een supergoed idee hebt, laat het ons weten.
1: Ja.
0: Facebook.
1: Ja, Facebook.
0: Daar kijken we sowieso naar.
1: Trots op Papendrecht. En anders
0: ooit op TikTok.
1: Ja, ooit op TikTok inderdaad. Het Instagram-account van Trots op Papendrecht heb ik wel al aangemaakt.
0: Kijk.
1: Dus we maken stappen.
0: We worden steeds weer bereikbaar.
1: Ja, inderdaad. En wat we natuurlijk gewoon de komende tijd ook blijven doen... is weer gewoon Oranje Comité, Kids and Cars, Bierfoot, wielerrondes... Sint-Intocht, Vrijwilligersdag. En wat we niet vergeten, aan het eind van het jaar... de ijsbaan komt weer.
0: De ijsbaan. Oh, leuk.
1: Ja, dus en ja, voor de rest, heb je een goed idee? Heb je een idee van, daar wil ik over praten? Kan je je ook altijd aanmelden. Geen probleem. Het is een programma voor en met elkaar. En niet alleen Papendrechters, maar ook Dordrechters, Ridderkerkers.
0: Sliedrecht,
1: Zwijndrecht. Nou, noem het maar op. Als je iets hebt, laat het ons weten. En ja, volgende week dan hebben we denk ik wel weer een gast. Ik weet nog niet wie.
0: Dat komt.
1: Maar dat komt vanzelf. Dat,
0: dat moet je niet zeggen. Dan moet je zeggen, het is een verrassing.
1: Ja, dat is een verrassing. Oh, ja, oké.
0: Okay. Je moet het spannend houden.
1: misschien wel. Vorig jaar hebben we meegedaan voor de grap.
0: Oh jeetje. Ja, ik weet al waar dit heen gaat. Vorig jaar hebben wij een spektakel van een bouwwerk gemaakt bij de Lego-wedstrijd. En gewonnen nog ook, hè? Dat mag ook even genoemd worden.
1: De Lego-kampioenschappen bij Speeltuin de Zonnebloem. En hij komt weer voor volwassenen dit jaar.
0: Oh, wat leuk.
1: In november. Oeh. Dus ja, eigenlijk moeten we... want vorig jaar was het de eerste keer voor volwassenen.
0: Ja.
1: En toen hebben wij dus de eerste prijs weggekaapt voor iedereen.
0: We moeten eigenlijk...
1: onze eigen grote verwachting.
0: Ja, is het dan echt heel flauw als ik zeg... zullen we de winnaars van vorig jaar uitnodigen om langs te komen?
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Maar
1: ja,
0: wie weet.
1: Ja, wie weet. Maar eigenlijk moeten we wel onze eer verdedigen, denk ik zo. Maar dat zien we wel.
0: Dat houden we nog spannend. Dat
1: wou ik net zeggen. Ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: En heb je ideeën? Laat het ons eventjes weten op Facebook. Via Trots op Papendrecht. Of Cora@drechtstadfm.nl.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een schot gelost op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een agent van de parketpolitie die werkt op de rechtbank. Volgens de woordvoerder van de politie kwam de verdachte ineens achter een busje vandaan en spoot hij van dichtbij verf in het gezicht van een agent. Die schoot daarop. De verdachte werd niet geraakt. De verdachte had even daarvoor met rode verf op het rechtbankgebouw gespoten, zeggen ooggetuigen. Ook voor transportbedrijven zorgen de problemen op de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte voor een grote schadepost. Het verkeer op de route naar de Maasvlakte moet over de vluchtstrook en dat veroorzaakt files. Voor dit bedrijf uit Hoogvliet met 160 chauffeurs zorgt het voor flinke extra kosten, zo'n 80.000 euro per maand. Dat komt namelijk omdat het verkeer zo vaak vaststaat.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals waar we die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot een uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer. Dan kan je daar je zeker niet meer lossen.
0: Het is niet de enige brug in de regio waar op dit moment problemen mee zijn. Zo mogen er geen vrachtwagens over de A27 bij Gorkum en de Papendrechtse brug bij Dordrecht wordt op dit moment vervangen. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op 4% van de beroepsbevolking. Dat is ongeveer net zoveel als een maand geleden. In totaal zijn er ruim 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld zo'n 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ruim 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet direct beschikbaar waren. Dat gaat het bijvoorbeeld om mensen die al met pensioen zijn, ziek zijn of arbeidsongeschikt. Oud-Sparta-voetballer Winston Bogarde is aangesteld als assistent-trainer van Jong Oranje. Dat meldt de KVB. Bogarde kwam 20 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde na Sparta ook nog voor Ajax, Milaan, Barcelona en Chelsea. Dit voorjaar behoorde hij nog tot de technische staf van de nationale ploeg van Suriname, dat zich net niet wist te plaatsen voor het WK. Bogarde neemt bij Jong Oranje de plek in van Leroy Echtold, die eerder dit jaar werd aangesteld als hoofdtrainer van AZ. Het weer, toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregend. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselend bewolkt. Dan blijft het vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een schot gelost op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een agent van de parketpolitie die werkt op de rechtbank. Volgens de woordvoerder van de politie kwam de verdachte ineens achter een busje vandaan en spoot hij van dichtbij verf in het gezicht van een agent. Die schoot daarop. De verdachte werd niet geraakt. De verdachte had even daarvoor met rode verf op het rechtbankgebouw gespoten, zeggen ooggetuigen. Ook voor transportbedrijven zorgen de problemen op de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte voor een grote schadepost. Het verkeer op de route naar de Maasvlakte moet over de vluchtstrook en dat veroorzaakt files. Voor dit bedrijf uit Hoogvliet met 160 chauffeurs zorgt voor flinke extra kosten, zo'n 80.000 euro per maand. Dat komt namelijk omdat het verkeer zo vaak vaststaat.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals waar we die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot een uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer. Dan kan je daar je zeker niet meer lossen.
0: Het is niet de enige brug in de regio waar op dit moment problemen mee zijn. Zo mogen er geen vrachtwagens over de A27 bij Gorkum en de Papendrechtse brug bij Dordrecht wordt op dit moment vervangen. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op 4% van de beroepsbevolking. Dat is ongeveer net zoveel als een maand geleden. In totaal zijn er ruim 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld zo'n 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ruim 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet direct beschikbaar waren. Dat gaat er bijvoorbeeld om mensen die al met pensioen zijn, ziek zijn of arbeidsongeschikt. Oud-Sparta-voetballer Winston Bogarde is aangesteld als assistent-trainer van Jong Oranje. Dat meldt de KVB. Bogarde kwam 20 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde na Sparta ook nog voor Ajax, Milaan, Barcelona en Chelsea. Dit voorjaar behoorde hij nog tot de technische staf van de nationale ploeg van Suriname, dat zich net niet wist te plaatsen voor het WK. Bogarde neemt bij Jong Oranje de plek in van Leroy Echtold, die eerder dit jaar werd aangesteld als hoofdtrainer van AZ. Het weer, toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregend. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselend bewolkt. Dan blijft het vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jammer.

0: Deker.nl.
1: Ja, zeker.
0: D voor Deker.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: update maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een schot gelost op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een agent van de parketpolitie die werkt op de rechtbank. Volgens de woordvoerder van de politie kwam de verdachte ineens achter een busje vandaan en spoot hij van dichtbij verf in het gezicht van een agent. Die schoot daarop. De verdachte werd niet geraakt. De verdachte had even daarvoor met rode verf op het rechtbankgebouw gespoten, zeggen ooggetuigen. Ook voor transportbedrijven zorgen de problemen op de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte voor een grote schadepost. Het verkeer op de route naar de Maasvlakte moet over de vluchtstrook en dat veroorzaakt files. Voor dit bedrijf uit Hoogvliet met 160 chauffeurs zorgt voor flinke extra kosten, zo'n 80.000 euro per maand. Dat komt namelijk omdat het verkeer zo vaak vaststaat.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals waar we die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot een uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer. Dan kan je daar je zeekwartier niet meer lossen.
0: Het is niet de enige brug in de regio waar op dit moment problemen mee zijn. Zo mogen er geen vrachtwagens over de A27 bij Gorkum en de Papendrechtse brug bij Dordrecht wordt op dit moment vervangen. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op 4% van de beroepsbevolking. Dat is ongeveer net zoveel als een maand geleden. In totaal zijn er ruim 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld zo'n 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ruim 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet direct beschikbaar waren. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die al met pensioen zijn, ziek zijn of arbeidsongeschikt. Oud-Sparta-voetballer Winston Bogarde is aangesteld als assistent-trainer van Jong Oranje, dat meldt de KVB. Bogarde kwam 20 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde na Sparta ook nog voor Ajax, Milaan, Barcelona en Chelsea. Dit voorjaar behoorde hij nog tot de technische staf van de nationale ploeg van Suriname, dat zich net niet wist te plaatsen voor het WK. Bogarde neemt bij Jong Oranje de plek in van Leroy Echtold, die eerder dit jaar werd aangesteld als hoofdtrainer van AZ. Het weer, toenemende bewolking, in de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselend bewolkt, blijft het vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Tweede week. De N62 van Terneuzen naar Borselen heb je voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging. Staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: journalist van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Opnieuw is een vrouw opgepakt die op internet een huurmoord had besteld. De vrouw uit Enschede was naar een speciale website gegaan op het dark web, waar ze een huurmoordenaar zocht. De moord is nooit uitgevoerd omdat de site was gemaakt door oplichters. Vorige week is ook een vrouw aangehouden die een huurmoord had besteld op het dark web. Doelwit zou toen een Rotterdamse ondernemer zijn geweest. Wie dit keer het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat hij uit Oost-Nederland komt en inmiddels is gewaarschuwd. De bouw van 86.000 huizen staat op de tocht. Er is geen ruimte voor op het stroomnet, zegt Enexis, dat het net beheert in het noordoosten van ons land en in Brabant en Limburg. Er staan in het werkgebied van Enexis 140.000 huizen gepland, maar er is maar plek voor 54.000. Volgens de directeur wordt hard gewerkt aan uitbreiding en krijgt iedereen stroom, maar de vraag is wanneer. De problemen spelen volgens hem ook bij andere netbeheerders. Het verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet nog zeker 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de Zuurhofbrug, zegt Rijkswaterstaat. Daarna moet het verkeer in beide richtingen over 1/2 van de brug. De Zuurhofbrug is bijna 55 jaar oud en gisteren werden scheurtjes ontdekt in de hoofdliggers van de brug. Rijkswaterstaat nam meteen maatregelen. Per dag gaan er ruim 36.000 voertuigen over die brug en daar zitten 16.000 vrachtwagens bij. De kustwacht en de reddingsbrigade zijn op de Waddenzee aan het zoeken naar een vermiste zeilboot. De opvarende van het schip is vorige week zaterdag voor het laatst gezien. Hij zou op een afgesproken moment laten weten waar hij was, maar dat heeft hij niet gedaan. Daarop is de kustwacht gewaarschuwd. Er wordt vanuit de lucht gezocht met een vliegtuig van de kustwacht en boten van de KNRM helpen mee. Het weer, het wordt op steeds meer plekken nat. Het gaat ook stevig doorregenen. Het is 18 graden, maar tijdens een bui ligt de temperatuur beduidend lager. Vanavond trekken de buien dan weg. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien af en toe de zon, maar het blijft wel droog. En morgen wordt het 19 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. DSW stelt de bekendmaking van de hoogte van de zorgpremie uit voor het komend jaar. Elk jaar komt de Schiedamse zorgverzekeraar daar als eerste mee van alle verzekeraars, zo rond Prinsjesdag. Maar dit jaar lukt het niet. Het kabinet is nog te onduidelijk over het eigen risico, vindt DSW. De regering van D66, CDA en VVD heeft geen meerderheid in het parlement. En het is daarom nog niet te zeggen of de geplande verhoging van het eigen risico naar €400 wel door de Kamer komt. DSW laat weten tegen elke verhoging te zijn. Opnieuw is een vrouw opgepakt die op internet een huurmoord had besteld. De vrouw uit Enschede was naar een speciale website gegaan op het dark web waar ze een huurmoordenaar zocht. De moord is nooit uitgevoerd omdat de site was gemaakt door oplichters. Vorige week is er ook een vrouw aangehouden die een huurmoord had besteld op het dark web. Doelwit zou toen een Rotterdamse ondernemer zijn geweest. Wie dit keer het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt, maar de politie laat weten dat hij uit Oost-Nederland komt en inmiddels is gewaarschuwd. Transplantatieartsen van het Erasmus MC in Rotterdam noemen de nieuwe donorwet mislukt. De wet heeft nauwelijks voor meer orgaantransplantaties gezorgd, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de wet in 2020 is ingevoerd, is iedereen donor tenzij iemand er bezwaar tegen maakt. Het idee was dat er daardoor meer organen beschikbaar zouden komen voor transplantatie. En dat dit niet is gebeurd, komt omdat familie vaak protesteert als een overledene geen keuze heeft gemaakt. Artsen volgen de familie dan vaak. De artsen van het Erasmus MC pleiten ervoor om de wet aan te scherpen. De Merwedebrug bij Gorinchem gaat 4 dagen volledig dicht. Er komt dunner asfalt op, waardoor het gewicht op de stalen bogen van de brug moet worden verminderd, schrijft het AD. De werkzaamheden staan gepland voor volgende week donderdagavond en ze duren tot en met maandagochtend vroeg. Het fietspad aan de oostzijde van de brug blijft al die tijd open. De Merwedebrug is al 2 maanden dicht voor zwaar verkeer, omdat de stalen bogen niet meer zo sterk blijken te zijn. Voor de afsluiting van de brug reden er dagelijks ruim 90.000 voertuigen over, waaronder 18.000 vrachtwagens. Het weer regenachtig, 18 graden. Tijdens een bui is het een stuk koeler. Vanavond trekken de buien weer weg. Minimum temperatuur dan 1 graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog en we zien ook af en toe de zon. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. De A59 Zierikzee-Denbosch tussen knooppunten Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

0: Ik had natuurlijk wel een gedachte genieten.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mensen voelen zich

0: van Jay en the Americans uit de jaren 80. Cara Mia, een beetje jaren 60 sfeer. Welkom, FM, DAB+, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, maar vooral Zuid-Holland. Welkom, wij zijn Atos Radio en Drechtstad FM. Wij geven jou de swingende hitmiddag.
1: Deze zwijmeldrang smelt je als een bolletje ijs in de zon weg.
0: Ja, het is maar dat je het weet. Een echte zwijmeldrang voor jou op de radio. Ga dicht tegen elkaar aan zitten en geniet van deze hele mooie van Paul Carrack.

0: automobilist in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de Club Den Hof, Polderpop.

van Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. En op de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos 15 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB.

0: Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive... laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de koning van de echte hits. Theo van Gameren.
1: Theo van Gameren. Een van de winnaars op Drechtstad.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. DSW stelt de bekendmaking van de hoogte van de zorgpremie voor het komend jaar uit. Elk jaar komt de Schiedamse zorgverzekeraar daar als eerste mee, kort na Prinsjesdag, maar dit jaar lukt het niet. Het kabinet is nog te onduidelijk over het eigen risico, vindt DSW. De regering van D66, CDA en VVD heeft geen meerderheid in het parlement en het is daarom nog niet te zeggen of de geplande verhoging van het eigen risico naar €400 wel door de Kamer komt. DSW laat weten tegen elke verhoging te zijn. Het RIVM onderzoekt een mogelijk vierde slachtoffer van het West-Nijl-virus. Het gaat om iemand die besmet is geraakt door een bloedtransfusie, laat het RIVM weten. Degene die het tropische virus opliep, was al ziek. Bekeken wordt of het West-Nijl-virus de doodsoorzaak is geweest of de ziekte die het slachtoffer al onder de leden had. Het bloed dat hij kreeg toegediend was van een donor die het West-Nijl-virus had opgelopen. Zodra dat bekend werd, is het bloed van de donor meteen geblokkeerd en daardoor zou niemand anders het bloed hebben gekregen. Er zouden in ons land naar schatting enkele duizenden mensen met het West-Nijl-virus zijn besmet, maar de meeste worden niet ziek. Duitsland past de controles aan langs de Nederlandse grens. Het plan is om niet langer standaard te werken met vaste controles die dicht langs de grenzen worden gehouden, maar om in plaats daarvan mobiele patrouilles in te zetten op plekken die wat verder van de grens liggen. Sinds Duitsland 2 jaar geleden met de grenscontroles begon, staan er vaak files bij de grensovergangen en in die files gebeuren ook geregeld ongelukken. En op de Britse time-out-lijst van coolste wijken ter wereld staat Rotterdam-Krooswijk op plek 21. En als alleen naar wijken van Europese steden wordt gekeken, komt Krooswijk uit op plek 8. Daarmee staat de wijk het hoogst van alle wijken in Nederland. Time Out maakt al sinds 1968 lijstjes met aanbevelingen voor steden en wijken. Volgens de Britse site is Krooswijk het echte Rotterdam, een traditionele arbeiderswijk op 20 minuten lopen van het stadscentrum. Wie de wijk wil bezoeken, kan het best in het voorjaar of de vroege zomer gaan, zo raadt Time Out aan, want dan is de wijk op zijn groenst. Het weer regenachtig, 18 graden, tijdens een bui een stukje koeler. Vanavond trekken de buien weer weg, minimum temperatuur dan 11 graden. Morgen overwegend bewolkt, tot de avond droog. Af en toe zien we ook de zon en morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

de regio staat er ruim 200 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je tussen Vught en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier extra. De N264 van Uden naar Gennep bij Gennep een half uur vertraging. En op de N267 Drunen richting Andel bij Blijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het is beter om de plannen te staken voor het bouw van een compleet nieuw dorp in de gemeente Zuidplas, vindt ingenieursbureau Arcadis. Zuidplas wil een nieuwe woonkern met 8000 huizen uit de grond stampen op een plek die 4,5 meter onder zeeniveau ligt. Dat is vragen om problemen, zegt Arcadis. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard had ook bezwaren, maar trok die in na afspraken met de gemeente. Nu zegt Arcadis dat het onverantwoord is, omdat de komende jaren de bodem verder daalt en de zeespiegel stijgt. Transplantatieartsen van het Erasmus MC in Rotterdam noemen de nieuwe donorwet mislukt. De wet heeft nauwelijks voor meer orgaantransplantaties gezorgd, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de wet in 2020 is ingevoerd, is iedereen donor, tenzij iemand er bezwaar tegen maakt. Het idee was dat er daardoor meer organen beschikbaar zouden komen voor transplantatie. Dat dit niet is gebeurd, komt omdat familie vaak protesteert als een overledene geen keuze heeft gemaakt. En artsen volgen de familie dan vaak. De artsen van het Erasmus MC pleiten ervoor om de wet aan te scherpen. Het RIVM onderzoekt een mogelijk vierde slachtoffer van het West-Nijl-virus. Het gaat om iemand die besmet is geraakt door een bloedtransfusie, laat het RIVM weten. Degene die het tropische virus opliep, was al ziek. Bekeken wordt of het West-Nijl-virus de doodsoorzaak is geweest of de ziekte die het slachtoffer al onder de leden had. Het bloed dat hij kreeg toegediend was van een donor die het West-Nijl-virus had opgelopen. Toen dat bekend werd, is zijn bloed meteen geblokkeerd en daardoor zou niemand anders het hebben gekregen. Er zouden in ons land naar schatting enkele duizenden mensen zijn die het West-Nijl-virus onder de leden hebben. Maar de meeste daarvan worden niet ziek. Rijkswaterstaat heeft een oplossing bedacht om de komende tijd toch 's nachts schepen in de gaten te kunnen houden bij Dordrecht. De Dordtse verkeerscentrale kampt met personeelstekorten. En daardoor zouden schippers onder meer bij het Drie Rivierenpunt op zichzelf zijn aangewezen. En het Drie Rivierenpunt is het drugsbevaren rivierenknooppunt van Europa. Rijkswaterstaat zet nu 2 in plaats van 3 verkeersleiders in. Dat kan veilig omdat een deel van de taken op een andere manier gaat worden georganiseerd, zegt Rijkswaterstaat. De komende tijd wordt gekeken hoe de oplossing uitpakt. Het is niet bekend wanneer de verkeerscentrale weer volledig bemest zal zijn. Het weer vanavond en vannacht, dan trekken de buien weg. Het koelt af naar 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. En we zien ook de zon. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land nog 150 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A16 Breda Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En ook een kwartier vertraging op de A27 naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van Een Nieuwe Job Wittebos. Vandaag heb ik Rob Oosterbaan in de studio van het bedrijf Stroomlijn. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Radio Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat was al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen. Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Ja. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel.
0: Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Als je in het kader wat de organisatie doet, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper. Maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen. Ja. Dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
0: Dat zijn nogal hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
1: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 27 daarvan zijn op dit moment wijkhopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren medewerkers.
0: Oké, okay. Goed om te weten. En nog meer over jou, wat is je rol bij Stroomlijn?
1: Ja, ik ben bij Stroomlijn verantwoordelijk voor alle communicatie. Okay. Hoewel de klantcommunicatie naar WMO-reizigers via de sociale dienst van de Drechtsteden gaat. Ja. Maar daarnaast is nog heel veel te communiceren. En ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI's. Maar ook aan de hand van kwalitatief onderzoek. Doen we klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk allemaal bij Stroomlijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.
0: Oké, okay. Dat is best denk ik, een mooie rol. En de omvang van bedrijven weet natuurlijk al ongeveer, maar wat is een beetje de scope van de werkzaamheden? Is het echt zo'n vervoer voor de sociaal domein in het meest brede zin van de woord als het ware?
1: Nou, het is voor mensen die zelfstandig niet kunnen reizen. Mm-hmm. Die helpen wij met het van A naar B komen. Ja. Dat klinkt eenvoudig. En we vinden ook dat we veel beter kunnen zeggen, we zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat ze boodschappen kunnen doen. Dat ze artsenbezoek kunnen afleggen. Dat ze in hun sociale omgeving kunnen deelnemen. En dat doen we met al deze mensen samen.
0: Voor mijn beeldvorming, is het dan ook zeg maar, voor mensen die beperkte mobiliteit hebben, zeg maar van zichzelf en lichamelijk, dat ze dan die juist geholpen worden met extra begeleiding, ik noem maar wat, met een rolstoel of andere zaken?
1: Ja, kijk, veel mensen die blijven heel lang thuis wonen. Hè. Het verzorgingshuis als zodanig, dat bestaat niet meer. Dus mensen moeten heel lang thuis blijven wonen en krijgen dan thuiszorg en allerlei middelen die ze kunnen gebruiken. Dus die mensen die krijgen het steeds moeilijker om zichzelf te vervoeren van A naar B. Ja. En daar helpen wij dan bij met de Drechthopper en de Wijkhopper. Dan kunnen ze zelf een telefoonnummer bellen en dan een rit reserveren. Ja. En die plannen wij in. Je moet wel een WMO-indicatie hebben van de gemeente waar je woont. En dan verzorgen wij dat.
0: Oké, okay. Helder vuil. En wat voor toekomst- en groeiperspectieven hebben jullie?
1: Nou ja, er gebeurt natuurlijk veel in de regio Martijn op het ogenblik. Hè. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Papendrechtse brug. Ja. Die eraan zit te komen. En dat gebeurt vanaf medio juli tot met april volgend jaar. Klopt. En dat zorgt voor een hoop ongemak in de regio.
0: Ja, in ieder geval een paar aantal files erbij.
1: Ik had er files bij. Over de Papendrechtse brug rijden iedere dag 75.000, 80.000 voertuigen die een andere weg moeten zoeken door de regio. En wij realiseren ons dat dat voor onze reizigers omrijden betekent.
0: Ja, en dus voor ook voor jullie vervoerders. Jullie chauffeurs. En heb je daardoor ook veel meer mensen nodig? Is dat...
1: Daardoor hebben we, onder andere daardoor hebben we meer mensen nodig. We gaan zorgen dat er meer wijkoppers gaan rijden. De vacature gaan we zo bespreken.
0: Ja.
1: Maar die wijkoppers die moeten ervoor zorgen dat mensen toch veel sneller en makkelijker van A naar B kunnen blijven gaan. En de wijkopper die rijdt in de wijk.
0: Ja.
1: Dat is lekker makkelijk en laagdrempelig. Want de mobiliteit van deze mensen moet wel doorgaan.
0: Ja, dat kan ik inderdaad bij voorstellen. En daar werd uit meer mensen bij nodig.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd. We gaan het ook zo meteen hebben over de vacature van wijkhopper chauffeur.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook een top 4 in dit geval aan muziek meegenomen. Welk nummer zou je als eerste willen horen?
1: Nou, ik heb op de lijst gezet 9to5 van Dolly Parton.
0: Mm-hmm, binnen de eerste.
1: Dat komt omdat wijkhopperchauffeurs voor een groot deel van 9 tot 5 rijden.
0: Ja.
1: Maar het wordt steeds meer worden die tijden wat opgerekt, ook in het weekend.
0: Okay.
1: Maar voor nu leek het wel een toepasselijk nummer.
0: Ja, en ik kan me voorstellen straks met als die N3-brug open is, dat het misschien wel een beetje verremd wordt rondom de 9to5. Maar is goed, hier komt Dolly Parton met 9to5.

0: Ja, dat was 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, en dan gaan we naar de mooiste functie van wijkhopperchauffeur. Rob, kan je iets vertellen? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een soort indicatie hebben wat zo iemand gaat doen. Maar voor de mensen, ja, om het compleet te maken, wat gaat zo iemand allemaal doen?
1: Ja, Martijn, ik durf wel te zeggen dat ik vandaag de mooiste baan van de Dresdsteden heb meegenomen.
0: Nou, ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja. Een wijkhopperchauffeur die heeft een hele belangrijke functie. Je maakt namelijk het verschil. En niet het verschil op papier, maar het verschil tussen het thuisblijven of ergens naartoe kunnen. Ja. Voor de inwoners van de Drechtsteden die dat zelf niet voor kunnen zorgen. En iedere dag is anders. Ik heb de vacature op twee manieren aan te bieden, Martijn. Gewoon regulier, als het je leuk lijkt om wijkhopperchauffeur te zijn. Hè? Je bent op zoek naar ander werk.
0: Ja.
1: Je bent op zoek naar een leuke bijbaan. Ja, dan is wijkhopperchauffeur eigenlijk wel heel erg leuk, denk ik, om te doen. Omdat je echt een maatschappelijke bijdrage levert aan het welzijn van je mede-inwoners van de Drechtsteden.
0: Ja, dat is niet niks.
1: En een wijkhopperchauffeur die rijdt in de wijk. Het is het gezicht van de wijk.
0: Ja.
1: Iedereen kent hem of haar. En de wijkhopperchauffeur kent ook zijn of haar klanten.
0: Zeker.
1: En je werkt op tijden die passen bij je eigen behoeften. Mm-hmm. Je kunt fulltime bij ons werken, maar ook parttime. En je hebt elke dag contact met mensen.
0: Ja.
1: En andere banen waarbij je iets moet vervoeren, goederen of iets dergelijks, of boodschappen. Dat zijn natuurlijk ook hele leuke banen, maar hier ben je met mensen aan de slag.
0: Ja.
1: En jij zorgt ervoor dat mensen ergens komen.
0: Hè? Ja.
1: En mensen die hoor ik wel eens zeggen, zonder de wijkhopper kom ik nergens. Dat zeggen onze reizigers. En zonder een wijkhopperchauffeur komen die lieve mensen die van het vervoer gebruik willen maken, komen ze nergens.
0: Nee.
1: Dus hoe mooi is dat eigenlijk om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat je in dit geval aan mensen mobiliteit biedt die het anders zeg maar niet zo makkelijk zouden hebben.
1: Ja. Dat klopt ook.
0: En
1: straks als die Papendrechtse brug dicht gaat.
0: Ja, wat
1: ja, dan ga jij ervoor zorgen dat iemand toch mobiel blijft door vanaf huis naar een van de pontjes te rijden die aan het water ligt om aan de overkant te komen. En weer terug. Dus dat is wel een mooie extra om het ongemak wat er door die afgesloten brug is, om dat te verlichten.
0: Ja. En dat vind ik wel interessant, want hoe ga je dat doen dan? Want je zet iemand al op de pont af.
1: Ja.
0: Nou, die persoon gaat aan de overkant en dan?
1: Daar staat dan weer een ander voertuig te wachten.
0: Staat er dan een op te wachten.
1: Dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja.
1: We noemen dat soms ook wel eens de first and the last mile in ons jargon. We halen je op bij de voordeur, breng je naar het pontje en aan de overkant staat een ander voertuig klaar om je verder te brengen naar je eindbestemming. En dat is wel, natuurlijk superleuk om te doen.
0: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor de mensen die gebruik gaan maken van deze vervoersdienst ook wel luxe voelt.
1: Ja.
0: Je wordt met je taxichauffeur wordt je op pont gezet. Dan ga je even over het water kijken. En dan is aan de overkant. En dan word je daar weer opgehaald door je chauffeur.
1: Bij dit werk betekent je echt iets voor mensen.
0: Ja.
1: Je ziet direct het resultaat ervan. En hoe mooi is dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat je dat ook best wel een dienst. Je bent heel dienstbaar, steun je natuurlijk aan de andere mensen.
1: Ja, nou zo is het ook.
0: En ik denk dat vooral de kunst is. Dat je gewoon. En misschien ook wel daar juist extra voldoening geeft.
1: Ja.
0: Omdat je als je mensen gewoon kan zorgen dat ze mobiel blijven. En hun dankbaarheid daarvoor geven. Ja, dat is denk ik wel iets heel moois.
1: Ja, je bent misschien ook benieuwd of de luisteraars zijn dat waar je nu aan moet voldoen. Hè, om wijkhopperchauffeur.
0: Wat zoek je dan zo iemand? Ik denk dat empathie belangrijk is. Maar wellicht kan je er zelf iets over vertellen.
1: Nou, je kunt je voorstellen dat een rijbewijs wel heel erg belangrijk is.
0: Ja, zonder dat geen voor.
1: Het is wel gewoon een voertuig. Het is wel een elektrisch voertuig. Dus het is heel duurzaam. Milieuvriendelijk.
0: En is het een rijbewijs B vervoer?
1: Gewoon een rijbewijs. En je moet een plezierig iemand zijn. En wij noemen dat bij ons wel eens, je moet een stroomlijnfactor hebben. En wat is dat nu? Ja, dat je een open, toegankelijke persoon bent bij wie iemand die bij jou in het voertuig stapt zich op zijn gemak voelt.
0: De stroomlijnfactor.
1: De stroomlijnfactor. Een leuke, open persoon die plezierige contactuele vaardigheden heeft. En je kan een praatje maken. Soms is het namelijk zo dat degene die bij jou in het voertuig stapt, dat kan voor deze meneer of mevrouw wel eens het enige contact zijn wat iemand heeft op een dag. Ja. Dus probeer het zo leuk mogelijk te maken. En je hebt ook nog een beetje een signalerende functie. Want als je 5 keer per week mevrouw Jansen van A naar B brengt, ik noem maar een voorbeeld, en op een dag doet ze de deur niet open, ja, dan ben jij de persoon die gaat onderzoeken waarom dat zo is. Dan ga je hulplijnen inschakelen.
0: Jo.
1: Dus je hebt ook een belangrijke signalerende functie in de wijk.
0: Ja, ja, dat is sterk nog. Het is gewoon van checken of de mensen die je vervoert, zeg maar, nog een oké zijn eigenlijk.
1: Ja, zo is het ook. Zeker. Ja.
0: En misschien dat ze ook wel veel. Want ik ben benieuwd, heb je dan ook hoeveel ritjes maak je op een dag?
1: Nou, dat verschilt eigenlijk per dag.
0: Ja.
1: Je werkt van 9 tot 5 en je meldt je dan netjes in bij onze regiecentrale.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben de rit even voor je klaarstaan in hun planning. En dat kunnen 10 ritten per dag zijn of 12 ritten. Soms nog wat meer, soms wat minder. Hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, ik hoop dat nu in de lente wat mooier weer is, dan zou je waarschijnlijk meer ritjes hebben. Relatief.
1: Ja, je verzamelt 's ochtends op de uitrijlocatie. Daar staan meerdere wijkoppers klaar, daar kom je collega's tegen. En daar heb je dan heel even een ontmoeting mee. En dan is dat een uitrijchauffeur. Daar kan je naartoe doorgroeien overigens, naar die functie.
0: Ja.
1: En die zorgt dat iedereen op tijd op weg is. Want om 9 uur komen de ritten binnen.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten de reizigers opgehaald worden.
0: Helder verhaal. Hey, en is het ook handig, ja, of niet, misschien niet verplicht, maar als je een soort taxi-achtergrond hebt, of hoeft dat niet per se?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee.
1: Dat hoeft niet per se. Je kunt vanuit deze functie, in de tweede variant die ik zo meteen nog wil toelichten, kun je wel doorgroeien naar de functie van taxichauffeur. Ah, daar kom ik zo nog heel even op terug.
0: Dat is wel leuk inderdaad. Hey, en dan heb je. Wat kan je eigenlijk de medewerker bieden? Zeg maar, ik kom als wijkhopper, chauffeur bij jullie werken. Wat kan ik voor jullie verwachten?
1: Ja, je krijgt gelijk een contract bij Stroomlijn.
0: Oké. Okay.
1: Voor een bepaalde periode.
0: Mooi.
1: En je mag gelijk starten.
0: Ja.
1: En eigenlijk, je hoeft niet veel te doen. Je krijgt een contract met een salaris.
0: Ja.
1: En je krijgt een heleboel leuke collega's erbij in één keer.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk dat het een hele leuke baan is.
0: En zijn schadevrije jaren nog van toepassing? Voor het sollicitatieproces?
1: Nee.
0: Nee, niet per se. Nee. Wel handig.
1: Ja, wel handig. Maar dat is niet van toepassing.
0: Nee.
1: En wat misschien aardig is om te vertellen, dat we zoeken meer dan één collega, Martijn. We zoeken heel veel wijkopperchauffeurs. Omdat we gaan uitbreiden door de Papendrechtsebrug.
0: Ja.
1: En door nog wat andere projecten die eraan zitten te komen. Ik nodig iedereen van harte uit om naar onze website werkenbijdewijkopper.nl te gaan.
0: We kunnen ze alvast even checken, want over hoeveel collega's gaat het dan?
1: Nou, we hebben zo'n 30 FTE nodig. En als je dat omrekent naar mensen. Dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. 50 zijn, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Dat hoeft niet allemaal tegelijk. Hè. Die hoeven er niet allemaal morgen te zijn.
0: Je kan ze niet tegelijk aan inwerken natuurlijk.
1: Ja, we hebben een gefaseerde aanpak.
0: Natuurlijk.
1: Maar op korte termijn zitten de eerste al in een kennismakingsbijeenkomst bij ons op kantoor.
0: Ja, en bij zo'n kennismakingsbijeenkomst kunnen dan meerdere mensen aansluiten, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel handig. En heb je daar al die data al bekend? Zijn er al data over bekendgemaakt?
1: Waarop mensen in dienst kunnen komen?
0: Nee. Wanneer die kennismakingsdata zijn?
1: Ja, nou, eentje is er al vandaag, op het moment dat wij dit gesprek hebben.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker. En de komende weken zullen er meerdere data komen.
0: Oké.
1: Okay. En die zullen allemaal gecommuniceerd worden via de website.
0: Juist, mooi.
1: Als je daar solliciteert, maar daar komen we misschien straks nog op terug.
0: Ja.
1: Mooi, krijg je dan een antwoord met mogelijke data waarop je dan kan langskomen bij ons voor kennismaking. Mag je ook een stukje meerijden in de wijkhopper.
0: Ja.
1: En dan zie je ook gelijk hoe het werkt.
0: Nou ja, dat klinkt allemaal best interessant. Hey, en je zei al iets over doorgangsperspectieven. Je kan dus ook taxichauffeur worden en dat soort zaken. Zijn er nog andere routes die iemand kan doen?
1: Nou, binnen de functie die ik nu heb beschreven, kun je buddy worden. Hè? En dan help je het opleiden van andere wijkopperchauffeurs.
0: Ja, leuk.
1: En uitrijchauffeur, dan heb je 's ochtends de verantwoordelijkheid voor het goed vertrekken van alle collega's die op die locatie dan wegrijden. En dat ze ook aan het einde van de dag netjes terugkomen. De stekker moet weer in het stopcontact om opgeladen te worden voor de volgende dag.
0: Ja, helder verhaal. En wat maakt het dat collega's lang bij jullie werken? Of in deze functie blijven?
1: Nou ja, we doen ons best om het iedereen naar de zin te maken. Hè? Ja. En, we organiseren leuke dingen met elkaar. En, het aardige is nog dat we... Ja, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En wat wil ik daar nou mee zeggen? We werken allemaal voor die meneer en die mevrouw... die thuis zitten en ergens naartoe willen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk het, de grote gemene deler die we met elkaar hebben.
0: Ja.
1: Daar staan we iedere dag voor aan de lat, zeggen we dan. En dat zorgt ook wel voor een goede saamhorigheid binnen ons team. Want we moeten gewoon zorgen dat alle mensen netjes op tijd worden opgehaald. Netjes naar hun eindbestemming worden gebracht. En ook tijdens de rit dan nog eens een keer een plezierige rit hebben... met contact met de chauffeur en dergelijke.
0: Precies. Dus wij moeten goed en veilig kunnen rijden. Maar daarnaast...
1: Ja, we organiseren wel voor onze eigen mensen ook leuke bijeenkomsten... waarin we met elkaar... gezellige dingen doen. Zoals dat bij iedere werkgever ook wel gebeurt.
0: Helder verhaal. Maar dus je moet wel graag dienstbaar willen zijn aan je medemens. Ik denk dat dat wel de gemene delen is.
1: Dat is eigenlijk criterium nummer 1.
0: Ja.
1: Je moet een warm gevoel hebben voor onze doelgroepen.
0: Ja.
1: Veel chauffeurs hebben zelf nog vaders en moeders... of opa's en oma's... die ook heel moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien... Dus je moet je gewoon in kunnen leven in wat mensen beweegt.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat ze dan per ongeluk hun eigen ouders moeten vervoeren. Of
1: nou, dat zou heel toevallig zijn.
0: Het kan wel natuurlijk.
1: Maar het zou in theorie zou dat kunnen. Ja,
0: ja, grappig. Ja. Hey, we gaan zo meteen nog even hebben over de andere route van de functie. Maar ja, in jouw top 5 staan natuurlijk nog een aantal andere nummers. Waaronder rapper D-Light of Bob Marley. Wie...
1: Ja, ik heb gekozen voor Bob Marley, Martijn.
0: Okay.
1: Dat was toen ik een kleine jongen was van 17. Het eerste live concert waar ik bij was. En,
0: dat is wel een paar jaar terug dan, of niet?
1: Ja.
0: Een paar jaar terug. Damn. 10 jaar terug of zo? Nee, geen geintje.
1: We leven in een onrustige wereld op het ogenblik.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de kranten open te slaan. En je hoort erover en je leest erover. En ik dacht dat het bekende nummer One Love van Bob Marley... misschien wel toepasselijk was om te draaien vandaag.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Hier komt One Love van Bob Marley en de Wailers.

0: One Love van Bob Marley en de Wailers. Ja, en nu gaan we het hebben over de andere route van de vacature. Dat is wel interessant. En dan misschien later om te benoemen dat er nog een soort andere vacature later aankomt. Maar dat wordt een korte toelichting. Laten we ons beginnen met de andere route. Hoe ziet dat eruit, Rob?
1: Nou, we hebben een ontwikkelbedrijf bij Stroomlijn.
0: Oké. Okay.
1: En via dat ontwikkelbedrijf nodigen wij mensen van harte uit om bij ons in opleiding te komen en te ontwikkelen naar wijkopperchauffeur. En dat zijn mensen die langdurig werkloos zijn en in de uitkeringsvoorziening zitten.
0: Helder.
1: En naarmate dat langer duurt, wordt het voor deze mensen vaak moeilijker om weer aan het werk te komen. Afstand tot de arbeidsmarkt noemen we dat dan.
0: Ja.
1: Maar bij ons ontwikkelbedrijf, daar kom je binnen. En daarin werken we heel nauw samen met het werkcentrum van de Drechtsteden en met de sociale dienst. Dan kom je binnen voor een 3-jarig ontwikkeltraject. En in die 3 jaar start je wel gelijk als wijkopperchauffeur.
0: Ja.
1: Maar naast dat je allemaal werkervaring opdoet, begeleiden we je ook in je leefgebieden. En wat bedoel ik daar nou mee? Mensen die heel lang niet gewerkt hebben, moeten we helemaal wennen aan vroeg opstaan.
0: Heel belangrijk overigens, hè, dat je op tijd bent voor je mensen.
1: Zeker, maar sommige mensen hebben ook wel aandachtspunten op het gebied van huisvesting, financiën, gezondheid. Daarom werken we met een jobcoach die deze mensen onder haar hoede neemt. En dan in een periode van 3 jaar word je via een individueel programma helemaal klaargestoomd voor de functie van chauffeur of een andere leuke baan.
0: Sorry, in een periode van 3 jaar, zei je?
1: Periode van 3 jaar, ja.
0: Dat is wel serieus.
1: Een ontwikkelprogramma van 3 jaar is een serieus programma.
0: Zo?
1: Ja.
0: Jo.
1: En na die 3 jaar is er een moment dat er gekeken moet worden naar wat ga je nu doen.
0: Ja.
1: Blijf je chauffeur? Ga je solliciteren bij een taxibedrijf waarmee we samenwerken?
0: Mag natuurlijk ook, ja.
1: Dat kan zeker. Dan halen mensen ook een taxipas. Mm-hmm. En je kunt er ook voor kiezen om een baan in de zorg te aanvaarden of in de retail of in noem het eigenlijk maar op.
0: En hoe gaat die route dan? Want die taxi, dat ik voel al, zeg maar, dat zit in dezelfde lijn. Maar die zorg en zeker die retail, die voelt best wel anders. Maar is het dan zorg retail binnen een bepaald domein of is dat dan gewoon helemaal in de vrijmarkt?
1: Nee, je mag in principe ben je klaar voor de reguliere arbeidsmarkt na 3 jaar.
0: Precies, dus je mag zelf gewoon solliciteren, whatever.
1: Zeker,
0: whenever,
1: zeker.
0: Wherever.
1: Ja.
0: Okay.
1: Whatever.
0: Whatever you want.
1: En dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. We hebben daar hele leuke voorbeelden van collega's die weg zijn gegaan bij ons. Eén is er Uber-chauffeur geworden.
0: Ja.
1: Een ander is matroos op een binnenvaartschip geworden.
0: Nou, dat is relatief afwijkend.
1: 2 anderen zijn er in de zorg aan het werk gegaan. Dus de mogelijkheden zijn dan best wel groot. En het is maar net wat iemand dan leuk vindt om te doen.
0: Maar het is eigenlijk op de manier, dus zeg maar, iemand is eigenlijk 3 jaar onder begeleiding bij jou te werk gesteld.
1: Ja, die begeleiding stopt na 3 jaar.
0: Die stopt exact 3 jaar gewoon, niet langer, niet korter. Gewoon 3 jaar. Of ja, korter kan wel, maar niet langer. Ja.
1: Maar het is natuurlijk een hele mooie periode voor iemand die langdurig niet aan het werk geweest is.
0: Ja.
1: Om weer helemaal in dat stramien te komen van aan het werk zijn. En met collega's omgaan of met klanten omgaan zoals hier bij ons. Het is een heel mooi programma. Daar zijn we ook heel trots op. En dus mensen die in die voorziening zitten, in die uitkeringsvoorziening, die roep ik hier ook heel nadrukkelijk op om
0: dienstbaar werk te gaan doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi
1: en te melden bij het werkcentrum. De sociale dienst Drechtsteden heeft deze mensen via werkgeversservice. Baanbrekend Drechtsteden. Een beetje lange naam.
0: Ja, die ken ik wel. Baanbrekend Drechtsteden, dat is...
1: We hebben ook deze mensen wel in beeld. Hè? Dus meld je bij je consulent. Als je denkt van, nou, ik vind dit een hele leuke baan. Het lijkt me leuk om te doen. Ja. Meld je bij de consulent bij wie je aangemeld bent. En ga erover in gesprek. Kan ook via het werkcentrum. Of rechtstreeks bij ons door het invullen van een document op onze website werken bij de wijkopper.nl.
0: Ja.
1: Dan kom je vanzelf bij ons binnen en wij helpen je de goede route te volgen om bij ons aan de slag te gaan als ontwikkelkandidaat.
0: En zo'n ontwikkelkandidaat, met hoeveel uur word je dan per week te werk gesteld? Of zal dat gedurende uren aantal kunnen groeien door het proces?
1: Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wat je prettig vindt.
0: Ja.
1: En we passen dat aan aan de wensen van de kandidaat.
0: Oké,
1: okay. Je krijgt ook gelijk een contract en een salaris bij Stroomlijn. Dus je uitkering die stopt in principe.
0: Ja.
1: En op die manier leert ook weer hoe het is om bij een werkgever actief te zijn. En collega's te hebben. En iedere dag je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
0: Ja, dat denk ik wel iets moois. En het begeleiding in traject, zeg maar, wordt het een beetje op je persoon gebonden afgesteld? Ja,
1: ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Maar zijn er wel vergelijkbare thema's in dat het proces?
1: Ja, maar wat wel een leuk voorbeeld is, wij hebben ook statushouders aan het werk bij ons.
0: Oké.
1: Okay. Er zijn een paar mensen bij uit Syrië en nog omringende landen. Maar die volgen hetzelfde programma. Maar daar zit dan weer een behoorlijke module Nederlandse taal in.
0: Ik kan het zeggen. Ja, taal.
1: Ze spreken

0: allemaal tegelijk te komen, maar nee. Dat mag ook gefaseerd. Maar we gaan al die wijkoppers laten rijden.
1: Ja.
0: Straks zijn de nieuwe wijkoppers onderweg.
1: Ik wil zeggen, want al die wagens worden aangeschaft natuurlijk.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja, zeker. Die zijn onderweg en die worden dan netjes van een boordcomputer voorzien. En aan de zijkant komt in het begin hop on te staan. Hè? Kom werken bij...
1: Hopon.nl?
0: Ja, we noemen dit de Hopon-campagne.
1: Ja.
0: En stap in de mooiste baan van de Drechtsteden. Dat is eigenlijk de zin die daaronder past.
1: Ja, nou, misschien wel een goede om nog één keer te raden. Dan. Want hoe kan ik dan solliciteren? Want ik zag al werken bij de wijkhopper.nl. Maar ja. Misschien zijn er nog andere routes daarvoor?
0: Wijkhopper.nl is een belangrijke website.
1: Ja.
0: Binnenkort zul je ook wel op de social media ons voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Maar het werkcentrum Drechtsteden, wat in de meerdere Drechtsteden gevestigd is, daar kun je ook naartoe. Daar kun je je aanmelden. En dan komt het ook weer vanzelf bij ons terecht.
1: Ja, en ik zie dat je ook kan solliciteren via stroomlijn.nl. De minder bekende term.
0: Stroomlijn.nl kan ook.
1: Ja, ja.
0: Maar daar staat de vacature ook op.
1: Juist.
0: Maar ze komen allemaal uiteindelijk bij elkaar bij onze HR-afdeling.
1: Ja.
0: En die zorgt dan dat je de goede route gaat volgen.
1: Mooi. Kan ik ook nog bellen? Stel ik zou geïnteresseerd zijn. Kan ik dan naar jullie bellen voor de sollicitatie?
0: Dat kan ook nog, ja. Ja. Ja. Bel dan naar 088-505-8505 en dan... Keuzetoets 2. Dan krijg je onze infolijn aan de lijn.
1: Dat is wel knap dat je dit uit je hoofd weet.
0: Ja. Dat is een belangrijk nummer.
1: Oké, okay. Helder verhaal. Maar Rob, we gaan het ook straks nog even afronden met jouw laatste nummer uit jouw eigen supermooie top 4 in dit geval. Ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd in de studio.
0: Ja.
1: Ik denk dat het een hele leuke deeluitzending is. En hoe we zo meteen de overige minuten van de 45 minuten gaan invullen, dat is nog heel even verrassing. Maar met welk nummer zou je in ieder geval tot heden wat afsluiten?
0: Nou, ik heb straks verteld dat onze wijkoppers iedere dag het verschil maken.
1: Ja.
0: Hè, voor onze reizigers. En daarom vond ik het nummer What a Difference a Day Make. Wel toepasselijk.
1: Oké, hier komt What a Difference a Day Make van Ray.
2: What a difference

0: Dat was What a Difference a Day Make van Ray. En ja, Rob Oosterbaan zou Rob Oosterbaan zijn als hij nog zegt... joh Martijn, kan ik nog een oproepje doen? Dus let's go. Wat mag het zijn?
1: Nou, ik wil aan de luisteraars graag vragen van... ja, spreekt dit je aan? Of spreekt u dit aan? Lijkt het u leuk om mevrouw Jansen, zeggen we dan altijd, even gemakshalve... om mevrouw Jansen naar de apotheek te brengen of naar de supermarkt... of naar haar doktersafspraak of naar haar vriendinnen... om gezellig de dag mee door te brengen. Ja, nou, reageer dan alsjeblieft. Hè? En dat kan op werkenbijdewijkopper.nl of via onze eigen website. En dan komen wij bij jou op de lijn en word je uitgenodigd voor een kennismaking.
0: Ja. Ja, en los van de kennismaking kan je ook gebruik maken van de kennismakingsdagen... waar je dan een soort meerdere geïnteresseerden komen voor een soort speeddate gokken.
1: Verschillende data. Ja. En die worden ook vermeld op hetzij de website te werken bij de Wijkopper... maar ook in de reactie die je krijgt als je een aanmelding doet.
0: Ja.
1: Handig. Dat gaat heel eenvoudig.
0: Zo efficiënt.
1: Een paar buttons op de website kan je op klikken... en dan verschijnt er een aanmeldformulier.
0: Mooi.
1: Dan ontvangen we je graag.
0: En wat is de locatie van die kennismaking? Dat is voor jullie kantoor?
1: Ja, dat is ons op kantoor in Dordrecht op de laan van Verenigde Naties.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
0: Ja,
1: of we zitten daar bij de autodealers in het pand en bij autoleasemaatschappijen. Dus we zitten in een markant pand aan de kant van het water.
0: Mooi.
1: Een wit flatgebouwtje net onder de brug. Naar Zwijndrecht door aan de rechterkant.
0: Oh, daarom.
1: Ja.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Leuk, want dit is best wel lange laan, hè, die Verenigde Naties.
1: Dat is is best lang. Maar we zitten vlakbij de Zwijndrechtse brug. Hè.
0: Ja.
1: Als je in Dordrecht staat, is het de Zwijndrechtse brug.
0: Ja.
1: Als je in Zwijndrecht staat, is het de Dordtse brug.
0: Ja.
1: Maar die brug in ieder geval.
0: Ja, helder verhaal. Ja. Hey, en nou ja, goed. Je hebt nog niet al je nummers gedraaid. Welk nummer zou je nu willen horen? We gaan weer
1: Even Martijn.
0: Rustig kijken.
1: Wat hebben we nog? We hebben het over de hopper, hè, de wijkhopper. Ik denk dat we dan ook een stukje hip-hop moeten doen.
0: Juist.
1: En dan dacht ik aan Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.
0: Oké, okay. En heb je nog een speciale relatie met de dimmer? Of een speciale herinnering?
1: Nou, dus uit mijn jeugd.
0: Uit je jeugd, juist.
1: Volgens mij was het het begin van de hip-hop scene.
0: Ja?
1: Maar echte hip-hoppers zullen me daarin misschien willen corrigeren, dat weet ik niet.
0: Dat mag natuurlijk altijd. Dat
1: mag altijd. Ja. Ik dacht dat het vrij aan het begin was, 70er jaren. Dus,
0: dat vind ik wel vrij vroeg.
1: Ja.
0: Hey, hier komt dan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, een van de voorgangers van het hip-hop, zeg maar, Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, en beste luisteraars, we hebben nog maar een paar minuten in deze uitzending. Dus ja, dan gaan we toch maar even opvullen met een functie die ik dan zelf nog maar kan meenemen. Ja, jeetje, waar ben ik op zoek? Ik denk dat ik het al ooit een keer toegelicht, maar ik ben natuurlijk op zoek naar een monteur beveiligingssystemen. Die dus camerasystemen en toegangspoortjes en dat soort dingen gaat doen bij bedrijven die bijvoorbeeld zich bevinden in de retail. Het kan ook op hoogte zijn. Dus bedenk wel van, joh, 9 of 10 meter hoog. Dat gaat echt wel een keer voorkomen. Dus hoogtevrees is dan wat minder praktisch in de rol. Maar ja, goed, mocht je nou een achtergrond hebben met beveiligingssystemen of MBV hebben gehaald, of TBV, of misschien gewoon een elektrotechnische achtergrond, dan kan je zeker solliciteren op deze vacature. En de beste route naar die functie, is in dit geval www.recruitment-team.com. En dan kan je op vacatures klikken, of je kan even gaan naar jobs.recruitment-team.com. En als je denkt van, joh, ik heb het gezien, ik ben geïnteresseerd, ik kan online solliciteren, maar of joh, even gewoon telefonisch wat meer te weten komen, dan kan je even bellen naar 085-5000-272. Oftewel 0580-5000-272. En om deze leuke radio-uitzending maar even af te ronden, gaan we eindigen met Sultans of Swing van Dire Straits.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man van 19 die afgelopen weekend is opgepakt na een aanranding van een vrouw in Den Hoorn heeft ook de aanrandingen in het Delftse Hout bekend. Dat laat justitie weten. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Delftenaar voor in totaal 5 gevallen van mishandeling en aanranding in juli en september. De verdachte voldoet aan het signalement en ook komt het DNA dat in 2 gevallen is veiliggesteld overeen met dat van de verdachte. De man is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die heeft besloten dat hij nog zeker 14 dagen in voorarrest blijft. Het is beter om de plannen te staken voor de bouw van een compleet nieuw dorp in de gemeente Zuidplas, vindt ingenieursbureau Arcadis. Zuidplas wil een nieuwe woonkern met 8000 huizen uit de grond stampen op een plek die 4,5 meter onder zeeniveau ligt. Dat is vragen om problemen, vindt Arcadis. Het OG-raadschap Schieland en de Krimpende Waard had eerder ook bezwaren, maar trok die in na afspraken met de gemeente. En nu zegt Arcadis dat het onverantwoord is, mede doordat komende jaren de bodem verder daalt en de zeespiegel stijgt. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in de buurt van Harderwijk is daar ten onrechte weggestuurd, zegt het College voor de Rechten van de Mens. De sauna discrimineert op grond van godsdienst en geslacht. In de kledingvoorschriften van de sauna staat dat tijdens badkledingdagen alleen het dragen van een badpak of een zwembroek is toegestaan. Lichaamsbedekkende kleding zou niet mogen. En dat zou voor de hygiëne zijn, maar het Mensenrechtencollege noemt dat onbewezen. Feyenoord verlengt het contract met Givai Zegiel met een jaar. De middenvelder verbindt zich tot medio 2028 aan de Rotterdammers. 29 moet ik zeggen. Zegiel kwam 8 jaar geleden als 14-jarig talent bij Feyenoord terecht. Hij debuteerde in 2023 onder de selectie van Arne Slot. De afgelopen 2 seizoenen verhuurde Feyenoord Zegiel aan Sparta en Utrecht. Dit seizoen scoorde hij al 5 keer voor Feyenoord. Het weer regenachtig, maar de regen trekt weg vanavond en vannacht. En dan koelt het af naar 11 graden. Morgen dan is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. We zien ook de zon af en toe. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is mooi van de ANWB. Op de A16 heb je nog een kwartier vertraging. Vanuit Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, staat 6 kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Mens durft

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, u luistert weer naar Mens durft te leven. Een uur lang kleinkunst van de bovenste plank, het betere Nederlandstalige lied. En we doen dat binnen een thema. En deze week is dat thema gek en ongewoon. En dan hebben we het eigenlijk over, vooral over mensen die een beetje anders dan anderen zijn. En iemand die dat heel mooi verwoord heeft is bijvoorbeeld Jochem Meijer. En hij zingt: Ik ben anders dan de rest.

En zoals elke week heb ik een gedicht voor u binnen het thema. En dat heet deze week De Idioot in het Bad. En dat is een gedicht van de in de vorige eeuw zeer bekende dichteres Vazalis. Het is uit 1940. De Idioot in het Bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen. Haast dravend en vaak hakend in de mat. Lelijk en onbeholpen aan zusters armen gebogen. Gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat maakt hem geruster, witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden, komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit bad gehaald wordt en stevig met een handdoek droog gewreven en in zijn stijve harde kleren wordt gesjord, streelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en wreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.

Frederik Spichtong zong spreken. En wat een heerlijke Zuid-Amerikaanse, of moet ik zeggen, Argentijnse bandoneon klanken klinken door in dat nummer. Ik hou er wel van. We gaan een liedje draaien waarvan de tekst geschreven is door Willem Wilmink. De muziek door Harry Banning. En het wordt gezongen door Frans van Deursen. En het heet Freekie.

0: Zo, en nu nog bijpassende schoenen.
1: U hoorde Ruud van den Berg alias Huub Hang op. En u merkt dat wij de grenzen van de kleinkunst wel opzoeken. En soms er ook overheen gaan. Ik vond dit eigenlijk wel een mooi absurdistisch werkje. Ik vond het best leuk om te draaien. We gaan snel verder met iemand die we vaker draaien in ons uurtje Mens durft te leven. Namelijk Dr. Anders P. En hij heeft een lied geschreven over een hele vreemde persoon. Luistert u naar het Trapportaal.

0: Onze buurt al veel gegiecheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is de goeie van een zaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in Trapportel.
1: Dr. Anders P., u luistert nog steeds naar Mensenrechtenleven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. En deze week hebben we het speciale thema van vreemd en ongewoon. En dan bedoelen we bijvoorbeeld, of met name, bijzondere mensen. Een duo dat daarover zingt zijn twee jonge vrouwen, Beth en Flo. Die zijn klassieke pianisten. En treden op in concertzalen voor een publiek dat komt voor de klassieke muziek. Maar daarnaast maken ze ook kleinkunst. En dat doen ze bijvoorbeeld in het liedje Bijzonder Mens. MUZIEK

Freek is weg en het is stil op het plein. Geen glimmende fiets meer en geen you always be mine.

Alexander Curley. Hij maakte eerst Engelstalige nummers. In de begin jaren 70 had hij een hit met I'll Never Drink Again. De oudere luisteraars zullen die titel misschien wel herkennen. Maar toen kwam hij plotsklaps met een Nederlandstalig album. Met onder andere de hit Guus, kom naar Huus. Maar op dat album stond ook dit nummer en dat heette Freek. We gaan door met Stef Bos. En die heeft een nummer dat heet Gek zijn is gezond.

0: Aldus, Stef Bos, we zijn toe aan een van onze vaste onderdelen, namelijk de oude doos. Daarin draaien we iets, een oud werkje uit, nou, vaak is dat de jaren 60, soms nog wel ouder. In dit geval is het weer een liedje van Wim Zonneveld, maar uitgevoerd door Drukwerk, met dus die band van Harry Slinger. En die hebben ooit een album gemaakt met allemaal Wim Zonneveld liedjes. En wat betreft het thema van onze uitzending, de hoofdpersoon in dit nummer, die is ook niet, misschien niet helemaal normaal. Maar soms hebben mensen die niet helemaal normaal zijn wel een voordeeltje. Want die zien soms dingen die wij eigenlijk ook wel zouden willen zien. Luistert u naar Margootje.
1: Uit den ouden doos.

ontbijt, een beschuitje te soppen. Toen zag ik ineens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een

zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beet in mijn tenen, ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmee was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws wat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt nu een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk

0: Ellen ten Damme zong rare dingen. We gaan door met een vertaling, want dat doen we ook elke week. En deze week draaien we iets van... hoe heten ze? Bart Maassen en Robin Zomer, alias BNR. Die maken, dat is een duo, en die maken muziek in de pop, de rock of de elektronische muziek. Maar ze combineren dan elementen van moderne pop met een nostalgisch gevoel. En dikwijls maken ze ook vertalingen van bekende internationale hits. Dat is in dit geval ook zo, want dat beroemde nummer Maniac uit de film Flashdance, dat u zo meteen wel gaat herkennen, denk ik. Dat komt uit 1983. En zij hebben dat vertaald in 2011. En dan heet het Beetje Gek.
1: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rediadau ymlaen.
2: Sheffield United, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Het Klein Orkest met Harry Jekkers maakte heel lang geleden zo'n kinderplaat. Die heette Met een roltrap naar de maan. En daar stonden ontzettend goede kinderliedjes op. En één daarvan, en we dachten, die past zo goed in het thema dat we een keer een uitzondering maken. En gewoon een kinderliedje draaien. Die heette Leuk is Raar. We gaan iets draaien van Free. Nee, ik zeg Free. Ik bedoel Free Soufrio. En dat liedje heet Dag, vreemde man.

Je bent mooi, niet mooier. Je bent anders mooi. Je bent lief, niet liever. Je bent anders lief. Je bent zacht, niet zachter. Je bent anders zacht. Je bent wijs, niet wijzer. Je bent anders mooi, lief, zacht, weet. Ik hou van jou.

Herman van Veen zong Anders, Anders. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. Volgende week zijn we er weer. Dan is het thema herfst. En als ik naar buiten kijk, zo hier aan de studio, aan de Kattenstaart in Papendrecht, dan snapt u al waar dat thema vandaan komt. Want dan begint zo meteen weer te regenen, geloof ik. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u dat volgende week weer doet. We gaan eruit met een liedje van Ellie en Rickert uit hun hippie tijd. Zingen zij Vreemde Vogels.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Zorginstelling Rivas ziet af van maatregelen nadat een vrouw dagen dood heeft gelegen in een verpleeghuis in Sliedrecht. De 69-jarige vrouw werd vorig jaar na 5 dagen gevonden. Al die tijd was er niemand bij haar gaan kijken. Ook haar kamer was al die tijd niet schoongemaakt. De familie kwam er zelf achter toen ze in het patiëntendossier keken. Rivas heeft de inspectie gewaarschuwd en is zelf een onderzoek gestart. Daaruit zou blijken dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Ze zou erg op zichzelf zijn geweest en geen zorg hebben gewild. Ook zou er een miscommunicatie zijn geweest met het schoonmaakbedrijf. De inspectie en Rivas laten het daarbij, schrijft RTV Dordrecht. Enkele honderden mensen protesteren in de Rotterdamse wijk Nesserlanden tegen de uitbreiding van betaald parkeren. Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, moet er volgend jaar overal in de stad voor parkeren worden betaald. Maar de inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft. Ze zijn bang dat er straks minder mensen komen winkelen of recreëren. Ze hebben zich verzameld bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. En daar is vanavond ook verantwoordelijk wethouder Zegers. Ierland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. En ook zendt de Ierse omroep het evenement niet uit. Aanleiding is de deelname van Israël. Ierland vindt dat niet kunnen. Naast Ierland ontbraken dit jaar ook al Spanje, IJsland, Slovenië en Nederland vanwege de deelname van Israël. Die landen hebben nog niet bekendgemaakt of ze volgend jaar wel weer meedoen. Omroep Avrotros heeft zich in elk geval teruggetrokken, maar het is nog niet duidelijk of een andere omroep het overneemt. Feyenoord verlengt het contract met Givaj Zegiel met een jaar. De middenvelder verbindt zich tot medio 2029 aan de Rotterdammers. Zegiel kwam 8 jaar geleden als 14-jarig talent bij Feyenoord terecht. Hij debuteerde in 2023 bij de selectie onder Arne Slot. De afgelopen 2 seizoenen verhuurde Feyenoord Zegiel aan Sparta en Utrecht. Dit seizoen scoorde Zegiel al 5 keer voor Feyenoord. Het weer. Vanavond trekken de meeste buien weer weg. Er kan hier en daar nog een losse bui vallen. Minimumtemperatuur vannacht 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. We zien ook de zon af en toe morgen en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: politiek. Ik zit voor het CDA in de raad en vanuit die rol ben ik hier gevraagd.
1: Helemaal ja. Goed. Ja, van harte welkom.
2: Ja, ik ben Naomi Lindner. Ik kom ook vanuit de lokale politiek en zo ken ik jou ook. En ik zit bij Beter voor Dordt.
1: Ja, oké. Okay. En dan hebben we de man die snel zijn trainingsjackje heeft dichtgedaan.
3: Ik had een heel stoer.

0: vorig jaar na 5 dagen gevonden. Al die tijd was er niemand bij haar gaan kijken. Ook haar kamer was al die tijd niet schoongemaakt. De familie kwam er zelf achter toen ze in het patiëntendossier keken. Rivas heeft de inspectie gewaarschuwd en is zelf een onderzoek gestart. Daaruit zou blijken dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Ze zou erg op zichzelf zijn geweest en geen zorg hebben gewild. Ook zou er een miscommunicatie zijn geweest met het schoonmaakbedrijf. De inspectie en Rivas laten het daarbij, schrijft RTV Dordrecht. Enkele honderden mensen protesteren in de Rotterdamse wijk Nesselanden tegen de uitbreiding van betaald parkeren. Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, moet er volgend jaar overal in de stad voor parkeren worden betaald. Maar de inwoners van Nesselanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft. Ze zijn bang dat er straks minder mensen komen winkelen of recreëren. Ze hebben zich verzameld bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesselanden. En daar is vanavond ook verantwoordelijk wethouder Zegers. Ierland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. En ook zendt de Ierse omroep het evenement niet uit. Aanleiding is de deelname van Israël. Ierland vindt dat niet kunnen. Naast Ierland ontbraken dit jaar ook al Spanje, IJsland, Slovenië en Nederland vanwege de deelname van Israël. Die landen hebben nog niet bekendgemaakt of ze volgend jaar wel weer meedoen. Omroep Avrotros heeft zich in elk geval teruggetrokken, maar het is nog niet duidelijk of een andere omroep het overneemt. Feyenoord verlengt het contract met Givaj Zegiel met een jaar. De middenvelder verbindt zich tot medio 2029 aan de Rotterdammers. Zegiel kwam 8 jaar geleden als 14-jarig talent bij Feyenoord terecht. Hij debuteerde in 2023 bij de selectie onder Arne Slot. De afgelopen 2 seizoenen verhuurde Feyenoord Zegiel aan Sparta en Utrecht. Dit seizoen scoorde Zegiel al 5 keer voor Feyenoord. Het weer. Vanavond trekken de meeste buien weer weg. Er kan hier en daar nog een losse bui vallen. Minimumtemperatuur vannacht 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. We zien ook de zon af en toe morgen en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nog wel een politiek verleden.
1: Ja, ja. Ja, inmiddels wel wat verder geleden. Ik ben in 2010 heb ik een korte periode in de raad gezeten namens de VVD. En dat kwam ten einde door persoonlijke omstandigheden. En toen jij bij de VVD vertrok, heb ik me bij jou aangesloten. Dus wij gaan al een tijdje samen.
0: Ja.
1: Ook vanuit de fractie toen. Dus, ja.
0: Ja, nee, dat was allemaal hartstikke leuk. De verandering, maar gewoon Dordt. Want daar zijn wij dan van, zeg maar. En wij zitten nu niet in de raad. En dat is jammer. Maar we kregen dus een... we hadden een foto gepost op Instagram. En aan de hand daarvan, zeg maar... Dus dat we met gewoon Dordt bij elkaar zaten. En aan de hand daarvan was het van... Goh, zouden jullie het leuk vinden om dan toch nog een klein beetje... je geluid te kunnen laten horen? En is nou ja, gewoon wat te doen nog op dat gebied. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het heeft ook helemaal geen druk. Wij kunnen in principe alles zeggen wat we willen. Want wij worden door niemand afgerekend. Dus dat
2: wij
0: is een hele makkelijke positie.
3: Wij kunnen ook alles zeggen.
0: Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Over alles zeggen gesproken. Zeggen en lezen, dat is... dat moet toch ook altijd... En zeker als je in de politiek zit, moet je proberen om dat op een begrijpelijke manier te doen. Nou is het zo dat we gaan het zo over begrijpelijke taal hebben, zeg maar. En er zijn natuurlijk verschillende gradaties in van, mm-hmm. Van helemaal overal moeite mee hebben. Dat gaan we zo meteen ook in een filmpje zien. Tot hoe ga je als politiek om met dit soort dingen? Als gemeente, hoe communiceer je met je inwoners? Dus daar gaan we nu op overschakelen. En we krijgen nu daarom een filmpje te zien met Loes Luca. Die heeft een serie gemaakt in het kader van laaggeletterdheid. En dat komt nu in beeld als het goed is.
4: Als je kunt lezen en schrijven, sta je niet zo bij stil. Maar bedenk eens wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Informatie komt in stromen op ons af. Ja, je moet er met chocola van kunnen maken. Maar wat nou als je niet kan lezen en schrijven?
5: Redenen waarom mensen laaggeletterd zijn, heeft wel enigszins met armoede te maken. Tenminste, ik heb geen zeg maar een doktersgezin getroffen waar de laaggeletterdheid parten speelde. En van één vrouw wilde haar moeder, zij was de jongste, wilde ze thuis houden. Ja, dat klinkt toch niet goed. Maar ja, dat gebeurde. Nou heb ik voor jou een verrassing.
6: Oh, ik mag een boodschappenlijstje doen.
5: Ja, draad je het zo.
6: Sojasaus. Ik vond sambal. Maar alleen dit weet ik niet. Melk.
5: Nee, ik zie geen melk.
6: Ja. Ja, dat zie ik
5: wel. Ik snap dat je denkt oelak.
6: Nou, dan eieren. En ik denk dat iets van kroppenpot was.
5: Je bent gewoon slim, ja. Dan, hoe zou dat nou geweest zijn 3 jaar geleden, toen je nog
6: had
5: niet begreep?
6: Had ik er eerst één zo teruggegeven.
5: Ja.
6: Ik had het niet voorgelezen.
5: Nee.
6: Zo niet. En als ik het gelezen had, had ik het in mijn eigen gedachten. En dan had jij echt niks storen gekregen.
5: Ik was bijvoorbeeld met Adrie boodschappen aan het doen. Dan geef ik haar een boodschappenbriefje. Ja, dan sta je daar in zo'n supermarkt voor al die groenten. De ene zegt Italiaanse mix, de ander zegt soepgroenten. Nou ja, je kent het wel. En dan zeg ik, hoe doe je dat nou? En dan zegt zij heel slim, ik kies gewoon uit wat er het lekkerste uitziet. Wat me ook op is gevallen, dat laaggeletterde mensen op een bepaalde manier ook heel slim zijn. Want ze moeten wel, want ze kunnen niet lezen en schrijven. Dus. En de smoezen van, ik heb mijn bril vergeten en ik neem het formulier even mee naar huis. Dan bestudeer ik het thuis even. Die zijn natuurlijk ook gauw uitgewerkt. Maar nou ja, nogmaals, hoe iemand zijn rijbewijs kan halen. En heel veel onthouden, ze kunnen heel goed onthouden. Want een van de dames, die wordt elke dag de weg gewezen door haar dochter. Waar ze dan naartoe moet de volgende dag, moet ze allemaal onthouden.
7: Naar rechts, daar zit
8: die
7: precies
8: straat,
7: die...
8: En dan naar binnen.
7: Ja, en waar die speeltuintje is, gaat hij naar
8: recht
7: binnen.
8: Door.
7: Gewoon rechtdoor, als maar rechtdoor lopen. Mm-hmm. Daarna moet hij naar rechts.
8: Naar links.
7: Ja. Mm-hmm. Ziet u? Maar als u deze flat al gewoon onthoudt, mm-hmm. Deze flat,
8: oh ja.
7: En, nog en die bushalte, mm-hmm. Dan weet u toevallig gewoon zo dat u die kant op moet lopen.
8: En in die straat is die
7: adres.
8: Dan ga ik het vinden.
5: Ik hoop dat laaggeletterdheid op deze manier ook aan de oppervlakte komt, zodat de schaamte wordt weggenomen, waardoor andere laaggeletterden denken, oh, zie je wel, het kan wel. Want een aantal van de mensen die wij hebben gesproken hebben toch uiteindelijk een cursus gevolgd of zijn iets gaan doen in hun leven wat hun droom was. Dus ik hoop dat dat meehelpt aan hulp voor andere laaggeletterden. Ja.
2: Nou, dit is al je medicatie.
3: Dat is allemaal medicatie.
9: Oraal gebruik, ja, hè, hè.
3: Ja, maar als je nou laaggeletterd bent en het niet weet.
2: En dan stop je het in je poepetje.
3: Ja, of in je ooi.
2: Nou, nee.
3: Als het nou vloeibaar is.
2: Ja, maar jij weet wel, je bent toch niet debiel? Nee, je weet toch wel.
3: Maar mensen die doen dat wel, hoor.
2: Echt?
3: Ja, die doen dat echt.
2: In je
3: die
2: oor?
3: Oraal gebruik, ja. Als je,
2: oh, zo.
5: Ja. Nou, lees zelf maar eens een bijsluiter. Neem de bijsluiters van een medicijn, hoe ingewikkeld die zijn. Of neem de rechtsbijstandtaal. Ja, dat vind ik al lastig. Terwijl ik ben best gek op taal. Maar het kan best simpeler.
0: Oké, het kan best simpeler. Wat zijn jullie ervaringen? Want we horen hier een aantal voorbeelden, hè, met medicijnen, boodschappen doen enzovoort. Maar er zijn natuurlijk hele essentiële dingen om gewoon
10: mee te kunnen doen.
0: En wij hebben ons met gewoon Dordt ook heel erg verdiept altijd in de begrijpelijke taal. En waar we dus zagen dat het in eerste instantie nu ging om wat oudere mensen die wat minder opleiding ook hadden genoten of de kans daar ook niet voor hebben gehad vroeger, zien we nu ook weer een beweging in gang komen.
10: Veel meer jongeren.
0: Volgens mij weet jij wel wat ik daarmee bedoel.
10: Ja, het gaat inderdaad niet alleen om ouderen die niet kans hebben gehad voor onderwijs, maar het gaat ook gewoon om 16-jarigen die wel onderwijs hebben gehad. Want ja, ik heb er toch even wat getalletjes op nageslagen. En het gaat om de groep tussen 16 en 75, waar we kijken, als het over hoeveel procent is laaggeletterd, dan kijken ze altijd in die leeftijd. En dan zitten we in Dordrecht helaas heel hoog. Dan gaat het om 22% van de bevolking die laaggeletterd is.
9: Ja.
10: En dat is wel schrikken. En we bereiken daar maar 5% van.
0: Ja.
10: Dus heel veel mensen gaan met behoorlijk wat aanpassingen, waar ze gelukkig zelf slim genoeg voor zijn, maar moeten ze elke dag hun boodschappen doen, de deur uit, de weg zien te vinden. Ik vind dat nogal wat.
0: Ja. Ja. Dit was Francisca overigens. Naomi, wat zijn jouw ervaringen in jouw omgeving met dit thema?
11: Ik merk dat, zeg maar, sinds mijn studie had je dan best wel van dat vakjargon. Dus eigenlijk gewoon die vaktermen. Ja, en dan als ik er thuis dan over had, dan werd mij echt aangekeken van waar heb jij het nou weer over? Of dat je bijvoorbeeld ook, mijn studie was dan half Nederlands, half Engels. Dat je dan in één keer in het Engels begon te praten. Ja. Dat dan ook mensen je aan zitten kijken van ja, en nu? Dus je merkte wel dat daar heel erg, ja, je toch wel aangekeken werd. Maar bijvoorbeeld ook bij mijn werk dan bij de Lidl, had je ook gewoon bepaalde mensen die daar kwamen. En als ik dan bijvoorbeeld gewoon, ik zei bijvoorbeeld, heeft u cola zero of regular? Nou, dan kregen ze al hele error in hun hoofd. Wel, het staat letterlijk op de verpakking. Dus je merkt wel dat mensen daar heel veel moeite ook mee hebben de laatste tijd.
0: Ja. Oké. En Sam?
12: Ja, allereerst, ik vond het filmpje heel mooi gemaakt. Ja. Ook met respect, hè, voor mensen die deze uitdaging aan moeten gaan elke dag. Ik vind dat ook heel belangrijk, dat het niet is van, hè, zij zijn minder omdat ze ergens moeite mee hebben.
9: Of gekkies.
12: Ik heb er heel veel respect voor dat als je, weet ik veel, last van je been hebt, dat je wel gewoon een manier vindt om te lopen.
0: Ja.
12: En deze mensen moeten navigeren in een wereld die heel complex is gemaakt.
0: Ja.
12: En ik ben zelf jurist, hè, dus dan ben je ook best wel bezig met teksten, hè, waarvan de meeste mensen al zeggen van ik begrijp er niks van. En ik heb wel eens een brief gezien. Wij krijgen ook wel eens brieven, gewoon van de gemeente. En die moet ik echt 3 keer lezen.
0: Ja.
12: En dan denk ik wel van, je zou maar eens last hebben om je zou maar eens laaggeletterd zijn.
0: Ja.
12: Dat lijkt mij niet te doen.
0: Nee. Maar volgens mij is het ook niet zo dat je per se laaggeletterd hoeft te zijn om de gemeente niet altijd te begrijpen.
12: Nee, ja,
10: dat zegt Sam eigenlijk ook.
0: We moeten natuurlijk toch proberen om dat zoveel mogelijk scherp te hebben. Dus dat je daar bewust van bent dat een ander het moet begrijpen. En ik denk dat toch wel een heel belangrijk doel is.
10: Ja, denk ik zeker. En ja, het is ook wel onze gezamenlijke taak, denk ik, ook vanuit de politiek, om daarover na te blijven denken. Hoe, hoe kunnen we nou met z'n allen daar toch onze schouders onder zetten? Het is vaak ook de groep die je niet heel makkelijk bereikt. Dus je moet andere
0: dingen
10: uitzetten om het te kunnen signaleren.
0: Je hebt ook gekeken naar de cijfers. Maar het is natuurlijk ook zo dat het grootste gedeelte van de mensen die laaggeletterd zijn... dat zijn NT1'ers, zoals dat dan ook weer in een codewoord heet. Sorry. Dat zijn mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Dus het heeft helemaal niets te maken met het feit dat je uit een ander land komt... en daardoor de taal niet goed beheerst. Maar het zijn gewoon mensen die hier geboren en opgegroeid zijn.
10: Het kan ermee te maken hebben. Maar inderdaad, 2/3 is gewoon een geboren Dordtenaar. Ja. Als het over Dordt gaat.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, dat maakt het allemaal best lastig. Zeker omdat juist die groep, die krijg je niet te pakken op een of andere manier. Dus je kan dingen gaan organiseren in de bieb en noem maar op. Maar dat is allemaal een beetje hardnekkig. En dat is allemaal niet zo makkelijk als dat we zouden willen. Hè? Want je wil natuurlijk het liefst dat iedereen zoveel mogelijk mee gaat doen. Ja. Er is wel overigens ook binnen de muziekindustrie zo af en toe een roep om duidelijke taal. En dat is, ik kende de artiest niet, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik vond het wel een treffend liedje. En dat is van GVR. Ik weet niet, jij kent het ook,
11: nee,
0: ook gelukkig.
11: Ook
0: nou, dan ben ik niet de enige. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Een van de treffende woorden in deze clip, zeg maar, in dit liedje. Tenminste, dat had ik toen ik er naar luisterde, is prestatie. Weet je, mensen zien het ook als een prestatie. Ik gebruik moeilijke taal, dus ik ben beter dan jij. Of ik weet meer dan jij. Ik heb dat ooit een keer ook op een masteropleiding gehad. Dat ik zei, waarom noemen we dat stakeholders en niet gewoon belanghebbenden? En dat was, ja, maar dat is ons jargon. Nou, jij zei dat net al over het jargon. Jij bent jurist.
1: Zo hadden we pas ook in de raad. Dan ging het over re-ablement.
0: Ja, nou ja, goed. Die zijn wilde ik er sowieso bij. Ik had hem ook naar jou gestuurd, hè?
1: Verschrikkelijk.
0: Wat stond er nou precies? Business case.
1: Re-ablement. Kostenbatenanalyse, re-ablement. Ja. Het herstel van zelfredzaamheid. Ja,
0: maar goed, wat doe je eraan? Je krijgt een stuk. Want daar gaat het natuurlijk om. Want wat wil je nou, tenminste als je wat wil veranderen, dan moet je zeker de manier waarop de gemeente communiceert, dan moet de politiek toch iedere keer weer aandacht voor vragen. Dus wat doe je nou in jouw geval, jij was voorzitter bij dat onderwerp.
1: Ik heb er wat van gezegd. Gewoon in mijn inleiding gaf ik al aan, in gewoon Nederlands zeggen we dit of dat. En het werd tijdens de vergadering ook nog door een paar raadsleden herhaald. Van ons mogen het wel andere woorden worden. Dus er was wel degelijk kritiek, maar niet snoeihard. Maar wel van doe het alsjeblieft anders.
0: En welke wethouder was er op dit thema?
1: Daar zat een wethouder in het publiek. En dat was de wethouder van het sociaal domein.
0: Oké. Okay. Ja. En we mogen gewoon zeggen dat Wim van der Kruijf is. Ja. Ja. Kijk, want het mooiste zou natuurlijk zijn dat je dan een toezegging ook krijgt. Hè, van, hier moeten we echt wel wat aan doen. Want dit gaat gewoon door. Zo die stroom door. En dat is een beetje jammer.
2: Het gaat woekeren als je niet oppast.
0: Nou ja, precies dat ook. Ja. En dan ben je op een gegeven moment het helemaal kwijt. En heeft echt niemand meer een idee waar het over gaat. Ben jij verder al dingen tegengekomen binnen het politieke verhaal waarvan je denkt zo van, nou, dat mag eigenlijk wel wat anders?
3: Nou, ik merk zelf dat ik wel moeite heb soms met stukken. Maar ik merk ook wel dat ik er heel snel dan weer overheen lees. Omdat vanuit de studie het soort van normaal werd gezien. Dat alles, zeg maar, dat je dat drie keer moest controleren wat het was. Dus ik denk dat ik daarom er iets makkelijker overheen lees. Maar als iemand mij erop attendeert van, joh, ik snap dit niet helemaal. Of waarom kiezen ze nu voor een Engelse term? Dan heb ik wel van, oh ja, klopt inderdaad wel. Waarom doen ze dat? Ja. Dus ik denk dat ik daar dan wat sneller overheen lees. Nog omdat het gewoon in gewenning zit. Maar ik vind wel dat gewoon, ik ga gewoon voor Nederland. Dan is het voor iedereen begrijpbaar en dan niet alleen voor ons.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Nou ja, goed. Moeilijke taal. Ik heb een boekje, dat heb ik ook wel eens aan ambtenaren gegeven. De taal van meester Jip van Harten en dokter Janneke Bavelink. Dat is, zo af en toe probeer ik ze op de kop te tikken via Marktplaats. En dan kan ik ze weer uitdelen. Want anders wordt dat een hele dure hobby. Maar het mooie daar is ook, en dat zal jij waarschijnlijk ook wel herkennen. Je hebt, daar staat dus in, er zijn een aantal communicatiedeskundigen hoor, die dat geschreven hebben. Dus dat is niet zomaar iemand. Die ook aangeven van, joh, het is helemaal geen prestatie om ingewikkelde taal te gebruiken. Het is juist een prestatie om dat niet te doen. Dus om duidelijk te spreken over wat er nou bedoeld wordt. Dus daar staat er een voorbeeld van een notaris die dan uit gaat leggen aan iemand. Hè, dus zo'n door de wol geverfde notaris, die snapt precies wat hij op een gegeven moment moet zeggen. Want al die stukken, als je dat zit te lezen, er is geen doorkomen aan. Dus hij zei van, nou, eigenlijk is het zo van, als jij doodgaat, dan erf jij alles. Dat was dan de hele simpele versie. Nou, stel dat dat dan de chirurg was die daar tegenover hem zat. En dan krijgt die notaris, die krijgt een tumor op zijn alvleesklier. Is allemaal niet te hopen, maar goed, fijn, kan gebeuren. En dan gaat die chirurg zeggen, in medische termen, wat hij gaat doen. Ja, daar snapt die notaris natuurlijk helemaal niks van. Dus die moet dan vervolgens gewoon zeggen, maar luister, jij hebt een tumor, die moeten we weghalen. Daarvoor moeten we dat even losmaken. Dan halen we dat weg en daarna zetten we het weer aan elkaar. Zo simpel kan het dus zijn. Dus kan je dat in die politiek, hoe kan je er nou voor zorgen dat binnen die gemeente, want het blijft allemaal heel hardnekkig.
1: Het zou denk ik ook veel meer in alle opleidingen moeten zitten. Dat je altijd getraind wordt om wat je ook maar schrijft en vindt, dat je het altijd kan uitleggen aan je kind van 10 jaar of je buurjongen van 14. Dat je dus altijd de woorden, ook de andere woorden moet gaan vinden voor wat je aan het doen bent. En dat maakt het makkelijker. Ja, en Ik snap wel dat je soms toch een ingewikkeld stuk krijgt te lezen, omdat er soms ook juridische dingen aan vastzitten. En dat kun je dan niet één op één overzetten naar B1-taal. Maar je moet het nog wel steeds in B1-taal kunnen uitleggen.
4: Ik zou wegblijven van leeftijden. Want dan maak je alsof het kinderlijk is. Ik zou formuleren als uitleggen aan iemand die er geen verstand van heeft.
1: Ja, oh, dat is prima.
0: Ja.
1: Want, ik heb vaak op school zeg ik wel, je moet het ook kunnen uitleggen aan je tante die hier niks van weet.
4: Ja, precies. Ja. Want anders maak je het te klein en anders wordt het allemaal kinderachtig. Nee, het is niet kinderachtig, het gaat onbegrijpelijk. Maar we zijn het met elkaar eens hoor.
0: Ja. Ja, ik zeg ook wel eens van, het is ook een beetje zo van, je komt op een verjaardag en op een feestje en iemand zegt tegen jou van, joh, waar zijn jullie nou mee bezig of zo? Waar gaat dat over? En dat wat je dan vertelt, weet je wel, dat zou je eigenlijk ook gewoon in het politieke circus moeten gebruiken. Maar wat gaan jullie nou bijvoorbeeld doen als je nou dit soort dingen tegenkomt? Wat ga je dan doen? Wat kan je hier beloven? Wat je,
1: toch zit ik ook even terug te denken. Want er zijn natuurlijk moties aangenomen.
0: Ja.
1: Om B1-taal te gebruiken daar waar het kan.
0: Ja.
1: Dus misschien maar goed, dat is die dan weer even boven water aan.
0: Ja, nou ja, goed. Daar moeten jullie dan even naar op zoek natuurlijk ook. Want het is natuurlijk jammer dat zoiets... Er conformeren zich een aantal mensen van. Maar het lijkt ook wel alsof mensen... Tenminste, alsof het afhangt van degene die er zit in de ambtelijke organisatie. Terwijl ik ook denk dat je eigenlijk hoger, de gemeentesecretaris, wie dan ook, ergens moet er iemand zitten die hier over de hele organisatie controle over uitoefent. Dus dat is misschien wel een mooie taak om die moties op te duiken.
5: Maar ik vraag me ook af, hè? We hebben het over een probleem. En ik denk dat wij dit allemaal een groot probleem vinden. Ik vraag me ook af, hoe komt het? He, dus waarom schrijven mensen op zo'n manier? En dat is ook iets waar we denk ik bij stil moeten staan. Als ik bijvoorbeeld die stukken van ambtenaren lees... en dat is ook het eerlijke verhaal... als wij in de fractie bezig zijn... of als ik zelf eens een keer iets schrijf en het dan teruglees... dan denk ik ook van
1: even terug.
5: Ja, wat is dit nou een moeilijk verhaal?
0: Ja.
5: Dus waarom doen mensen dat? En ik denk dat een hele belangrijke stap is van... Ook als ik naar mezelf
0: kijk. Ja, om dat te ontdekken, ja.
5: Ja, je wil toch helemaal precies zijn. En je wil, ook als je dingen niet helemaal goed begrijpt... wil je een beetje disclaimers maken.
0: Nou ja, maar dat
5: zie je in die stukken van die ambtenaren
0: dat
5: ook.
0: Dat is het dus.
5: Ja, ze zijn eigenlijk, vind ik... En dat is denk ik... Maar ik weet niet of die cultuur hier met z'n allen... Heel veel, hoe snel je die verandert. Maar ik denk dat er wel een neiging is naar verantwoording. En dat de overheid daar ook op is ingericht. Dus dat als ik iets lees, dan zie ik ook... een ambtenaar die iets aan het verantwoorden is. En ik denk dat als je iets minder verantwoordt, maar meer uitlegt... dit is waar we voor staan.
0: Ja.
5: Dit is wat we willen doen. Om die reden.
0: Ja.
5: Dan kan je het ook makkelijker uitleggen.
0: Nou ja, goed, we hebben het alleen al gezien. Het coalitieakkoord was voor een heel groot deel te begrijpen. Maar daar staan ook woorden in waarvan ik dacht...
5: En dat was heel mooi. Dat was heel mooi, want de PVV die ging nog even een stukje uit jullie mooie coalitieakkoord voorlezen.
1: Dankjewel hoor.
5: Het was afschuwelijk.
1: Het was een heel mooi coalitieakkoord.
5: We hebben genoten.
1: Maar
5: we hebben
1: de tekst niet altijd helemaal.
0: Nee, maar goed.
5: Het is flauw. Inhoud wij schrijven heel veel dingen die niet...
0: We kunnen...
4: Het woord disclaimer is ook wel zo'n...
5: Ik
4: zeg niet wat het bedoelt.
5: Nee, maar je hebt gelijk.
4: Ik ken hem en ik gebruik hem ook wel. Dus dat, maar dat, in feite, het woord voorbehoud zou alweer net iets toegankelijker zijn. Ja. Wat ook niet een van de meest makkelijke woorden is.
1: Maar het is dan weer net niet helemaal hetzelfde. En daarom heeft het
0: maar
1: dan
0: dat is ook
1: disclaimer.
0: Vaak het punt. Ja. Hè? Het moet ook de lading dan een beetje dekken. Ja. En ik heb in het verleden ook nog wel eens termen gebruikt. Maar ja, ik werd natuurlijk direct altijd afgerekend op het gebruik van Engelse woorden. En zo.
5: Ja,
0: dus goed, omdat ik daar natuurlijk altijd voor heel erg voor heb gepleit. Maar goed. Kunnen we afspreken dat jullie daar gewoon lekker mee aan de slag gaan... en daar bewust van zijn en ook zorgen dat je collega raadsleden daar ook... Pieter zit ook al te lachen. Pieter is over het algemeen ook heel duidelijk. Dus jij gebruikt ook geen ingewikkelde taal. Dus wat dat betreft is dat helemaal goed.
1: Maar dat is wel leuk bij Pieter. Die gebruikt misschien... ook wel eens een moeilijk woord trouwens, maar het is wel heel taalrijk. En dat kan dus ook zonder dat je heel ingewikkeld wordt.
0: Ja. Nee, absoluut, zeker waar.
1: Ik geniet altijd als jij een woord
0: voor... Wat zeg je, Pieter?
6: We gaan het merken zo in die column.
0: Ja. Oh ja, nee, dat is helemaal leuk.
4: Ja.
0: Nou goed. Mooi, dank jullie wel op dit onderwerp. We gaan even luisteren nu en kijken, ook voor degene die op de livestream zitten, naar een fragment van vorige week. En dat is een muzikaal intermezzo.

0: We zouden inderdaad bijna de neiging krijgen om te klappen. Maar het koor is helemaal niet hier vanavond. Dat was vorige week. En zij heten de Still Voices. Komen uit de regio Utrecht. Maar voor iedereen die dit leuk vindt. Zoek vooral op die naam. En dan gaan jullie allemaal hele mooie dingen erover vinden. Wij hebben straks overigens ook gewoon een hele leuke muzikant. Dus, maar dat komt later. Ja... We hebben ook een onderdeel bedacht. Wie heeft dit bedacht? Nou, dit hebben wij dus bedacht. Maar wie heeft dit bedacht? Dat is eigenlijk, weet je, soms kan je dat in hele grove taal op een andere manier zeggen. Dat doen we niet natuurlijk. Maar dat je je echt afvraagt, hoe kan dit nou? Nou goed, het gaat vooral om situaties in het verkeer die niet logisch lijken. Waar we dus allemaal gebruik van maken. Dus waar we dagelijks tegenaan lopen. En we beginnen dit onderdeel met een filmpje uit Nijmegen.
1: De gemeente Nijmegen besloot dit voorjaar de verkeerssituatie op de kruising Muntmeesterlaan-Muntweg wederom aan te passen.
2: Ik vind het wel veiliger zoals het nu is, want je moet wat beter opletten als fietser. Ik vind het alleen wel jammer dat je nu moet afremmen, zeg maar. Je kon hier heel lekker doorrijden in één keer. Maar goed, het was wel wat gevaarlijker met de auto's.
1: De afgelopen 2 jaar hadden fietsers onder het mom van een fietssnelpad voorrang op auto's. Maar deze situatie bleek zo ingewikkeld dat het tot vele ongelukken leidde. De gemeente kon

0: Wel zijn ze het erover eens dat het kruispunt nu voor veel verwarring zorgt.
1: Nou, toen ik vanmorgen aankwam rijden, en dan wist ik dus niet welke rijbaan ik moest nemen. Ik zie er ook geen vertragingsborden of weet ik wat, zie ik allemaal niet staan. Dus, en ook geen voorrangsborden. Ik vind het heel verwarrend.
2: Ja, en wij kunnen er hier ook wat van hoor, in Dordrecht. Let maar op, het is weliswaar een door mij gemaakt, misschien wat simpel fragmentje, maar ik heb mijn best erop gedaan.
3: Ik ben benieuwd.
4: Oké, burgemeester Haatsingel, die staat bijna tot aan de Maasplaza. Staat het vol. En dat komt dus voor de fietsoversteek ietsje verderop. Dat werkt niet. Auto's moeten fietsers voorrang geven en dat stagneert. Ik ga even een stukje verder nog. Overigens is het niet alleen een fietsoversteek, maar ook gewoon voor voetgangers. En je ziet, het wordt netjes gestopt. Ook voor deze fietser. Dus dat gaat allemaal wel goed. Maar het vertraagt wel enorm. En het is natuurlijk is dit de doorgaande route. Zeker op het moment dat als het stadskantoor weg is, dat dan de Spuitboulevard autoluw wordt. Dus dan zijn we met z'n allen afhankelijk van deze weg. Lijkt een beetje gaar. Ik schuif nog even een klein stukje verderop. Dit punt is dan eigenlijk ook best wel een beetje gek. Want de fietsers die vanaf de Maasplaza komen, die kunnen hier oversteken. En de fietsers die vanaf het station komen, van de overkant, die kunnen hier ook met gemak oversteken. Maar op het moment dat er dus fietsers vanaf de stationsweg komen en die komen aanrijden, die hebben dan voorrang op de fietsers die van het station komen. Dat krijgt alleen niemand die voorrang, want die fietsers die vanaf het station komen, die denken, ja, ik heb voorrang op die auto's, dus ik heb ook voorrang op jou. Nou, dat is niet zo. Er staan ook geen haaientanden, dus het is gewoon een zeer onduidelijke situatie. En wij vragen ons echt af, wie heeft dit bedacht?
2: Nou, politici.
5: Ik was bij het eerste filmpje wel bang dat het een soort van blooperfilmpje was en dat het daadwerkelijk iemand aangereden zou worden. Maar gelukkig.
2: Ja, dat ging nog goed.
5: Een beetje spannend filmpje zelf.
6: We konden geen slachtoffers vinden.
2: Nee, maar goed, Nijmegen, dat geeft ook een beetje. Daarom hebben we dat filmpje, of dat fragment erbij gedaan. Het geeft ook een beetje aan van, ja, weet je, wat je op de tekentafel bedenkt, dat hoeft natuurlijk in de praktijk helemaal niet te werken. Dus wat gaat de politiek hier nou aan doen? Het is al wel ter sprake geweest. Ik geloof dat jouw fractiegenoot Nick Bootsman, die is natuurlijk heel erg op dit thema, die vindt het heel goed dat die fietsoversteek er is. Maar wat zijn jullie geluiden die je opgevangen hebt uit de stad hierover?
5: Nou ja, ook wel dat het onveilig is. En dat het een verwarrende situatie is.
2: Ja.
5: Ik heb zelf daar gereden. En ook dat ik op het laatste moment echt in de remmen moest om een ongeluk te voorkomen.
2: Was je met de auto, neem ik aan? Ja. Oké. Okay.
5: Ik zie hier ook wel, en dat is ook bij het eerste onderwerp een ding. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je verdiept in mensen. En dat gaat over laaggeletterdheid, maar dat gaat hier ook.
3: Gedrag,
5: zeg maar. Ja, empathie. Ja. Dus leef je in hoe dit voor mensen is. Leef je in je komt aanfietsen en wat doe je? En je komt aanrijden en wat gebeurt er? Ja. En ik heb het idee dat het hier niet gebeurd is.
6: Van twee kanten, een bochtje en je ziet ze op een heel laat moment.
5: Ja.
6: Dus dat helpt niet echt.
3: Je ziet ze heel laat. En je moet eigenlijk ook altijd links over je schouder kijken om het goed te kunnen zien. Van beide, omdat die oversteek ook een beetje schuin is. En je had precies andersom moeten schuin. Dan had je meer gezien. Maar ja, ik heb wel begrepen dat hier weinig plek was om het anders te doen. Hoe dat precies zit.
2: Ja, maar zou je nou niet gewoon kunnen zeggen, jongens, we halen die hele oversteek weg. We doen gewoon, net zoals aan de ene kant, als je vanaf het station komt, zeg maar, richting de stad. Heb je ook een fietsoversteek? Maak daar een fietsoversteek. Dat als je uit de stalling komt, dat je daar, en dan moet je even 10 meter moet je om. Maar dat je dus met een stoplicht kan oversteken. Of verkeerslicht heet dat officieel. En dat je dan daar vandaan gewoon op de. En dat je dat stuk dan ook tweezijdig, of hoe noem je dat, tweerichtingverkeer maakt. Zou dat iets zijn om politiek je hard voor te gaan maken?

0: Zo, ja. Het is niet mijn expertise, hè, van nee. hoe richt je iets in. Ik vind dat we kunnen constateren dat dit niet veilig is.
1: Nee, dus degene die wel de expertise had, die heeft dat dus dan toch anders gezien.
0: Het is wel een hele moeilijke puzzel om te leggen. Ruimtelijke inrichting. Je hebt allemaal verschillende belangen. Je hebt schaarste, hè. Het past niet allemaal zomaar. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je keuzes moet maken. Alleen, in dit geval zou de iets veiligere keuze, wat ons betreft, nodig zijn.
1: Okay,
0: en als dat dan geld kost, dan moet je daar geld voor reserveren.
2: En even een heel andere situatie die er natuurlijk nu ook is en waar ook al vragen over gesteld zijn. Dat is de situatie op Kerkenplaats, richting de pont. Daar zijn vorige week heel veel boetes uitgedeeld. Maar die situaties, daar kom ik elke dag. Ik vind het, zoals het is gemaakt, eigenlijk heel veilig. Maar er zijn de fietsers en de fatbike gebruikers en de scootertjes, die hebben daar echt heel onveilig de weg genomen. Die gingen gewoon het kruispunt diagonaal over.
1: Okay.
2: Dus het ligt ook niet altijd aan de inrichting, maar ook wel aan de gebruikers.
3: Aan het gedrag.
0: Misschien is dat ook meteen ons politieke verschil een beetje. Ja, ik geloof heel erg dat met de inrichting van een stad je heel veel kan sturen. En dat je ook uit moet gaan van dat sommige mensen nou eenmaal de kortste route nemen. En dat zie je ook overal. Als je iets niet handig inricht, gaan mensen door rood, gaan mensen. En er zijn heel veel manieren om dit te voorkomen.
2: Ik vind het hier echt niet van toepassing. Het is een grote kruising. De auto's komen daar net van een snelweg af. Dan weet je ook als fietser, hier moet ik niet zomaar oversteken. En dan is er een hele veilige situatie met een verkeerslicht. Die ook nooit lang op rood blijven staan. En als er eentje op groen gaat, dan gaat de volgende ook al op groen. Dus het is echt veilig gemaakt. En dan moet een gebruiker zich ook een beetje gedragen. Dus die kant zit er ook.
4: Ja, maar je merkt bijvoorbeeld ook in die video dat die mensen vooral zeggen van ja, de situatie is veranderd. Dus wij krijgen eigenlijk een soort van kortsluiting in ons hoofd, want de situatie is anders.
1: Ja, ja.
4: Dat is met Kerkenplaat, dat is hier met
1: de Raadsingel ook.
4: Het is gewoon een andere situatie. En mensen die blijven eigenlijk in een vaste patroon zitten. Waardoor ze dus alsnog een onveilige situatie creëren.
2: Maar daar ben ik dus niet met je eens als het om Kerkenplaat gaat, want dat is een nieuwe situatie. Dus het kan niet zo zijn van we waren het zo gewend, dus we blijven het zo doen. Het is gewoon nieuw.
4: Maar uiteindelijk is de situatie dan wel weer anders. Want eerst gingen ze de brug op. Dus het is dan uiteindelijk ook weer een veranderende situatie voor hen. En kijk, vooral het zijn tieners. Dus die kijken daar sowieso niet zo nauw aan. Want die denken, als ik aangereden word, is het toch de schuld van de auto. Zo was ik eerst ook, moet ik heel eerlijk toegeven.
3: Ja, maar je kan wel in het ziekenhuis belanden. En dan
4: maar dat gevaar zien ze gewoon niet.
1: Ja, puberbrein, hè? Bedoel, dat is, maakt het allemaal nog wel een beetje lastig.
3: Wat is het apart is, je hebt, als je van Oud-Crispijn naar het Admiraalsplein fietst, heb je precies zo'n situatie als nu is aangelegd op de burgemeester de Raadsingel. Want dat je ook met voorrang de auto, autostraat oversteekt. Waar ik ook regelmatig bijna van mijn sokken gereden ben. En dan vraag ik me af, is dat dan een verkeerssituatie die je niet meer moet toepassen? Of moeten we iets doen aan hardrijders op 50 kilometer wegen, aan gedrag, aan het opletten van autorijders? Of zit het in allebei?
1: Of is het gewoon een kwestie van dat soms dingen lastig te veranderen zijn, Pieter?
3: Tuurlijk.
1: Want het wordt langzaamaan tijd voor jouw column.
2: Oh, nee. Mooi bruggetje.
1: Ja, daarom.
0: Oh, heel subtiel.
2: Heel subtiel, ja.
1: Daar komt hij dan. Ik heb me er helemaal op verheugd.
3: Zonder inleiding.
1: Ja, er wordt even een iPad
3: klaargezet.
1: Nee, helemaal goed. Ga je gang.
3: Natuurlijk, je hebt hoge verwachtingen.
1: Ja,
3: dus ik hoop dat ik eraan kan voldoen. Oh, weet je nog? Irene weet het nog. Vroeger, die goede oude tijd. Toen alles nog beter was. Toen Chemours niet kilo's, maar nog gewoon tonnen PFAS mocht uitstoten per jaar. Dat was nog eens genieten op de staart. De neushaartjes van de wat oudere Dordtenaren tintelen er nog heerlijk van na. Toen je nog gewoon een homo in elkaar mocht slaan op straat en niemand raar opkeek, dat luchtte zo lekker op. Toen je je smerige stinkdiesel nog gewoon mocht parkeren op het Scheffersplein. Oh, wat een gezelligheid was dat. Wat een levendige binnenstad hadden we toen. Vol met levenloos geparkeerd en olielekkend blik. Oh jongens, konden we maar terug in de tijd. Naar vroeger. Toen je al je afval nog gewoon op één hoop mocht mikken. Schroot, asbest, bananenschillen, sigarettenpeuk. Kan jou het schelen? Allemaal op één berg. Liefst op de staart. En de fik erin. En dan zand erover. Of nog meer asbest. Dat lekt, wat zeg je? Dat afval lekt grondwater. Lekker boeiend grondwater. We hebben wel wat beters te doen. Ja, mensen, ons geïdealiseerd verleden was een droomwereld. Een fata morgana waarin alles nog goed en fijn was. kon alles maar altijd bij het oude blijven, nietwaar? Dit is een klein beetje een karikatuur, maar helaas echt maar een klein beetje. Want de Dordtse politiek wordt gedomineerd door politici die zo lijken te denken. De wereld verandert radicaal om ons heen. Maar in Dordrecht moeten we vooral alles hetzelfde blijven doen. Stilzitten op onze halfnatte kades terwijl het wassende water ons bekruipt. Blijven hangen in hoe we het altijd deden. Want het ging toch altijd goed. Wij weten toch prima hoe het werkt met ons Dordtse boerenverstand. Leuk feitje. Nu, in 2026, betalen we ongeveer 100 euro belasting om 1 ton restafval te mogen verbranden bij HVC. Volgend jaar is dat al 150 euro en daarna gaat het lange halen snel thuis naar de 300 euro vanaf 2030. We gaan met z'n allen veel meer geld betalen, 3 keer zoveel, om restafval te kunnen verwerken. Ja, lieve luisteraar, met z'n allen. Dat betekent ook u. Maar de oplossing ligt voor het oprapen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het wiel is al lang uitgevonden en geprobeerd, toegepast en succesvol gebleken. En het wiel is Diftar. Oftewel betalen per kilo. Je betaalt dan voor het afval wat je zelf produceert. Scheid je je afval goed en heb je dus weinig restafval, dan ben je goedkoper uit. Maar maak je er een potje van, mik je het allemaal maar in een zak, dan kost het kapitalen. En dat is best een effectieve prikkel om er geen potje van te maken. Om een klein beetje bewust te leven. Dat dit werkt en daadwerkelijk voor lagere lasten en minder verspilling van grondstoffen zorgt, zien we in allerlei gemeenten die niet in het verleden blijven hangen. Maar verandering is moeilijk in Dordrecht, jongen, jongen, jongen. Dordt heeft geen zin in het uitgevonden wiel. We zitten hier op zee, klein, maar dit is echt een stad van de kop in het zand. Het probleem bestaat niet als we het er maar niet over hebben. Totdat je afvalstoffenheffing niet meer te betalen is. En wat ze in Delft doen, moeten ze lekker in Delft weten. Wij zijn een klein dorpje in Gallië. Oh nee, wacht. Wij zijn Dordrecht. En wij weten het beter. Rotterdam, Breda, Gouda, Delft, Den Haag, Leiden, Alphen aan de Rijn. Iedere stad in de omgeving die iets voorstelt of niks voorstelt, heeft inmiddels een zero-emissiezone. Maar natuurlijk niet Dordrecht. Dankzij het zwabberbeleid van de Dordtse gemeenteraad. Lekker hoesten en proesten in de uitlaatgassen in de Dordtse binnenstad. Op je terrasje aan de Wijnstraat. Terwijl de ene dieselbus na de andere voorbij raast. Fijnstof en stikstofdioxide smaken zo lekker bij je witte wijntje. Terwijl de goedwillende ondernemers al geïnvesteerd hebben in duurzaam transport. Dordtse politici dromen hardop en bij herhaling van het moment dat Dordrecht iets voorstelt in Nederland. Maar tot nu toe zijn we vooral, en iedereen kent er wel een, die ene achterneef die nog aan zijn kont staat te krabben op het perron, terwijl de rest van het gezelschap al in de rijdende trein zit. En ik voorspel u, dat gaan we merken de komende jaren. Jongeren trekken nu al onze stad uit, omdat Dordrecht zo weinig te bieden heeft. Aan een woning komen hoef je als jongere nergens te proberen, behalve misschien in Zeeuws-Vlaanderen, maar voor de rest biedt Dordt ook geen aantrekkelijke vooruitzichten. En het contrast tussen Dordrecht en de omliggende steden wordt alsmaar groter. Met binnenkort een torenhoge afvalstoffenheffing, een luchtkwaliteit die letterlijk adembenemend is, en stadsgroen waar je een traantje bij moet wegpinken van ellende. Terwijl Breda een stad in een park aan het worden is. Terwijl Leiden haar singels aan het vergroenen is. Terwijl Rotterdam in de afgelopen 3 jaar 17 hectare groen aan de stad heeft toegevoegd, heeft Dordrecht een reeks partijen in de raad die zonder ironie pleiten voor meer parkeerplaatsen in de woonwijken. En zo zetten we geen stappen naar de toekomst, maar zetten we stappen terug. Naar het verleden, toen je je smerige stinkdiesel nog mocht parkeren op het Scheffersplein. We stoppen er net genoeg geld in om de bestaande bomen te laten staan. Maar extra groen, daar gaat juist minder geld naartoe. Ik wou dat ik het mooier kon maken dan het is. Maar met zomers die steeds warmer worden, is dit voor sommige Dordtenaren letterlijk een doodvonnis. Lieve mensen, de wereld verandert. Of wij het nu willen of niet. Of wij het er nou mee eens zijn of niet. Of wij er nou blij mee zijn of niet, de wereld verandert. Het wassende water nadert, letterlijk en figuurlijk. De realiteit ontkennen heeft geen zin, het is pompen of verzuipen. In een bewegende wereld kost het moeite om stil te blijven staan. Stilstand is een keuze. Een keuze die Dordtse politici consequent maken. Zo consequent dat je het in Dordrecht een ideologie kan noemen. Een dogma. Gebezigd door conservatieve politici en ondersteund door burgers die alle verandering en alles wat van buiten komt eng vinden. En daar hebben we dikke pech mee in Dordrecht. Want stilstand in een wereld die zo snel verandert is precies wat we niet kunnen gebruiken. Maar het kan anders. Met iets minder eigenwijsheid en een iets opener blik kan ook Dordrecht meekomen in de vaart der volkeren. Niet alles wat ze in Breda, Delft of Leiden doen is stom. Daar zitten best goede ideeën tussen. De vraag is alleen, beseft ons stadsbestuur dit voor de achterstand op onze buursteden niet meer in te lopen is?
1: Overigens, dankjewel Pieter, maar overigens, je hebt de vrije hand gekregen.
3: Dat klopt.
1: Dus dat betekent niet dat wij hier aan tafel het met je eens hoeven te zijn.
2: Nee,
3: dat klopt.
1: Want dat,
3: daar was ik al bang voor.
1: Ik voelde al zo een beetje, wat zijn jullie eerste reacties op Pieter's verhaal? Want volgens mij zitten er 3 partijen aan tafel die dus juist wel dat restafval...
2: Nee.
1: CDA natuurlijk.
2: Wij willen echt bronscheiding. Dus daar zit ik echt op één lijn. En dat, gelukkig is dat wel weer het uitgangspunt in het coalitieakkoord. Dus we gaan niet helemaal... Maar ja, er zijn uitzonderingen mogelijk. Dus dat... Ja, dat is wel wat het nog is. Dus we staan
3: wat
2: niet
3: een overtuigend verhaal, Francisca.
2: Ja, nee, goed, maar je hebt natuurlijk... Ik ben wel gewoon... Ik draag wel het coalitieakkoord uit, maar als CDA hadden we graag op dit punt nog wel iets meer gewild. En dat is duidelijk, want dat staat ook in ons verkiezingsprogramma.
1: Ja. Nou ja, een coalitieakkoord is natuurlijk altijd gewoon een soort compromis tussen een aantal partijen.
2: Ja, je kan ook zeggen... We willen het onderste uit de kam, maar dan bereik je misschien juist helemaal niks. Dus dat is wel het... Ja, dat is thuis het mooie van oppositie. Dan kan je gewoon compromisloos zijn.
3: Dan kan ik gewoon zo'n kom voor.
2: Ja, dat is heerlijk.
3: Zonder
2: dat is echt heerlijk.
3: Akkoord toe te houden. Ja. Heerlijk, ja.
1: Nou ja, goed. We hebben natuurlijk gemerkt in de vorige periode... bij GroenLinks met de zero-emissie-zone... hoe je ook verschrikkelijk de fout in kan gaan... zeg maar door voet bij stuk te houden. Ja. Maar goed, al fijn. Dat was vorige periode. Sam, nu?
0: Ja. Wat ik van Pieter's verhaal vond, ja. Ik vind het heel mooi dat de Partij van de Dieren inderdaad dat zo zuiver op de graad kan zijn. En ik denk dat we dat ook nodig hebben. Ik proefde alleen toch een cynisme dat ik niet helemaal deel. En ik denk dat in deze wereld, er gaan heel veel dingen niet goed. En er zouden heel veel dingen beter kunnen. En ik denk dat dat gewoon onwil is. En, meer onkunde is dan onwil.
1: Okay.
0: En ik denk dat heel veel partijen hier niet per se zitten van... nou, ik wil even lekker conservatief zitten doen.
1: Dankjewel, maar we gaan er eigenlijk nu uit voor het nieuws en de reclame. En dan zijn we zo meteen zijn we daar weer terug.

0: omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
1: Zo, daar zijn we weer voor het tweede gedeelte. Inmiddels is Gerben Verhaar aangeschoven. Onze muziekmeneer van vanavond. Dat gaat gewoon helemaal goed komen. Want er moet natuurlijk ook eigenlijk gesoundcheckt worden. Of hoe moet je dat in normaal Nederlands zeggen? Maar dat gaat zo meteen, gaan we dat horen. En dan de mensen achter de schermen zijn vakkundig genoeg om te zorgen dat dat allemaal goed gaat. Het tweede gedeelte, dat gaat dan uiteindelijk over het woningtekort. Dat is ook waarmee aangekondigd werd, het programma. Dat is natuurlijk een soort open deur. Er is een woningtekort en wat moeten we nu doen? Wat is nou de huidige situatie? Hoe ligt het nou op dit moment hier in Dordt? Want er zitten nog steeds een heleboel jongeren thuis. Zelf heb ik er een van 28 thuis. Nou, hoe oud 23. Is die van jou? 23. Nou, jij hebt een partner. Jij woont op jezelf?
2: Ik woon op mezelf.
1: Jij woont op jezelf. Ja. Oké. Okay. Ja, maar jij bent ook nog best jong, toch?
2: Ja, ik ben 22.
1: Dus jij hebt eigenlijk geluk gehad.
2: Ja, ik heb geluk gehad.
1: Ja. En woon jij via een woningbouwvereniging? Of,
2: Mijn ouders die gingen scheiden. We konden niet met z'n allen mee naar het nieuwe huis. Dus mijn moeder had toen een appartement voor mijn zussen gekocht. En die waren op een gegeven moment eruit. En toen was er voor mij plek.
1: Helemaal goed. Ja. Ja. En Sam?
3: Ja, ik woon met mijn vrouw en mijn zoontje in een huis.
1: Ja, dat zoontje dat hoeft waarschijnlijk nog niet...
3: Hij is vier. Over een jaar of zo er wel aan toe is. Nu is hij nog lekker thuis. Hè?
1: Ja. Ja. Nee, maar jongens, wat doen we eraan? Want er wordt natuurlijk ook door de coalitie... we gaan iets minder bouwen. We gingen van 4.000 naar 3.000 huizen. Toch is er jaren altijd geroepen... bouwen, dat soort sterke termen. Maar we lossen er niks mee op, toch?
4: Ik vind het zo jammer. We doen goede dingen door te elektrificeren. En door de elektrificatie, door alles elektrisch te maken.
1: Zoals?
4: Nou, bijvoorbeeld steeds meer auto's is er dus, die ook op elektrische dingen rijden, is een veel groter probleem ontstaan. En dat hebben we met enorme piekbelasting te maken. Waardoor nu die net als een Tennet en zo, die kunnen gewoon niet meer voorzien in genoeg vervoersmogelijkheden voor de elektriciteit. En daardoor heb je geen aansluiting en daardoor kun je niet bouwen. Ik was gisteren op zo'n raadsoploop waar het ook ging over energie. En het probleem is mega.
1: Ik snap het niet helemaal hoor. Nee, wat je nu net even zo even zegt.
4: Ga ik te snel? Oké.
1: Okay. Ja?
4: Doordat we te weinig elektriciteitsaansluiting kunnen maken, kan er ook weer minder gebouwd worden.
1: Maar wat heeft dat met elkaar te maken dan?
4: Omdat je voor elk huis een aansluiting nodig hebt.
1: Oké, dus dat het echt over de huizen... Ik denk dan aan een elektrische auto die je in wil pluggen.
4: Dat is op zich een goede beweging, dat je van die fossiele stoffen af wil. Maar die elektrische auto's, die hebben weer wel voor een ander probleem gezorgd.
1: Ja.
4: Ja.
1: Oké, Pieter?
5: Is een deel dit van het probleem, de grond hè? Van het probleem? Want er lijkt altijd wel wat te zijn. Want hiervoor was het de stikstofcrisis. Ja. Die we al jaren zagen aankomen.
4: En niet
5: die,
4: in Dordt.
5: Die niet is aangepakt. Nee. Waar Dordt ook niks aan doet. Want we hebben nog steeds geen milieuzone, zoals net benoemd. Daarvoor was het een economische crisis. Waardoor er allerlei bouwbedrijven failliet gingen en er minder gebouwd werd. Er is altijd iets groots aan de hand. Regeren is vooruitzien. Wat niet is vooruitgezien en ook niet is aangepakt voordat het kwam. We weten al decennia, sinds de jaren 80, dat we moeten verduurzamen. En dat we dus meer elektrisch zouden moeten doen. We hadden al vanaf de jaren 80 kunnen investeren in ons stroomnet.
4: Maar het
5: is gewoon niet gebeurd.
4: Ik ben het met je eens, helaas.
5: Maar jij zit wel bij een partij die dat niet heeft gedaan.
4: Nee, ik zit er nog niet zo lang bij, hè?
1: Maar dat is geen excuus, hè? Nee.
6: Volgens mij is het ook nog wat anders. We blijven nog steeds huizen bouwen voor een gezinsmodel... wat steeds meer onder druk komt te staan, wat jij al aangaf. Ik ben zelf ook gescheiden, weet je? Dus ik woon met mijn zoon met z'n tweeën in een eengezinswoning. Eigenlijk te groot, weet je? Dus er is ook niks tussenin, hè? We blijven maar op diezelfde manier bouwen. Terwijl er een hele andere vraag is. Als je kleinere huizen beschikbaar hebt voor jongeren. Hè, dat zou de druk ook kunnen... Maar we blijven op diezelfde manier doorbouwen.
3: We bouwen veel te weinig. Dus er zijn van alle soorten woningen veel te weinig huizen. En,
4: het is niet alleen...
1: Waar zit het grootste probleem, denk je? Want ik heb altijd het idee dat dat juist zit in die middencategorie. Dus je hebt een heel stuk sociale woningen. En je hebt duurdere woningen. Hè? Want tegenwoordig een beetje stadshuizen. Dan gaan we leuk nieuwe huizen bouwen. Nu weer achter de piep. En dan vanaf 4,5 ton of zo. Bedoel, dat is voor een heleboel mensen helemaal niet te doen natuurlijk. Maar ook als jij in een sociale huurwoning zit en jij wil doorstromen. Er is niks.
3: Maar er zijn gewoon te weinig huizen. Dus doorstroming is leuk. Maar ik zie het allemaal een beetje als gegoochel. Om eigenlijk de echte politieke kwesties maar uit de weg te kunnen gaan. Deze stad heeft ervoor gekozen om... op hele dure plekken hele dure projecten te bedenken. Dus dat is de verdichtingsagenda. Dat is waar deze gemeenteraad in meerderheid achter staat. Het idee is, binnen de bestaande schil van Dordrecht... daar gaan we al die 10.000 woningen bouwen. Nou, iedereen met verstand van zaken weet dat dat niet gaat passen. Nee. En dat het heel lang gaat duren. Want als je in de binnenstad bouwt, hebben honderden mensen kunnen daar bezwaar tegen aantekenen. En dat gebeurt ook. Dus je gaat op de duurste plek, de moeilijkste plek, ga je moeilijke projecten bedenken. En op verrassende wijze is er altijd uitstel van al die projecten. Terwijl ik denk dat er één fundamentele politieke vraag is die beantwoord moet worden. En dat is een pijnlijke en dat is een moeilijke. Heel veel Dordtenaren nu wonen op plekken waar eerst geen huizen waren.
1: Ja.
3: En wij denken dat je aan de rand van de stad moet bouwen. Dat de enige plek is waar je op een betaalbare manier genoeg huizen kan bouwen. Ja. En zolang je die keuze niet maakt, zitten wij allemaal hele kleine projectjes te doen.

en valt ernaast. We spelen nu tegen de klok in. Als tegenstanders achterstand kleur veranderen en vreemd zinnen. Met een pokerfeest gesloten kaarten in.

Venus komt in zicht, hoe ver nog te gaan. En vlak voor de eindstreep er wordt tracties graag links. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blijven we liggen, gaan we staan, komen wij nog tot zinnen. Het spel dat liefde heet, samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Voetje
1: van Loon. Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee. Jonne, jij zong niet mee. Maar het is
3: heel
1: wel
3: goed. Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja. Ja, dat past weer bij de naam. Hè? we hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar bedruk gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer? De financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk onze aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer. Het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo.
4: Ja, nou weet je, kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp, dus tegenwoordig een binnenvaart, een dorp om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. En we hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk, dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt.
4: Ja, ja precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd, want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Ja, nou ja, dat hoort bij het Drie Rivierenpunt, dat hoort inderdaad bij
4: het. Ja,
1: dat
4: stukje. Is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht, daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien, maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop, daar wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
4: Snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk. Maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even, ik heb dus zeven talen in mijn toektoek Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè? Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan, dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer je dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dat is een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. En dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment twee films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van oh nou vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, dat is wel. Klinkt altijd zo. Zo. Ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan het nog erger maken. Maar AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: extra dimensie.
5: Ja. Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten. Ja. Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, met wat je, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de Dik Paschier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Paschier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer spel zonder grenzen? Hè? Dat internationale deel. Want de Songfestivals, dat was één. Maar spel zonder grenzen. Daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw, is daar ooit zo'n show geweest. Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders, want jij zei meteen ja, Dick Paschier, ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zo'n winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet dat.
5: Ja.
4: Marhaba heette het
5: volgens mij. Ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken... Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft. En als we dat nu zien... Ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza. En daar zit die mevrouw keurig te bedelen. En keurig netjes met de straatkant. En keurig... is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam. Dat de bedelaar, de man die... langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was... en eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed... want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je niet. Ja. Dus het is, wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij uit, door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, die kwam voorbij. Van hoe was het? Ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid, die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen, die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net, hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie, wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook, hè, deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inrichten, heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken, waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debat die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik, mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles. En dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het ook.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest knokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling. Maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat. En dat men zei, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open. En toen zei men, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij. En die zeiden van, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier. Maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Dus zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment is Zwijndrecht zelfs om 10 uur op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen is, weinig bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over Hema en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van joh, op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich, die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
5: Ja.
4: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
5: Ja, dus die beweging, nou, jullie maken technisch mee, hè? Het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is een initiatief en dat kan nu dus wel, het kon vroeger niet, maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je, oh, dat zal me wel?
3: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, hè, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd dat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
4: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme, ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben. De eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar op dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
5: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust, de spirituele beleving. Het moment van bezinning, van overdenking, van, nou ja, je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend. Maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1 uur gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6 uur. Of anders had je pech 5 uur. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 5, 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven, want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was, ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat dat gewoon open is, dat dat gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar. Want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
5: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek, hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil je alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Want de vrolijke noot. Marlie, Gerard.
6: Ja.
5: Jullie hebben het podium.
6: Ja, dankjewel. We beginnen met een broodje van de afdeling.

0: Ja.
1: Juist.
0: We gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En toen zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
1: In het Wijzigpark.
0: In het Wijzigpark.
1: In de speeltuin.
0: En er was helemaal niemand.
1: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
0: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
1: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
2: Nooit het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
1: En het liedje heet Speeltuin. Toe. Hoi.
0: Komt ie.

Het bijna vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou. Ja, wip, shoobidoo, wap, shoobidoo, wip, wap. Samen op de wip met jou. Wip, shoobidoo, wap, wip, wap.

0: de voeten van de grond.
1: Ja, ze zweven wij de wereld rond. Ja,
0: kijk, je kan de kerk zien, waar we later ooit, wie weet, zullen trouwen misschien. En de avond valt de koek, kijk toe, uitgespeeld maar lang niet moe. Weet je wat ik het liefste doe? Nou,
1: samen met jou naar de speeltuin toe.
0: One, two, three, four, yeah.

0: recent niet van jullie, maar dat zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die Code Rood is 2 weken jong.
2: Goed verzonnen.
3: Ja,
1: precies, precies.
3: Wat gaan we doen? Oké. En dit gaat niet over, weet je, die mooie straat waar jij op had gesproken?
2: Over de junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock'n'roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan er even aan.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: heel leuk.
1: Ah, liefdesliedje. Lieber. Liefdesliedje.
2: Weet je zeker wat je wil? Sta je stevig, sta je stil?

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag
0: dat? Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, als Via Cultura is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want...
1: Wij zijn niet.
0: Nee.
2: Nee, helemaal niet.
0: Ja, maar dit is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag. Heel goed.
1: Ja, we worden altijd overal gevraagd, dus mocht je iets bestellen, dan gaan we vast op.
0: Heel goed.
1: Tijd voor de
3: gitaar.
1: En Madelief is
3: ja.
0: En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Er was een moment, toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flauwe Power gehad. En de Flauwe Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde. En met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken om te zien dat dat niet gelukt is, geven we erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op een ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
1: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
0: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Uurtje Max.
1: Drechtstad FM.
2: Amazing.
3: Oude Maas weg, wat voor drie.
2: Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
4: Ik wil eventjes lekker dansen.
5: Dat moet je gewoon doen.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

dat gaat zeker lukken hoor. Dit moment voelen van Uurtje Max op Aalten Radio en Drechtstad FM. Van harte welkom bij alweer de derde van de 5 edities van de Amazing Afscheidsmaand. Ja, ik vind het toch wel een beetje spannend. En dat moment ga ik wel steeds meer voelen. Want ik heb namelijk leuk nieuws. Het is namelijk steeds concreter. Want ik heb namelijk een huis in Kopenhagen. Waar precies, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat het Kopenhagen is, ja, het is best groot hoor. Dus je moet me zoeken met een vergrootglas. Maar ik heb er zoveel zin in om het avontuur te beginnen. Over 2 weken is het alweer zover, de allerlaatste Uurtje Max aller tijden. Maar zover is het nog niet. Vandaag hebben we ook nog een uitzending waarbij ik weer gewoon ouderwets ga knallen met de muziek. Maar ook met de agendatips. Er staan 2 hele leuke op het programma. Allebei voor aankomende zaterdag. Laatste nieuws uit de regio staat voor je klaar. En een heerlijke dag, kan ik wel zeggen. Voor de meeste mensen, voor mij niet zo. Maar welke dat is, dat ga je allemaal horen tot de klok van 6, 9 of 11 uur. En we gaan meteen goed van start met Chumbawamba Tap Tampin. Hartelijk welkom bij Uurtje Max.

Nou, kan volgens mij een dolle boel worden bij Sam Hunt House Party bij de Amazing Afscheidsmaand van Uurtje Max op Aats Radio en Drechtstad FM, waar het alweer de hoogste tijd is geworden voor de agendatips. En ik heb twee hele gezellige voor aankomende zaterdag. En in Heeronsdam organiseren de Heerons Dames aankomende zaterdag dus een gratis buitenbios. Dat meldt Weekblad De Brug. Vanaf 8:00 is er een film voor alle leeftijden. En om 9:15 wordt een film gedraaid. Die is geschikt voor kijkers vanaf 12 jaar. Films, popcorn en limonade zijn gratis. Maar neem wel, net zoals een houseparty, niet doorsneden, maar wel je eigen stoel en deken mee. En ben je liefhebber van klassieke auto's? Kijk dan zaterdag je ogen uit tijdens de Riverside Car Classic. Want volgens Liedrecht.net doen 38 auto's mee aan de 8e editie. En 24 verschillende merken zijn er dus te zien. Vanaf 10:00 vertrekt de stoet vanaf Ames Autobedrijf in Dordrecht. En worden uiterlijk 4:00 terugverwacht op het Van Eesterenplein. Ook kinderen kunnen meerijden tijdens het nieuwe onderdeel Classics and Kids. Dat belooft een dolle boel te worden. En deze klassieker die past niet zo goed bij dat thema. Maar het gaat wel over iets heel leuks. Een goede tijd hebben. De Sun Club. Boom, boom, good time. Haats Radio Drechtstad FM. Amazing afscheidsmaat van Uurtje Max.

Nou, inderdaad, dat gaat wel lukken. Dua Lipa, New Rules hier bij Aats Radio en Drechtstad FM. Welkom bij de amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Met zometeen het laatste nieuws uit de regio. Maar we gaan eerst nog eventjes lekker aan een cool corona met Nice Device. En die komt natuurlijk uit het land waar ik binnenkort naartoe ga, dat is Denemarken. Je kan het al bijna raden. En ik had ook nog her en der wat andere Easter eggs op muzikaal gebied verstopt in deze uitzending. Maar ook de Bengals komen zo nog aan bod met Eternal Flame. En die moet blijven branden natuurlijk.

0: tickets anymore.
1: Niet zwaaien met zakdoekjes, maar afscheid nemen in stijl. Dit is Uurtje Max, de Amazing Afscheidsmaat.

0: Even een kippenvelmomentje hoor. En ook om de rust te bewaren voor het laatste nieuws uit de regio, want daarvoor is het alweer de hoogste tijd. En we gaan er gewoon lekker weer doorheen. Want de flyover van de A16 bij Ridderkerk gaat 3 nachten dicht voor herstelwerk. De afsluiting begint donderdagavond om 11 uur en duurt tot 5 uur 's ochtends. Ook de 2 nachten erna zijn de werkzaamheden en moet verkeer rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Nabestaanden van KNIL-veteranen en andere oud-gedienden kunnen in Ridderkerk een beschermde status voor hun graf aanvragen. De graven worden dan niet geruimd en de gemeente kan de kosten en het onderhoud betalen. Op begraafplaats Vredehof in Ridderkerk liggen inmiddels 48 KNIL-veteranen begraven. ANWB Automaatje in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht die zoeken dus nieuwe vrijwilligers. Dat meldt Weekblad De Brug. Ze brengen inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen met hun eigen auto naar bijvoorbeeld een afspraak of activiteit. Aanmelden kan bij divers. En ruim 1200 mensen deden dinsdag mee aan de Doc 11 Clubtasrun in Alblasserdam. Dat schrijft het contact Klaroen. Deelnemers liepen ruim 2 kilometers en haalden daarmee geld op voor hun eigen club of vereniging. Het parcours startte en eindigde op de Dam. En dan nog het weer. Donderdag is het bewolkt met later regen. Vrijdag en zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Zondag zijn er opnieuw buien en wordt het rond de 20 graden. En tot zover het laatste nieuws uit de regio. Lees meer via streekomroep56.nl.
1: Dit is de Amazing.
2: Oude Maasweg, kwart voor drie.
1: Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
3: Oké, let's go.
4: Ik wil eventjes lekker dansen.
5: Dan moet je gewoon.

Dit zijn toch de beste nummers, hè, die zichzelf laten afkondigen. Outkast hier bij Ads Radio Dresdorp FM. Het is de amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. En ik heb nog iets voor je. Want honderden Dordtenaren met een laag inkomen kunnen straks gratis reizen met het OV. Inwoners met een Dordtpas kunnen vanaf 1 oktober gratis met onder meer bus, trein en waterbus reizen. De regeling geldt voor inwoners van 18 jaar en ouder. Loopt tot in ieder geval 2029. Wie nu al gebruik maakt van de huidige OV-regeling moet voor 1 oktober overstappen naar de Dordtpas. Nou, dat is inderdaad goed nieuws. Net als het volgende. Want elke week kijken we naar de kalender van fijnedagvan.nl. En daar vond ik weer een enorm bijzondere dag. Een lekkere dag voor heel veel mensen. Want deze donderdag is het Cheeseburgerdag. Hiermee wordt gevierd dat de cheeseburger is ontstaan in Californië. Door, ook al wordt dat in twijfel getrokken, ik reken me eventjes als voorbeeld, Lionel Sternberger. En wie de dag groot heeft gebracht, nou en gemaakt, dat is niet bekend. Maar wel hoe je hem kan vieren door je tanden in zo'n cheeseburger te zetten. Heb je in ieder geval een goed excuus om er eentje te eten. Eet smakelijk alvast. En anders gaan we die samen met Lorenz Boefel eten. Of met Paula Bosch.

De jaren 80 blijven prachtig en Paula Abdul ook straight up hier bij AT Radio Utrecht ZFM. De amazing afscheidsmaand die je dus hoort van uurtje max. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Maar we gaan over naar een andere plaat. Die is dan net van de jaren 70. Maar toen maakte Donna Summer prachtplaten waar we nog steeds op losgaan. En wist je dat dat gefluit en het, ja, wat je nu hoort, eigenlijk verwijzen naar prostitutie en politie? Nou, het is niet bepaald feestelijk, maar toch gaan we weer los met die vingertjes, hoor. En moet je ook gewoon niet stil blijven zitten op deze disco-hit. Van Donna Summer, ze kondigt hem zelf aan. Bad girl.

0: Ja, Robert Palmer mag bijna het bal af gaan sluiten voor deze derde van de vijf edities van de Amazing Afscheidsmaand van Uurtje Max. Zometeen Koos Wijngaard in Silhouette, anders de late avond of zoals de waard is. En dan gaan we naar echt Deens cultureel erfgoed, naar Aqua.
1: Hiya, Bobby.
0: Tot volgende week.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
2: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
1: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond, hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Kijk eens uit mijn raampje, look through my window. De mama's en de papa's uit 1966.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 17 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond zangeres Elisa van Dolderen. Cora Moret over de tentoonstelling Vol van Vogels. En Kevin Kapp over conflicten in de horeca. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: veel lekkers aan het begin van de late avond. The Corrs hoorde je en Everybody Hurts. En Joe Jackson en Breaking Us in Two. Ons eerste onderwerp vanavond. Zangeres Elisa van Dolderen is lead- en invalzangeres bij verschillende bandjes. Ze geeft les en ze is nu bij Terra Cox.
1: Elisa, fijn dat je er bent.
2: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
1: Je bent zangeres. Over welk genre hebben we het dan?
2: Nou, ik maak zelf het liefst Nederlandstalige luisterliedjes. Dat schrijf ik zelf. Dat componeer ik helemaal zelf. Maar daarnaast sta ik ook gewoon alle liedjes van de top 40 van de jaren 70 tot en met nu op het podium te zingen.
1: En op het podium ben ik, waar?
2: Overal. Door heel Nederland, in het buitenland, als coverzangeres.
1: En welk liedje zing je het liefst?
2: Ik heb de laatste eentje weer ontdekt. En die is van Laura Jansen. En die heet Wicked World.
1: Maar je doet het in het Nederlands.
2: Ja, nou, die is dus toevallig in het Engels.
1: Ja, we moeten oppassen wat we zeggen.
2: Ja, zeker. Nou, nee, ik zing. Mijn eigen werk is allemaal Nederlandstalig. En de covers die ik zing, dat is eigenlijk een mengelmoes van Engels en Nederlands door elkaar heen.
1: Als je nou je eigen werk zingt, hè, wat wil je daarmee brengen? Wil je gewoon plezier brengen, vermaak? Of is het ook maatschappelijk betrokken? Of wat is jouw doel?
2: Ja, ik ben er dus achter gekomen dat ik vind zingen sowieso het allerleukste wat er is op aarde. Maar ik maak echt muziek om te verbinden. En alles wat ik doe in mijn muziek, met mijn muziek, is de verbinding daarin opzoeken. Dus het zij voor de doelgroep die ik zing.
1: Bijvoorbeeld,
2: ik ben recent begonnen met het zingen voor ouderen in verzorgingstehuizen. Omdat ik merk dat mensen daar het ook gewoon heel mooi vinden wat je aan het doen bent. En dan kan ik weer hele andere liedjes zingen als dat ik in het weekend op een groot podium sta met alleen maar hossende jongeren, zeg maar. Maar ik wil het liefst mensen raken en laten weten dat je niet alleen bent. En dat muziek zoiets moois voor je kan zijn. En wat ik daarbij voel met het maken van die liedjes, weet ik dat mijn verhaal niet uniek is. Dat er zoveel meer mensen zijn die dat voelen. En dan ben ik blij dat ik dat met mijn stem kan overbrengen. Dat hoop ik in ieder geval.
1: Dat klinkt fantastisch en het klinkt nu al verbindend, moet ik zeggen. Een zangeres zingt, maar ik heb begrepen dat jij ook je hebt een heel breed muzikaal palet dat je bestrijkt. Wat doe je nog meer op dit vlak?
2: Ja, ik ben echt een bezig bijtje. Ik vind het altijd heel leuk om veel dingen te doen. Dus ik ben naast componisten, ben ik componiste ook voor andere artiesten. Ik schrijf ook voor andere mensen. Ik ben vocal coach. En dat houdt in dat ik van, pak een beet groep 6, 7 tot en met mensen die 110 zijn lesgeef in een studio aan huis in Hoogvliet. En ik ben basisschool muziekdocenten. Ik ben voice-over, dus ik schrijf voor of ik spreek in voor bedrijven en voor commercials voor radio en televisie. En ik sta dus op het podium.
1: Nou, geweldig, wat een duizendpoot inderdaad, zeg. Vocal coach, moet ik dan denken aan mensen die graag professioneel willen gaan zingen of zomaar wat aan hun stem willen doen? Wat is het doel?
2: Allemaal eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die wil zingen, dat ze kunnen zingen. Het gaat bij mij echt vooral om het plezier. En zingen zelf brengt al heel veel plezier. Het maakt ook een stofje aan in de hersenen waar je gelukkig van wordt. Dus ik vind ook dat je moet altijd kunnen zingen. Of je nou alleen maar onder de douche de sterren onder de hemel zingt en gewoon lekker elke week een escape nodig hebt om eventjes de longen uit je lijf te kunnen zingen. Of mensen die een auditie hebben of die naar het conservatorium gaan. Of professionals die zeggen ik wil gewoon even puntje op de i weer hebben.
1: Dat heel breed
2: maakt
1: dus.
2: Maar eigenlijk helemaal niet uit. Nee, het gaat mij er vooral om dat ik mensen in de studio heb die er graag willen zijn.
1: En zingen is altijd win-win. Het doet voor jezelf iets. En als het mooi is, is het voor anderen ook nog mooi.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou doe je ook nog wel eens workshops. Waar gaat het dan over?
2: Dat is eigenlijk allemaal op maat. Ik doe het veel voor bedrijven. Omdat muziek inderdaad een verbindende factor is. En heel vaak zeggen mensen, maar ik kan niet zingen hoor. Dus laat mij maar gewoon een beetje zachtjes achteraan staan.
1: Ik wou het net zeggen van mezelf.
2: Ja.
1: Maar vertel.
2: Nou ja, het leuke is, iedereen kan zingen. Het gaat er meer om, klinkt het mooi? En met z'n allen kan je wel iets heel moois neerzetten. En ook dat is overigens iets heel persoonlijks. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Maar je kan wel een hele mooie klank samen maken. En dan pakken we bijvoorbeeld een liedje als Ain't No Mountain High Enough.
1: Ah.
2: Of You've Got a Friend. En dan beginnen we heel voorzichtig. En afhankelijk van hoeveel tijd we hebben, geef ik ook soms nog wel mensen een solootje. En het gaat er echt om van, hey jongens, dit hebben we aan het einde van de dag neergezet.
1: Geweldig.
2: En dat is altijd echt zoiets leuks. Je ziet het gewoon ontstaan. En je ziet dat mensen er langzaamaan ook lol in beginnen te krijgen. En zoiets van, goh, ik had nou niet verwacht dat ik dit nou zo zou kunnen.
1: Ja, nou geweldig. Tot slot, waaruit put jij je inspiratie? Even in het kort.
2: Nou, uit die twee kleintjes hier achter me. Ik heb mijn kinderen vandaag
1: even meegenomen.
2: Zitten twee
1: fantastische kinderen hier. Nou, dat vind ik inderdaad een grote bron van inspiratie. Ik kan me alles bij voorstellen. Dankjewel, zangeres Elisa van Dolderen. Ze is zangeres en nog veel meer. Ik dank je wel voor die inspirerende kennismaking.
2: Nou, wat fijn. Bedankt.

Nederlandse zangeres Neve en Until My Last Breath. Ze maakten het dit jaar. En daarvoor Pierre Garnier en Ce Qu'on Était. Zometeen de tentoonstelling Vol van Vogels. Dat naar Murray Head. En Ruthie.

0: maar even terug in 1973 samen met Murray Head en Ruthie. Ons volgende onderwerp. Vogels nemen bij de meewerkende kunstenaars van de tentoonstelling Vol van Vogels een speciale plek in. Hoort Herman de Bruin van curator Cora Moret.
1: Cora, welkom.
2: Hallo.
1: Je bent vol van vogels.
2: Ja, dat klopt. Ja. We hebben een tentoonstelling met Vol van Vogels als thema. En met een groep kunstenaars, 6, die bezig zijn met het thema vogels in hun werk. En met elkaar vullen we ook de ruimte van Stichting Kunstwerk, zodat die ook vol is met vogels.
1: Ja, want daar vindt de tentoonstelling plaats, hè?
2: Ja.
1: Ja, vogels afgebeeld, maar ook vogels in de ruimte.
2: Ja, vogels hebben ruimte nodig.
1: Ja, ja. Zo staan ze ook. Ik zie wat foto's hier. Ik zie wat foto's aan de muur van vogels, maar ook standbeelden, beelden, hoe moet je het noemen?
2: Ja, objecten.
1: Ja.
2: Jeanette Efraïm is een kunstenares die vogels maakt met verschillende materialen, maar ook met epoxy en klei en polyester.
1: Mm-hmm.
2: En het zijn vaak vogels die deels wel aan doen denken aan de werkelijkheid, aan een echte vogel, maar waar ook wel veel fantasie bij komt kijken bij haar. En ja, het heeft vaak ook wel te maken met het gedrag van mensen.
1: Oh.
2: Hoe
1: zit dat dan precies? Want als je vogels ziet, dan zie je ze buiten. Dit zijn vogels die binnen staan. En die hebben een bepaalde achtergrond.
2: Nou ja, vogels roepen natuurlijk tot de verbeelding. En zij doen op een manier ook wel denken aan wat ons mensen bezighoudt, zeg maar. Ook voor elkaar zorgen en elkaar... naar elkaar omkijken, versieren, ruzie maken, vluchten.
1: Vogels
2: als een groep gedragen of juist heel individueel.
1: Ja.
2: Dus ik bedoel, er zijn heel veel overeenkomsten tussen mensen en vogels. En
1: vogels,
2: ieder vogel is uniek en ieder mens ook.
1: Vogels met menselijke trekjes.
2: Ja,
1: zou je het zo kunnen noemen?
2: Bij Jeanette is dat in elk geval
1: dat
2: wel
1: zeker,
2: duidelijk
1: ja.
2: te zien.
1: Ja, want u hebt 6 kunstenaars uitgekozen. U bent curator van de tentoonstellingen.
2: Ja.
1: Samengesteld. Tevreden over wat er staat nu?
2: Ja, fantastisch vind ik het. Het is altijd heel spannend als je met elkaar aan het voorbereiden bent en je nodigt mensen uit en je gaat praten over wat ieder gaat maken. Of wat ieder gaat inleveren. En als het dan bij elkaar komt, dat is toch altijd heel verrassend en ook uitdagend. Je doet dat echt met elkaar. Je bekijkt het samen en uiteindelijk kom je tot een soort opstelling. En daar ben ik heel tevreden over.
1: Nou, dat is mooi, want je hoort nog wel eens andere dingen. 6 kunstenaars, daarvan u er zelf eentje bent, hè?
2: Ja.
1: Ja. Wat staat er van u als kunstvoorwerpen?
2: Ik ben schilder. Voornamelijk. Dus voor mij staan een aantal wat grotere schilderijen en een serie aquarellen en een schilderij bijvoorbeeld van een nijlgans en een halsbandparkiet.
1: Ja, maar dus allemaal vogels?
2: Nou, bij mij komt de vogel ook vaak wel voor op een beetje verborgen manier. Bijvoorbeeld is er één aquarel die heet De Roep van de Hop. De hop is een prachtige vogel, maar die hoor je vaak wel, maar dan zie je hem niet.
1: Nee, die is verborgen, dus, dat klopt inderdaad.
2: Op sommige schilderijen is de vogel echt het hoofdonderwerp, maar bij anderen is het meer een soort verrassende aanwezigheid,
1: als
2: ik het zo zeg.
1: Tentoonstelling is in Schiedam, bij Kunstwerk, hè?
2: Ja,
1: ja, het Art Center Schiedam.
2: Onderdeel van Art Center Schiedam.
1: Ja, precies. Daar is het allemaal te vinden in de Lange Nieuwstraat. Tot wanneer is de tentoonstelling te bezoeken?
2: Tot 4 oktober.
1: 4 oktober. En dan is er een mooie afsluiting.
2: Ja, dan komt Kees Moeilijker een lezing geven.
1: Mm-hmm.
2: En hij is directeur geweest van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
1: Mm-hmm.
2: En hij is bioloog. En hij weet ontzettend veel over vogels. Maar hij is vooral geïnteresseerd in afwijkend gedrag van dieren. En hoe vogels zich op wonderbaarlijke wijze kunnen aanpassen aan het leven in de stad. maar soms ook in botsing komen met mensen.
1: Ja, ja. Wordt een boeiende lezing op 4 oktober. Als mensen nog meer willen weten, kunnen ze misschien even op de sociale media, op de website kijken?
2: Ja, zeker. Op de website van Stichting Kunstwerk. Mm-hmm. En ook op Facebook en Instagram hebben wij een pagina.
1: Kijk even bij Kunstwerk, dan kom je het allemaal tegen. Maar naar de Lange Nieuwstraat gaan, dat kan natuurlijk ook. Dan dank ik u voor het gesprek. Cora Moret, curator van de schilderijen en tekeningen en Vol van Vogels met alle andere kunstenaars die daar exposeren. Dank u wel.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Keith Urban was dat, een Making Memories. En daarvoor Stevie Wonder uit 1987, een You Will Know. Wat zijn de bronnen voor conflicten in de horeca en hoe ga je daarmee om? Kevin Kapp heeft antwoorden en hij is bij Tera Cox.
1: Alcohol, drugs, gokken, roken. Dat zijn allemaal thema's die een wezenlijke bijdrage leveren aan conflicten in de horeca. En Kevin Kapp, hij zit hier aan tafel van het bedrijf Ordeon. Ligt het allemaal toe en hopelijk komt ook met een iets in de richting van een oplossing. Welkom Kevin.
2: Dankjewel.
1: Kevin, eventjes heel in het kort, wat doet Ordeon?
2: Ordeon is een ondersteunend bedrijf die eigenlijk horeca ontzorgt op gebieden van teamsamenwerking, risico-inventarisatie en hygiëne, voedselveiligheid.
1: Het is eigenlijk een open deur en we weten het, alcohol met name leidt heel vaak tot problemen. Blijkbaar roken ook, dat verbaast mij, want je mag eigenlijk helemaal niet meer roken binnen horeca.
2: Dat klopt, maar het wordt nog wel eens per ongeluk gedaan.
1: Ja, nou daar zijn dan blijkbaar ook conflicten over. Wat kan nou de rol van het horecapersoneel daarbij zijn? Ik denk een beetje aan deescaleren of je houding, vertel het me.
2: Ja, nee, ja zeker als horeca medewerker heb je natuurlijk een belangrijke rol in het deescaleren zoals je zegt. Maar ook zeker in hoe je jezelf presenteert en hoe je klachten afhandelt en hoe je met de mensen omgaat. En die signalen kun je dan merken. Op het moment dat je als medewerker er staat, kun je aan mensen merken. Zou je moeten kunnen aanvoelen, leren aanvoelen. Hoe gasten zich bewegen. En eventueel tot een vervelende situatie zouden kunnen komen. Of juist kunnen deescaleren.
1: Noem eens een paar signalen dat wij er allemaal ook een beetje op kunnen letten.
2: Nou ja, je ziet met name ook als mensen ineens gaan klagen. Dat ze iets niet goed is gegaan. En dat is eigenlijk al een eerste signaal dat je alert moet zijn op hoe ga ik met deze gast om? Wat heeft de gast nodig? Wat wenst hij? Hoe zorg ik ervoor dat ik begrijp wat er aan de hand is bij deze persoon?
1: Dat hoeft natuurlijk niet met alcohol te maken te hebben of zo. Want een klacht kan heel legitiem zijn.
2: Een klacht kan zeker legitiem zijn. En op het moment dat dat zo is, dan heb je ook iets te doen als organisatie om daar of een compensatie of alternatief voor aan te bieden. Als het niet legitiem is, dan heb je als medewerker ook wel wat te doen. En dan is het belangrijk dat je weet dat je nee kan zeggen. Als je zegt van ja, dit willen wij niet of zo werken wij niet. Maar dan wel op een respectvolle manier samen met de gast tot een oplossing te komen uiteindelijk. Maar wel, nee is ook een antwoord soms.
1: Er zijn blijkbaar trainingen voor en daar speel jij een rol in.
2: Klopt,
1: vertel.
2: Ja. Ik doe trainingen voor WTOL. WTOL Academie doet trainingen voor wijn, sociale hygiëne, maar ook leermeester bijvoorbeeld voor de horeca. En daar doe ik dan de sociale hygiëne voor trainen. En dat zijn eigenlijk trainingen die gaan over de manier waarop je omgaat met respect en met de ander en met het welzijn van de mensen om je heen.
1: Werkt dat dan ook met rollenspellen en zo? Dat iemand een heel dronken, vervelend iemand moet spelen en dat het personeel dan leert, net zoals bij de politie doen ze dat blijkbaar ook. Werkt het ook zo?
2: Ja, dat kunnen wij ook doen. Dat doe ik ook wel eens. Althans in de zin van een soort van voorbeelden geven. Vaak train ik een groep van verschillende bedrijven. Of losse bedrijven. En dan laat ik voorbeelden zien. Of laat ik voorbeelden oproepen. Zodat ze die kunnen analyseren. Met wat gebeurt hier nou? Wat speelt hier nou? En dan kunnen we bijvoorbeeld gesprekstechnieken op oefenen.
1: En wat leer je nou in die gesprekstechnieken? Ik neem aan vooral je toon, maar misschien ook je woordkeuze. Of vertel, wat leer je daar?
2: Je eigen emotie beheersen. Om ervoor te zorgen dat je het gesprek ook wel aan kan blijven gaan. Ook professioneel kan houden. Maar ook de ander de emotie aanvoelen. Zodat je weet waar zit de persoon op dit moment. Waar heb ik iets te doen? Of waar heb ik iets te vertellen? Of begrip te tonen? Of nog iets uit te leggen wat ik niet heb gezegd? Belangrijk is ook vaak het begrip, reden. Wat is nu ook weer de bedoeling? En op het moment dat je dat hebt verteld, dat je ook aangeeft van ja, dus we willen dit niet meer. Dus als je ook wel zegt van dit is niet meer wat we willen zien, dus wilt u daar dan mee ophouden? En dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld zijn eigen drinken meeneemt of gewoon overlast doet. Maar dat zijn dus zaken die voor kunnen komen als je in de horeca werkt.
1: Nou had je het over die organisatie, WTOL geloof ik.
2: Klopt.
1: Waar zit die?
2: In Woerden.
1: In Woerden. Nou, kan ik me voorstellen, stel voor het personeel heeft zo'n training wel nodig, maar ik heb al zo'n schaarste. Moeten ze nou ook nog een middag naar Woerden? Moet ik ze weer missen? Hoe maak je die balans op?
2: Nou ja, WTOL doet eigenlijk trainingen door het gehele land. Dus in die zin kunnen ze overal naartoe. Het kan Eindhoven zijn, Den Bosch, Amsterdam.
1: Oh, ze komen ook een training geven?
2: Ja, maar het kan ook in company bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, en dat doe jij ook?
2: Ik ben dan een van de trainers mogelijk.
1: Als een bedrijfsleider nou denkt, dat is echt iets voor mijn personeel. Kunnen ze naar jouw bedrijf communiceren? Of waar moeten ze zijn?
2: Voor deze trainingen zouden ze bij WTOL moeten aanmelden.
1: Zeg het nog eens, WTOL.
2: Ja, klopt.
1: En dan staat er een e-mailadres bij en dan kunnen ze zich aanmelden.
2: Ja, op www.wtolacademy.nl.
1: Nou, dat is een makkelijke. Kevin Kap van het bedrijf Ordeon, dank je wel voor jouw toelichting op adviezen met betrekking tot problemen van conflicten in de horeca. Dank je wel.

0: Cat Stevens uit de tijd dat hij nog geen Yusuf heette. If you want to sing out was dat. En dat was de late avond van donderdag 17 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten.
1: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
3: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
2: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog en af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
1: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
0: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cyperslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom in gereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond, hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
1: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
0: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond, hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.